0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag, vooral in het oosten, flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse basis in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn, ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones, zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
4: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
5: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement.

0: Moto 2 en Moto 3. Met een eigen foodtruckplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddocktour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

Ik zou den droge vleugen en heb het nog meer zin. Het is net of huis van Mansholt, hier boven dieke woord. En mengelmaus van zuid en zuid, dat is wat niet rood.

0: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken. Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
1: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee mega grote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
2: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren er 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
7: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
4: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Ben Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
1: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
6: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee mega grote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3.000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
7: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
8: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
9: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
10: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
11: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
10: Wijzerweg, Groningen.
9: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
12: Radio Drenthe.
13: De Boer op.
12: Met Wim Boer.

0: Cliff Richard was dat en Dreaming.
1: Radio Drenthe.
2: De Boer op.
1: Met Wim Boer.
0: Een hele goede morgen op deze zaterdag, de 6e juni 2026. Het is 6-6 vandaag. Welkom bij het agendaprogramma van Radio Drenthe, De Boer op. Waar je natuurlijk ook zelf je bijdragen kunt leveren. Dat kan heel simpel door een mailtje te sturen naar agenda@rtvdrenthe.nl. Nou, we hebben vandaag allemaal in het programma. U kunt gewoon dichten in de tuin, dat is in Roden. We kunnen ook met een koor naar een theater toe. Trekken met trekkers. En er zijn ook een aantal muzikale agendatips. En de mooiste muziek komt natuurlijk ook voorbij. Dit is Chicago en Saturday in the Park.

Chicago was dat op Radio Drenthe met Saturday in the Park. Nou, we beginnen met een muzikale agendatip, namelijk morgen het Oelebret in Dalden. Daar komt Lisette Schriever optreden. En dat doet ze niet alleen, maar samen met haar vriend. Nou, singer-songwriter Uut M. en Koevorn, die met haar warme stem en persoonlijke songs moeiteloos een intieme sfeer weet neer te zetten. Hun repertoire bestaat voornamelijk uit eigen werk, maar ook wel wat covers, zowel in het Nederlands als in het Engels, waarbij elk nummer dan weer ook zijn eigen verhaal vertelt. Met een mix van een akoestische gitaar, subtiele pop-invloeden en het karakteristieke geluid van de mondharmonica creëert ze een herkenbare en toegankelijke sound. Nou, de studio werkte ze onder andere samen met producer Frans Vollink en diverse muzikanten wat zorgt voor een rieke en dynamische muzikale invulling. Nou, waar worden ze geïnspireerd? Nou, artiesten zoals Sheryl Crow, Ryan Adams en Damien Rice. Nou, ze weten het publiek te raken met eerlijke muziek en ook een authentieke uitstraling. Nou, morgen zal ze optreden samen met Erik Stevens en met Chris Vrijbloed. En mogelijk komt er nog wat meer muzikale vriend bij langs. Het is gratis entree. Het begint om 14:00 en het duurt een uur of 5 in het Oelebret in Dalden. En dit is Lisette Schriever op Radio Drenthe. En dat met Harder Than You Know.

0: Amerika. Zoals niemand anders kan.
1: De dijk was dat en nergens goed voor. We doen ook even het theater in en dat wel voor een prachtige mooie voorstelling. Wat zeg ik, niet één, maar een heel aantal. Namelijk We Will Rock You, die komt er dan. Sinds de wereldpremière in 2002 zagen meer dan 20 miljoen mensen over de hele wereld We Will Rock You. Na deze weergaloze show start meer dan 20 hits van de legendarische band Queen Central. Met onder andere natuurlijk Bohemian Rhapsody, I Want to Break Free, Somebody to Love en nog veel en veel meer. Nou, voor het eerst is deze nu als reizende show in Nederland te zien. Want We Will Rock You die komt naar de theaters, dus ook naar het Atlas Theater in M, want daar heeft het over. En dat met een volledige Nederlandse cast die alle nummers in het Engels zult brengen. Nou, We Will Rock You speelt zich in zo'n hele verre toekomst af, waarin grote internetbedrijven de wereld beheerst en echte eerlijke pop- en rockmuziek verboden is. Nou, lukt het deze rebellen om deze band te doorbreken en overwint de echte rockmuziek? Nou, een aantal Nederlandse muzikanten, Lucas Hamming, Machtel de Laat, Nissan Alberta, Brecht van Arnhem en Gozomedeur, die bent daar allemaal bij aanwezig. Nou, en natuurlijk met meer dan 300 miljoen verkochte platen behoort Queen tot de absolute grootste rockbands ter wereld. Nou, dat allemaal in het Atlas Theater. Het begint aankomende woensdag de 10e om 8 uur. En verder kun je dan ook nog terecht op 11, 12, 13, 14 juni. En dat allemaal in het Atlas Theater in M. En dan bent de heren van Queen zelf met Somebody to Love.

0: Vanavond, en dat een prachtig mooi theater waar muziek elkaar vindt en zangers en zangeres aanwezig ben in het Tamboer in Hoogeveen. Poptimisme, een theatershow vol met energie en positiviteit. En dat wel door de Harmony Singers. En daarvan heb ik nou aan de telefoon Ben Sezing. Ben, een hele goede morgen.
1: Ja, goedemorgen. Leuk om je te horen.
0: Nou, de Harmony Singers. Ik heb even jullie doopcel in licht. Vanaf 1988 bestaat jullie al?
1: Ja. Ja. Dus ik denk dat wij zo ongeveer een van de oudste popcoren in Drenthe zijn.
0: Ja, hè? En hoe lang ben jij al lid?
1: Ik ben, ik denk nu 30, 31 jaar lid.
0: Ach, en heerlijk lekker samen zingen. Met een club van heerlijk. De mannen 40, 50 zo'n beetje, geloof ik, hè?
1: Ja, dat klopt. Wij komen altijd zo tussen de 45 en de 50 mensen.
0: Ja, is het moeilijk om zangers en zangeressen te vinden, of...
1: Nou, zangeressen niet, hè, maar we hebben hetzelfde probleem als ieder koor.
0: Ja,
1: het gaat altijd om de mannen.
0: Altijd die kerels, ja. Weer, hè?
1: Altijd die kerels. Ach. En we hebben er nu 10, dus dat is voor ons al een mooi aantal.
0: Ja, en ik zag ook trouwens, je kunt jullie ook een keer proefzingen. Dus als er nog kerels bent die lusten en denken van, nou, ik wil wel eens even mijn stemband een beetje testen, dan kan er ook bij jullie, geloof ik, hè?
1: Ja, dat kan er ook. Gewoon op donderdagavond komen en dan beleef je een hele leuke repetitieavond. En dan zing je gelijk mee. Ach. En de ene die kan noten lezen en de ander niet. Maar dat is helemaal niet belangrijk.
0: Nee, daarom. Goed, want ik zit zelf op mijn koortje en ik kan geen noot lezen. Ik ben als ik omhoog mooi naar beneden, dan kan ik dan zien. Maar ja, verder niks. Dus, en dan komt het ook wel uit.
1: Ja. Zo is dat.
0: Hey, maar eerst aan vanavond natuurlijk in het Tamboer. Want jullie zijn er helemaal klaar voor. Poptimisme. En ik lees dit jaar, bent wij weer eens in de Tamboer te vinden. Is het niet de eerste keer dus?
1: Nee, wij hebben eigenlijk een traditie dat we om de 2 jaar een show geven in de Tamboer. En wat daar gaat, zijn we een beetje eigenwijs. Wij hebben het adagium, als je in de zaal zit, moet je voortdurend denken, wat zou er nu komen?
0: Ja.
1: Dus er staat niet de hele avond een koor van 40, 50 man op het podium. Er gebeurt van alles. En dat maakt het juist zo leuk. En daarom doen we dat 1 keer in de 2 jaar.
0: Ja, het is meer dus dan alleen maar zingen en een beetje heen en weer wiegen. Er gebeurt precies. Dus een en ander iets in dit geval.
1: Ja. Ach, ja, mooi. Er zijn solisten, er zijn groepen. Nou, er gebeurt van alles. Dit is hartstikke leuk om te doen.
0: Ja.
1: En we horen ook altijd van de mensen zelf, ja, dit is leuk. Niet de hele avond een koor wat heen en weer wiegt. Mm-hmm. Nou, het blijft spannend.
0: En jullie bent niet alleen, want je hebt toch nog een special guest, zie ik hier.
1: Ja, die hebben we. Dat is, die staat voor de pauze, of bij aanvang staat hij al in de foyer te zingen. Mm-hmm. En die begeleiden avonden ook. En dat is Colin Hoeven.
0: Ja.
1: En die kunnen mensen kennen van de tv-shows die daar altijd zijn voor waar je mee kunt doen. Waar je stem laat horen hoe goed je bent. Hè?
0: Holland's Got Talent of the Voice of Holland, precies. Dat soort dingen meer. Ja,
1: ja, dat soort shows, ja.
0: Ik las trouwens ook dat hij ooit nog een keer wereldrecord voor songscream heeft haalt. 105 liedjes in 24 uur.
1: Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Dat is hij, ja. En dat heeft hij goed gedaan. Maar hij is niet zo verschrikkelijk bekend. Maar hij heeft een geweldige stem.
0: Ja. Nou,
1: dus, en hij gaat met de zaal ook nog leuke dingen doen.
0: Nou, dat zal nou vanavond dan inderdaad anders wezen. Dan is hij wel bekend in ieder geval. Ja,
1: dat zeker weten, ja.
0: Hey, ben om 8 uur begint jullie met een prachtig mooi programma. Ja. Inderdaad met de special guest Colin Hoeven. En als het feest dan voorbij is met de laatste noot, dan heb je nog een kleine afterparty, begreep ik, hè?
1: Precies, dan hebben we een DJ en een afterparty. Maar misschien mag ik nog even vertellen, als je kijkt naar het repertoire, wat wij zingen, dan vind je dat niet bij heel veel popkoren. En dat is ook iets wat we graag willen. We willen graag een ander repertoire dan de meeste popcore. Zo eigenwijs zijn we.
0: Geef eens een voorbeeld.
1: Nou, als je kijkt naar Dreamer van Ozzy Osbourne bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Ik weet niet of je het nummer kent, maar dat hoor je net.
0: Ja, dat zie je niet bij veel koren op het repertoire, denk ik. Maar bij jullie dus wel.
1: Nee, ja, precies. En I'm Gonna Be van de Proclaimers. Dat is een typisch mannennummer. Nou, dat wordt lachen. Ja, dat wordt heel leuk. Ja,
0: I'm Gonna Be 500 Miles.
1: Precies, die, ja.
0: Dat is zeker goed.
1: Ja, en dan heb je nog eens even kijken, Coming Home. Dat doen de mezzo-sopranen, Coming Home. Dat is wel een bekend nummer, maar dat ook alleen door de mezzo-sopranen gedaan.
0: Ja.
1: En zelfs een nummer van Harry Styles, Treat People with Kindness.
0: Oké, dus je hoeft niet naar de arena toe, maar je kunt gewoon naar Tamboer in Hoogeveen.
1: En kost nog veel minder ook.
0: Nou, dat dacht ik, ja. En je hoeft niet zo verder in, hè?
1: Oh, en een drankje gratis ook.
0: Ja, nou, wat ben je dan weer? Goed zo.
1: Ja, precies. Ja.
0: Hey, ben, heel veel plezier en succes vandaan. En mensen die er interesse in hebben, gooi hem naar de website van de Tamboer, detamboer.nl. Heel simpel. En dan wens ik jullie een hele genoeglijke avond.
1: Ik dank je wel. En als je tijd hebt, kom langs, want je zult er geen spijt van hebben.
0: Mooi zo. Ik zet in de agenda.
1: Oké, goed zo.
0: Dank je wel.
1: Dank je wel voor het interview. Hè. Tot ziens.
0: Bye.
1: Bye.

0: In het kader van Voeten in het Veld, Noorderveld, de culturele gemeente van Drenthe, bent er 10 dichters uitnodigd voor Dichters in de Tuin. En dat wel op een mooie locatie, namelijk bij de Scheepstra School. En aan de telefoon heb ik nou Gerrit Boer van de organisatie. Gerrit, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. De Scheepstra School, dan hebben we het over Roden, denk ik, of niet?
1: Dan hebben we het over Roden, ja. Dat is de oude school van Ortensien in het midden van het dorp.
0: Ja, klopt.
1: Achter de kerk.
0: Ja, ja, er bent mindere plekken, denk ik, om dan zo'n activiteit te organiseren.
1: Er bent mindere plekken, ja. Nee, dat is op het oude schoolplein. Dat heeft een hele mooie tuin aanleg.
0: Mm-hmm.
1: En daar is ook een terras bij en zo. En daar kun je dingen doen. Dus
0: ja.
1: Wij dachten, als de cultuur doet in Roden, dan met er ook schrijverij bij.
0: Ja.
1: En daarom houden we die dichters uitnodigd en doen een middag lezen, mensen treffen, lezers treffen. Lezers kunnen schrijvers treffen en de schrijvers lezen verder.
0: Ja, en je kunt dus luisteren naar mooie teksten inderdaad. En je kunt er een kopje koffie bij doen of als je eventueel de behoefte aan hebt, een glas wijn mee drinken.
1: Ja, precies.
0: Ja. Wie heb je allemaal uitnodigd in dit geval?
1: Nou, Henk Nijkeuter komt en die geeft een kut inleiding over Drentse schrijverij.
0: Mm-hmm.
1: En schrijvers komt met Suze Sanders, Egbert Hogenkamp de Tweede,
0: ja.
1: Martin Kuster.
0: Oh ja, ja.
1: Oh, wie komt er nog meer? Ja,
0: Willem Tjebbe Oostenbrink zie ik bij Lizzie staan.
1: Willem Tjebbe Oostenbrink.
0: Ja.
1: Ja, we hebben dacht in Noordenveld is zo'n beetje zo'n scharnier tussen Groningen en Drenthe.
0: Hmm.
1: Dus zo mooi weer nou het Westenkwartier een beetje bijtrekt.
0: Ja.
1: Daarom hebben we Willem Tjebbe Oostenbrink en... Melle Hielkema uitnodigd.
0: Oké. Okay.
1: Dus die komt uit het Westenkwartier wat voor die is.
0: Ja. En ik begreep dat er ook een bijzondere uitgave verschijnt. En dat wel van Marga Kool.
1: Ja. We hebben een kleine serie van uitgeverij Boer en Kuster.
0: Hmm.
1: En dat bindt

0: Veerl, oh.
1: En we willen dit jaar op een stuk of 8 komen.
0: Ja, nou dan heb je nog mooi wat te doen natuurlijk.
1: Dan heb je eigenlijk de mooiste gedichten van de Rijnse Schrijverij.
0: Ja. Dicht is in de tuin dus bij de Scheepstadschool. En dat morgenmiddag van 3 uur middags tot 4 uur. En ik denk, als je er toch bent, is misschien ook mooi om de schoolklas van Ottersien nog eens even te kunnen bekijken. Is dat ook nog mogelijk?
1: Ja, in het Scheepstadkabinet die bent luis voor de gelegenheid.
0: Mm-hmm.
1: Dus je kunt de school van voor de oorlog bekijken.
0: Ja.
1: Met de abnormies van Jetsus en alles is er.
0: Ja, ja, is goed. Dus kennen we die allemaal nog uit ons hoofd?
1: Nou, ik hoop het, ja.
0: Ja, goed. En daarnaast kun je nog weer in oefenen.
1: Ja, precies.
0: Mooi zo. Hey, morgenmiddag dus om 3 uur inderdaad de Scheepstadschool. Gerrit, hartstikke bedankt en veel succes morgen.
1: En het kost niks.
0: Het kost niks. Nou, kijk, wat wil je nog meer? Hè? Dat horen we graag.
1: Niks, ja.
0: Mooi zo.
1: Oké, prima.
0: Yo.
1: Yo.

0: Ik heb nog een muzikale agenda tip voor je, namelijk met Lisa Ploeger. Dat namelijk vanavond om 8:00 in Podium 34 in Burger. En dat niet alleen nog maar dat ze samen met Simon Joan. Nou, Lisa Ploeger, bekend van de rauwe country pop en verhalen die diep uit het hart komen. Dat is waar de muziek van haar om draait. Nou, de Drentse muzikante die speelt met de Rootsy muziek al op Bevrijdingsfestival Drenthe, Eurosonic Noorderslag en ook in Paradiso. En daarna stoeren ze in 2022 mee met de popronde als een van de meest geboekte acts en stunts in de veurprogramma's van onder andere Tim Knol en ook het Noord-Nederlands Orkest. Dat is allemaal vanavond in Podium 34 in Burger. En als je denkt voor wat andere muziek, dan kun je toch terecht bij de Trekker Slap in Zuidwolde. Het is al bijna weer zoiets. Het hele weekend vol met actie, gezelligheid en spektakel. En vandaag en morgen wordt ook de jaarlijkse terugkerende Trekker Slap daar houden aan de Kleefegge in Zuidwolde. Dus kom eens even lekker gezellig kijken naar alles wat daar is. En vanavond giet niemand minder dan de Heino's daar optreden. En die zorgt voor een geweldige feestavond vol met muziek en met zing en gezelligheid.
1: Ik kwam weer terug van een verre reis.

En hiermee hebben we het einde komen van deze aflevering van De Boer Op van 6 juni. En je weet het, je kunt altijd een mailtje sturen naar agenda@rtvdrenthe.nl en dan nemen we je een activiteit met in onze agenda. De komende week zal Thomas hier even op deze plek zitten, want ik ga met vakantie. Ik wens je in ieder geval nog een heel fijn weekend en dan met heel veel plezier met de mensen van Hemeltiet. Tot slot is hier Joe Buck en The Way You Take Time.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
5: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
4: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
8: Ja, ik lig al uren wakker.
7: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
9: Lekker slapen. Dekker slapen.
10: Dekkerslapen.nl.
11: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni. Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden, die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hanta-virus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hanta-virus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen onder wie 2 Nederlanders overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
14: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
15: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Ben jij nieuwsgierig naar de voordelen van Emisoft? Kom aanstaande zaterdag naar de demodag in onze showroom in Leek.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jumega in Meppel.
18: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
19: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
20: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
23: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
24: Radio Drenthe.
25: Hemeltiet.
24: Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.

0: Jensen en mooi daar weer luisteren naar Hemeltiet van zaterdag 6 juni. Vandaag hebben we Stichting Open Luchtspel Ruinen te gast en we komen van alles over ze te weten.
1: Dat moet wel opbreken. En we hebben natuurlijk ook weer onze gebruikelijke onderwerp, de belrondes, de piratenknijter, de Duitse sjaalplatten en een nieuwe aflevering van Dorpshuis Onschuldigen.
0: Jawel, en ook geven we een paar mooie RTV Drenthe klompen weg. Maar eerst is het tijd voor het regionale nieuws.
2: Mijn naam is Bart Nijsman, de kunstmatige stem van RTV Drenthe. En dit is het regionale nieuws. Staatsbosbeheer verkoopt ruim 37 hectare natuur in de buurt van Nieuw-Weerdingen. Daarbij staat goed beheer voorop. Zo moet de koper de natuurwaarde behouden en versterken. Met de opbrengst van de verkoop wil Staatsbosbeheer nieuwe investeringen in andere natuurgebieden mogelijk maken. De atletiekbaan van AAC 61 staat helemaal klaar voor het Nederlands kampioenschap Meerkamp, dat dit weekend in Assen gehouden wordt. De Asser Atletiekvereniging levert zelf ook één deelnemer aan. Bij de meisjes onder 18 staat Carlijn Enting aan de start. Op de A28 richting Meppel is gisteravond laat een auto op de kop beland. Het eenzijdige ongeval gebeurde ter hoogte van Lankhorst, net over de provinciegrens met Overijssel. De bestuurder is gecontroleerd op verwondingen en met de ambulance meegenomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Vanavond is de tweede editie van Songfestival Drenthe. 10 artiesten nemen het tegen elkaar op met gloednieuwe nummers in het Drents. Mensen kunnen tijdens het muziekfestival stemmen op hun favoriete deelnemer. Ook is er een vakjury met uit elke Drentse gemeente een jurylid. De uitzending is vanaf 8:30 vanavond live te volgen via TV Drenthe en online.
1: En voor de weersverwachting gaat weer naar Gert Voerman. Gert, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Arm.
1: Het is echt een beetje wisselvallig Nederlands lenteweer, Gert.
3: Ja, ook zo zijn. Ja, zomerweer. We zitten in de meteorologische zomer. Ja. Om 1 juni is het begonnen. En het voorjaar is zo mooier eindigd met die laatste 10 dagen van mei met droog zomer en echt volle warmte. En met zelfs een deel van Nederland tropische temperaturen. Ja. En soms trouwens ook in Drenthe. Maar met juni op de kalender is het wel omslagen. We hebben te maken met de westcirculatie, westenwind, bomen in de atmosfeer. En dat betekent dus wisselvallig weer. Nou, de afgelopen 24 uur ook weer de nodige buien nat. Rode Res bijvoorbeeld 4 mm, Hollandse Veld 4, Paterswolde 3, Gieten 2. Nieuw-Buinen 3.4. En kijk je naar de actualiteit, dan is het droog in Drenthe. En vanuit het oosten, zeg maar de omgeving M, dan is de zon regelmatig te zien. En een redelijke dag, in ieder geval vanochtend, bewolking, af en toe zon, dat wisselt elkaar wat af. Ik denk ook dat de zon al zichtbaar wordt af en toe in het westen van de provincie. Maar vanmiddag trekt het geleidelijk aan dicht. En eind van de middag en de avond, dan neemt de kans op regen toe. Er is wel een kans trouwens dat vanochtend ook nog een lokale bui ontstaat. Maar de meeste regen, de meestal lichte regen en lichte bui, dat zit in de namiddag en avond. En voor die tijd oplopende temperatuur 19 tot 20 graden met een matige wind uit een zuidelijke richting.
1: Ja, het is wel van het lekkere, zuurstofrieke, gruizame weer, Gert.
3: Ja, het is heel groeizaam en een schone lucht. Hè, ja, die precies. Buien die spoelen, die atmosfeer schoon. Dan kun je ook zien, zou je een regenbui mat en het klaart flink op, dan is het ook heel helder. Diepblauwe luchten. Ja. Het is echt heel schoon. Dus ik denk heel gezond weer. Doe weer. Bruikbare momenten. Alleen ja, zo af en toe om ding te plannen. Bijvoorbeeld de barbecue in de avontuur. Ja, dan moet je toch in die weerbericht in de gaten. Nou, komt die bui wel of niet? Vanavond dus wel. En vanavond, vannacht ook af en toe wat regen of een bui. Ook droge periode. Koelt af, 12 tot 13 graden. En men overdag een beetje een omgekeerde situatie. 'S Ochtends is het bewolkt. Er valt plaatselijk wat regen of bui. In de loop van de ochtend trekt het weg. In de middag komt de zon er af en toe bij. Dan is het droog. Temperatuur gaat die minder. Hè. Vandaag zo'n 20 graden, 19 tot 20. Mensen 18 tot 19 graden. En een matige wind. Eerst zuidelijk. Eigenlijk al zuidwest in de ochtend. Die blijft dan zuidwest. En die wordt in de middag west. En dan wordt die af en toe een beetje vlager. En de avond gaat die dan weer ling. Dus een beetje een omgekeerde situatie dan ten opzichte van vandaag.
1: En is dat een blijvertje, hè? Dat wisselvallige weer?
3: Ja, de komende dagen nog wel. In ieder geval de komende werkweek. Maandag tot en met vrijdag blijft gewoon wisselvallig. Die temperatuur gematigd. Maandag bijvoorbeeld komt er weer wat bij qua temperatuur. Zo'n 21 graden in de provincie. Dan starten we droog. En dan in de middag en zeker in de namiddag vanavond de kans op een paar buien weer toe. Dinsdag is het wisselend bewolkt met de bekende buien die we de laatste dagen hebben gezien. Dus felle opklaring, stapelwolk, misschien een bui met onweer. Dan zeumt hij tot 18 graden. Woensdag nog een plaatselijke bui. Dan is het 18 tot 19 graden. En dat giet dan ongeveer zo door donderdag en vrijdag. Dus we zitten echt in een andere fase. Het wordt natuurlijk spannend of het hoge drukweer wat we zo vaak in het voorjaar hebben zien, dat het gelijk weer terugkomt in de loop van juni.
1: Ja, ik denk dat er veel boeren wel heel blij zijn. Want die hoeft niet te beregenen. Dat kost geen diesel. Ja. Dus dat geeft de natuur gewoon, dat is makkelijk.
3: Ja, zeker weten. De natuur die geeft het. En je kunt ook zien, het is overal weer lekker groen ontwennen. Ja. Dus wat dat betreft, de dieselprijs, dat is ook een ding. Zeker weten.
1: Ja, moet wel wat vaker gerest mee. Maar dat neem ik graag voor lief.
3: Niks is volmaakt.
1: Zo is dat. Gert Voerman, dankjewel.
3: Jo, oké.
1: Tot zoiets. De weersverwachting en de neusberichten. Meer neus kun je vinden op de website van RTV Drenthe en in de app.

0: Ja, geweldige plaat. Thank God I'm a Country Boy van John Denver.
1: Je zit net door, ben ik gisteravond nog op
0: fietsen
1: langs.
0: Ik zag de beelden van hier van het plein van...
1: Bij het Atlas Theater. Ja, ja, juist.
0: Ja, gisteravond een heel gezellig feestje.
1: Oh.
0: En dan kwam ik naast om 1 uur op de fiets. Gewoon weer met een club in Rum
1: en
0: Sleen.
1: En toen was het heel laat.
0: En toen werd het heel laat, ja.
1: En toen ging de wekker heel vroeg.
0: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel.
1: Lang leven de koffie.
0: Ah, ja, ja, toch. De koffie smaakt goed. En,
1: ja, ja. Ja, de koekjes smaken goed.
0: De koekjes zijn lekker. We worden er meer. Ja.
1: Ja.
0: We hebben een leuk feestje. Onze buurman en nee, buurvrouw, die bent trouwd.
1: Ah, oh, mooi, ja.
0: Ja, joh.
1: Dus Jan Brufte.
0: En een Brufte.
1: Ja, ja. Mooi, ja.
0: Ja, nee, dat is ook een mooi. Het was bar gezellig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hij was dreug op de weg terug?
0: Ja.
1: Oh, dat scheelt ook. Ja, er komt nog wel flink wat aan, hè?
0: Er komt nog wel wat bugjes aan. Ja, dat is heel gelukkig, dreug. De heimweg was dreug en Brum ook weer, dus...
1: Ja. Nou ja, we zeiden net dat we het zo fijn vonden dat we het daglicht konden zien. Wij, normaal, als wij hier in de studio zitten, dan kijken wij over het atrium uit. Dat is zo'n binnenplaats. En dan kun je de zon mooi zien schijnen.
0: Als het schijnt, ja.
1: Als het schijnt. En als het niet schijnt, dan hebben we ook wel daglicht. Maar nou is het net alsof we in een of andere bunker zitten. Want het hele atrium is verbouwd. Want vanavond is het Songfestival Drenthe Pop in Plat, de tweede editie. Mm-hmm. Vorig jaar was de eerste keer dat dat... Dan werd hier en nou de tweede editie.
0: Ja.
1: En,
0: nou is de vervanger van het Drents Liedjesfestival.
1: Ja, precies. Ja. Ja. En dat is vanavond dus ook live te zien hier bij TV Drenthe. Dus dan moet je allemaal even naar kijken natuurlijk. Ja. Want dat is wel mooi. Wat door veel mooie, nieuwe Drentse muziek weer uit voortkomt. Maar wij zitten nou een beetje in een...
0: In duister. Nou ja, hier niet. Maar wel aan mijn moeten kiezen.
1: Ja, want...
0: Dat is gewoon midden in de nacht.
1: Ja, dus de... Hoe noem je dat? Het atrium is helemaal ombouwd tot mooie televisiestudio. Ja, daar zitten ze vanavond allemaal.
0: We misten het boetengevoel.
1: Ja, en normaal als de vereniging langskomt, dan lopen ze altijd in het raam langs. En dan zwaaien we altijd in vriendelijk. Ik heb geen idee of er nou al een is. Nee.
0: Onze technicus is vandaag Maarten Kaspers. Maarten, hartstikke mooi dat jij er even bent. Het is al lang geleden dat je hier waren.
2: Ja, bij Hemeltriet. Ja, een jaar, denk ik.
0: Ja, wel. Ja,
2: ja.
0: En mooi. Je was ook een beetje onder de indruk van dat boeten duister is, hè? Er is niks aan.
2: Nee, daar vind ik helemaal niks aan. Nee, je ziet niks. Nee. Ik weet niet wat er. Of de zon schijnt, je weet het niet.
0: Nee, precies.
2: Het is gewoon niet fijn. Niet voor je ritme. Voor je klok.
1: Echt een
2: bunker.
1: Ja.
0: Nee, maar het schijnt inderdaad. Voor mensen die. Er zijn natuurlijk mensen die altijd binnen in een ruimte zitten waar geen zonlicht in komt. Dat zul ik toch niet zo leuk vinden, denk ik.
1: Nee.
0: Oh,
1: nee. Maar goed, misschien heb je wel een heel mooi beroep. Waarbij je dat op de koop toeneemt.
0: Nou ja, dat kan.
1: Ja.
0: Ja, dat kan maar zo. Ja, mijnwerker ben bijvoorbeeld. Ja. Hè? Je bent er niet meer. Maar
1: nou ja, in Nederland niet, maar elders in de wereld wel.
0: Ja,
1: ja.
0: Vroeger, die lui in Limburg, die zaten natuurlijk gewoon 8, 9 of 10 uur onder de grond.
1: Ja.
0: God, ben er niet aan. En, als je overdag dat niet hebt, dan kon je bij de winterdag om 5:30, 6 kon je weer boven en dan is het nog donker.
1: Dan zie je 24 uur per dag geen licht.
0: Ik weet niet.
1: Nee, dat komt niet goed.
0: Nee,
1: mensen hebben ritme nodig, hè?
0: Ja.
1: Maar dan moeten mensen ons thuis maar even op de hoogte brengen van wat voor weer het is. En we kunnen af en toe wel zien, want hier hebben de live beelden van het plein in Em en van Assen
0: precies.
1: En van Hogeveen.
0: We blijven wel op de hoogte.
1: Ach, zeker. Gelukkig staan we wel in verbinding met de buitenwereld.
0: Dan moet je telefoon eens maar op de hoogte houden.
1: Ja. Dat was ook precies waarom ik dat zei.
0: Hoe slaan wij een brug? Naar de belronde. Maar we zijn natuurlijk iedere vaste Hemeltiet-luisteraar. Die werd daar. De belronde komt eraan. 0592-33-1188. Dat moet je draaien of drukken. En mensen met feliciteren die bijvoorbeeld van de week trouwd bent. Ik noem maar wat. Of die aanswaarde vieren hebt. Of misschien hij wel een barbecue organiseert. En wil je er nog meer volk bij hebben. Of dat je denkt van, loop toch maar afblazen. Want het geeft misschien nog wel regen.
1: Ja. Ja, dat kan ook. Ah ja, je kunt altijd in een tentje regelen, toch?
0: Daarom, één buikje hoeft toch ook niet om over te gaan. Nou ja,
1: de temperaturen ben wel redelijk. Dus het is alleen een beetje onder een tent, die schoenen.
0: Ja, dan drink ik mijn borrel meer. Wat zo
1: dan krijg je sowieso wel wat warmer. Goed, we gaan hem luisteren naar Ik wil naar huis van John en Nienke. En dat was vorig jaar een deelnemer aan Pop in Plaat, Songfestival... Drenthe Pop in Plaats. En dat is alvast even een klein beetje een warmmakertje voor vanavond.

0: Jongens, ze wil naar huis. Jan en Nienke. En ze bent er helemaal nog niet. Vorig jaar waren ze er wel bij Pop in de plaats. En ik denk dat ze het vanaf denk niet. Maar misschien wel. Moet je 2 jaar achter elkaar meedoen?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Een goede vraag. Ik zal eens even, ja, ik heb wel het liefst zien van de mensen die allemaal meedoen. Maar we zullen straks eens even opzoeken. En dan kunnen we het toch nog wel eens even over hem. Want en, het is wel weer spannend altijd.
0: De presentator van dit alles, als het goed is, is die straks ook bij een van de gasten in Hamilton.
1: Ja. Ja, Robert Oosting niet, hè? Daar heb je het dan niet over.
0: Nee, Robert.
1: Ja, precies.
0: Robert Braam.
1: Die doen het samen, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, we gaan gewoon naar de eerste bellen. Stel ik voor. Radio Drenthe, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen met Margie Schipper.
0: Margie Schipper uit Dwingel. Goedemorgen, Margie.
2: Goedemorgen. Waar die wat verjaardag?
0: Ik was er al bang voor. Ah, nee, hoor.
2: Kom
0: maar, hè? Nee, maar toe maar, Margie. Trek maar eens los.
2: 2 juni was Jaren van Delden. 4 juni Johan de Vente. 6 juni Emma Hogenkamp. 8 juni Remco Schipper. 12 juni Miranda Veldhuis en Julian Toosman, onze kleinzoon van dan 18. Huh. 13 juni Bram Verut en Kas Schoenmaker. 14 juni Esther Bennen. 17 juni Mariska Broetsema. 19 juni Johan van Beek. 22 juni Lucas Milde. Albert Jan Vlokstra en André Schipper.
0: En mijn vader wil ik zeggen, is ook 22 juni jarig.
2: Nou, ook gebeurt het met je vader.
0: Ja.
2: En 26 juni, Mare Dekker. 27 juni, Martijn van Beek en Jeffrey Hogenkamp. En 29 juni, Leonie van der Werf. Dat waren ze weer voor deze maand.
1: Nou, dankjewel, Margje.
2: Ja, graag gedaan, hoor.
0: Hoe attent.
1: Ja, heel attent.
0: Nou, Margie, dankjewel.
2: De volgende keer weer.
0: Het waren de 19 deze keer. Dat is een hele waslijst.
2: Ja, ja.
0: Voor jou dank van Margie. En de groeten in het mooie Dwingel.
2: Goed.
0: Oké.
1: En van Margie gaan we naar een volgende vaste beller. Goedemorgen, Gerrit Serveert uit Koevoorn.
3: Goedemorgen, Leni.
1: Mooi.
0: Mooi, Gerrit.
3: Heb je nu bishockie voor de buis zitten?
1: Ja, want Martin die heeft druk met andere dingen. Die is druk met het Songfestival wat hier vandaan plaatsvindt. Dus Maarten, die neemt hem zijn plekje in.
3: Maarten, in welk land is Maarten geboren?
4: In welk land ik geboren ben?
3: Ja.
4: India.
3: India, oh, dat is een mooi land.
4: Zeker, het is een heel mooi land.
3: Oké, nee, ik heb een neefje, die is getrouwd met een Gambiaans meisje getrouwd.
0: Oké.
3: Okay. Ja, en die komt uit Gambia.
0: Oh ja, dat is vaak zo.
3: Oké, en hoe is het nog gefeliciteerd met je verjaardag? Hoe het die naast je zit?
0: Leonie. Want
3: die is
0: er gestemd
3: met je vader nog.
0: Ja, dankjewel. Dat is 22 juni, dan is het jarig, hè? Dat duurt nog een dag.
3: 22 juni, oké. Okay. Ja. En 29 juni is Leni jarig op dezelfde dag dat ik jarig ben.
1: Ja, Gerrit, dan ben jij ook jarig, hè?
3: Ja.
1: Is Margie, moet eigenlijk, Margie moet eigenlijk Jonah hem toevoegen aan de
3: liedje. Ik de Heurhaks weer horen in die tijd.
1: Oh, als we rond die tijd zitten, dan gaan we eens even kijken of we de Heurhaks weer voor je kunnen vinden, Gerrit.
0: Ja, dat moet
3: oké. Oké, ik wens je een prettige dag en voor iedereen en voor zieken en voor iedereen en ook voor mijn zus en voor iedereen en ik wens je een prettige dag en doe kalm aan jullie.
1: Dat doen wij, Gerrit, jij ook.
0: Die Gerrit.
1: Ja.
0: Gerrit Serveert was dit uit Koevoorn en wij gaan naar bellen nummer 3. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Dag Jenny.
5: Mooi.
0: Jenny.
5: Ik wil een stem weer aan het vragen, vraag eens aan, hè?
0: Hoe zeg je dat, Jenny?
5: Ik wil een stem weer aan het vragen, aan.
0: Ja. Ik hoor het onmiddellijk aan jouw stem dat je het bent. Jenny staat in Hoogeveen, even voor de luisteraars die jou niet kent.
5: Ja.
0: Jaren een vaste beller.
5: Nou, heel veel.
0: Hoe lang wel dan, Jenny?
5: Ik heb geen idee.
0: Nee.
5: Dat is echt wel heel veel,
0: jongen. Heel lang geleden. Je bent begonnen als Jenny Lensen en nu Jenny Zating. Hoe lang is dat al geleden?
5: Ja. Ja, nou, ik ben 19 jaar something geweest, dan kun je nog gaan. En dan wil je wel nog dat als ik Lensen was.
0: Ja, ja. Dus zo lang al. Misschien wel al 30 jaar, Jenny. Wat zul je ervan zeggen?
5: Zeker wel, want Roelof is al 30 jaar weg.
0: Ja, ja.
5: Dus toen deed ik het al.
0: En toen weet je dat, ja. Maar ik zit hier vanaf 1990 al. Dus,
5: 30, hè?
0: Dus, ik zit hier vanaf 1990, dus dat is ook al 36 jaar zo wat. Dus, nou hartstikke mooi. Dit gezegd hebben door Jenny.
5: Eén felicitatie en dat is mijn neef, Geert Koekoek. Die is de 9-jarige en nou die 88-jarige. Die wil ik hem van harte feliciteren. Nou,
0: ik hoop dat het hoort, Jenny.
5: Ja, verder heb ik niet. Ik wens jullie een heel fijn weekend.
0: Insgelijks. Jenny Zand, ik dank je wel voor het bellen. Graag tot de volgende keer.
5: Doei.
0: Goed zo. Hoi.
1: Dan gaan we naar de volgende beller.
0: Hè? Ja. Een grummigie.
1: Een grummigie. Het is nog vroeg smorgens, hè? Met wie spreken wij?
6: Rikus.
1: Mooi, Rikus.
6: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
6: Ik wil hem, de kleindochter, hem heel veel succes wensen vandaag en morgen.
1: Oké.
6: Okay. Aan de Nederlands kampioenschap atletiek in AFC in Genève.
1: Oeh, spannend, ja. En welk onderdeel dat ze?
6: De zwemkamp, hè?
1: Oh, dan moet je alles doen?
6: Ja, dat is hardlopen met veerwerk, koelstoten en dus.
1: Oh, zij is van alle markten thuis, zeg maar.
6: Ja, ongeveer wel, ja.
1: Ja, oeh, wat knap.
0: Worden ze een van Riks?
6: Van Ellie.
0: Van Ellie?
6: Ja, oh, ja, de jongste van Ellie.
0: Dan hebben we daar ook wel van, ook niet van een vreemde.
6: Ja, dat weet ik niet.
0: Kom maar.
6: Ja.
0: Oh, mooi.
6: Ja.
1: Nou, doe er maar in de groeten van ons en wens er ook maar in veel succes.
6: Dat komt helemaal goed.
1: Nou, we zijn benieuwd hoe het afloopt.
6: Ja, ben je ook.
0: Hou ons op de hoogte, Riks.
6: Ja, top goed.
1: Oké. Doeg.
0: Riks was dit ook slim. We kennen elkaar vandoor dat ik die vraag ook stelde.
1: Ja, nee, snap ik.
0: Riks heeft meer kinderen. We gaan terug naar de volgende bellen. Goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen met Harriet.
0: Dag Harriet.
7: Hallo, ik wil mijn moeder, Bertha Vrijs, feliciteren en even in het zonnetje zetten. Ze is vandaag jarig en ze is 85 geworden en we zijn ontzettend trots op haar.
0: Wat leuk. Wat mooi. En ik ga er vast nog wel vaker in het zonnetje zetten vandaag, denk ik, Harriet.
7: Dat denk ik ook, ja.
0: Ja, hartstikke goed. Maar goed, het begon is er in elk geval.
7: Ja, felicitaties. Precies,
0: we gaan er weer in. Felicitaties in Hamilton. Dankjewel daarvoor. Ja. Een plezierige dag.
7: Dankjewel voor de aanstelling.
0: Hoi.
1: En we hebben nog heel veel bellers, maar we hebben helaas geen tijd meer, want we gaan de vereniging naar binnen halen.
0: Nou, dan doen we dat.
1: Zo is het.

0: John Lennon die zong Instant Karma. Het is 5 minuten over 9:30 en onze gasten bent er. Het open luchtspel Rune. Goeiemorgen, mooi dat je bent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, met Tima. Nou, een mooie clubje.
1: Is dat ook de club die compleet is of ben jullie normaal met meer?
2: Ja, goedemorgen. Dank voor de uitnodiging. Nee, normaal zijn wij met meer. We zijn met een man of 40 gemiddeld.
0: Zo.
2: Ja, en allemaal vrijwilligers.
0: 40 man, joh.
2: Ja.
1: Dat past niet in de studio.
0: Aan het woord is Merwin Luten, de voorzitter van de vereniging. Maar 40 man, ja, dan heb je wel wat keuze uit de acteurs. Dat scheelt natuurlijk wel.
2: Ja, nou, kijk, vanuit die 40, we hebben dit jaar een stuk met 8 spelers. 4 dames en 4 heren. En kijk, en de rest van de persoon, ja, dat is verdeeld over de disciplines decorbouw, techniek, griem, ja. Groenvoorziening. Nou, nu met allemaal maar op. Catering.
0: Maar kan het dan ook zo wezen dat die ene jaar wel speelt, maar dat een jaar erop koffie schenken moet of zo?
2: Ja. Ja,
0: dat... Even gechargeerd, maar...
2: Nou ja, dat kan. Maar nee, kijk, in principe hebben wij voor de catering ja, er bent eigenlijk vaste persoon. Ja. Maar goed, ze zijn wel allemaal vrijwilligers. Ja. Ja.
0: Met hem wil hij allemaal metnemen vanmorgen?
2: Nou, wat ik helemaal metnem. Vanuit het bestuur, Annemiek Kolk, secretaris, penningmeester Truida Niesing, bestuurslid en speuler Robin Takens. Bibi Steenbergen, ook bestuurslid en speuler. Rolien, een speuler. Dan de regisseur, Robert Braam. Jeanette Schilkamp zit bij de Grim. Bram Kolk bij de techniek. En Cizeune Brian.
0: Ja, een gemêleerd gezelschap.
2: Ja.
0: Niet allemaal acteurs dus.
2: Nee.
0: Nee, een mooie afspiegeling van de vereniging. Nou, we gaan straks nog wat meer horen over de ins en outs in het onderdeel De Club al hier in 1A4. Mooi dat je bent nogmaals, maar we hebben eerst nog een ander vast onderdeel in Hemeltiet.
3: Hallo, hallo, test 1, 2. Luisteraars en amateurs van Hemeltiet. Het is weer tijd voor de piratenknijter van de week.
0: Ja, die van onze Leonie.
1: Ja, nou ja, Martin is er niet. En ik zeg tegen Maarten, ik zeg, ben jij een beetje van de piratenknetters? Nou, wat was toen het antwoord?
4: Nou, nee.
1: Nee.
4: Nee. Nee.
0: Maar wel van heel veel muziek, Maarten.
4: Wel veel muziek, maar niet in piratenknijters, nee.
0: Want muziek samenstellen voor radioprogramma's, dat is toch jouw...
4: Klopt, ook hier bij Radio Drenthe.
0: Ja. Ook hier, hè? Ja.
4: Met Carlo, ja.
1: Maar er zit soms wel een liedje tussen die ook wel op die piratenzenders draait wordt.
4: Zeker, dat zeker.
1: Ja,
4: precies. Maar het echte piratengenre, ja, is net even iets anders.
0: Dan moet je ook het zware meer komen.
1: Daar kun je niks aan doen, dat zit erin.
0: Schutje muziek, ze hebben niet zwager al dit.
1: Maar nou, kijk, nou hebben we het wel even over grap en grond natuurlijk. Maar dit is wel een wat serieuzer, want zangeres Josje van 62, die is gisteren overleden.
0: Oh.
1: Ja, en Josje Hesusius, ik weet niet of ik het goed uitspreek, Riphagen, die is gisteren overleden. En zij werd in de Nederlandse piratenwereld bekend door het nummer Zilveren Vogel. En ik dacht, het is wel mooi om die dan in te draaien.
0: Eerbetoon aan Josje.
1: Zo is het.

0: Josje was dat met zilveren vogel. En Merwin, je mag wel weer bij de microfoon gaan zitten. Ja, dat geeft niks, dat mag. Ja, zo ging dat hier bij Hamilton.
1: Je wil niet hier de markt voor, begrip Merwin. Hè?
0: Maar je mag nog wel even wat uitgebreider over jullie club vertellen. Want dat heb je ook zo mooi voorbereid. En we zijn wel echt benijd naar Stichting Openluchtspel Runen. Hoe dat er dan aan toe giet bij jullie.
2: Ja, nou, gewoon ook een klein stukje terug in de tijd. Stichting Openluchtspel Runen bestaat sinds 1973. Toen is het opgericht en voor het eerst is er gespeeld in 1973 op de Brink in Runen. Het stuk was Swedera van Runen. En in 1977 bent ze gestart in het huidige theater, waar we nu ook nog speelt, achter de voetbalkantine. En dat was het stuk Barend Bombarde. Nou, wie hebben het theater is ongeveer geschikt voor 400 man. Nou, wij zitten eigenlijk, als we een goede avond hebben, dan hebben we 300, 350 man. Ja. De tijd dat we hem echt helemaal vol speelt met 400 personen, ja, dat is wel eens een west, maar dat is nou niet meer.
1: Maar je hoeft niet buiten de wind bij jullie deed er niet in, Kurt?
2: Nee, nee hoor. Als wij 350 man hebben, dan is het theater mooi vol.
1: Ja.
2: Vorig jaar hebben wij voor het eerst sinds jaren eigenlijk een daling van het aantal bezoekers. Hebben we weer een flinke stijging gehad van bezoekers. Dus het was een heel goed jaar.
0: Had die daling ook met corona te maken?
2: Ja, zeg het maar. We hebben de vinger niet echt achter kunnen krijgen. Vermoedelijk wel, maar kijk, het is ook zo. Er is steeds meer te doen. Hè. Er zijn veel festivals, er is veel vermaak.
1: Ja. Toch ben er veel durm van bij. Waar toneelvereniging ben die allemaal wel enthousiast bent over het aantal bezoekers.
2: Ja.
1: Misschien is het ook wel een tendens dat mensen het toch wel leuk vinden om weer gewoon lekker een toneelstuk te kijken van eigen volk en zo.
2: Ja.
1: Mensen die je eigen volk is in die zin dat mensen die jij kent, die jij zomaar niet in een andere rol ziet, dat heeft natuurlijk wel waarde.
2: Ja, zeker. En wat ook mooi is, wij verjongten ook, dus we hebben ook zeker binnen de spelersgroep een aantal jonge personen erbij. Ja. Jonge dames. Nou, hier bent er een paar aanwezig, Bibi en Robin. Ja, dat is hartstikke mooi. En die nemen ook weer vrienden en vriendinnen mee. Ja. En nou ja, zo proberen wij ook voor in de toekomst een goede stichting te blijven. Nou ja, wat we net al zien van, wij zijn ongeveer met 40 personen. Dit jaar 8 spelers. Ja goed, wij repeteert wekelijks in theater. Dat begint eigenlijk al zo'n beetje in maart. Dat we beginnen met repeteren eerst binnen. Nou, en dan gaan we zeg maar beginnen mei naar buiten toe. Nou goed, en in juli spullen wij alles weg. 7 keer in de maand juli.
1: 7 keer?
2: Ja, 11 juli is de première. En dan 24 juli is de laatste voorstelling.
1: Ja.
0: Dus de spelers moeten hun zomervakantie wel goed plannen.
2: Ja, dat is altijd een uitdaging. En de spelers, maar natuurlijk ook van alle anderen. Hè, de techniek.
0: Ja,
2: de
0: dat bedoel ik ook.
2: Ja, maar hij dan met 40 man, god kijk naar een planning. Nou ja, dat is wel een uitdaging.
1: Je weet van de veuren al natuurlijk. Neem ik aan dat je al

0: een repetitieschema hebt en de dorp van de uitvoerings.
1: Ja.
0: Dat je van de vuur al zien kunt van ja, maar ja, ik heb een vakantieboet. En dan moet je gewoon niet opgeven. Dan.
2: Allemaal in augustus op vakantie dus.
1: En ja, ja. Ja,
0: liefst. Ja. Ja.
1: Het soort verplicht nou, ja.
2: Ja.
1: Ja. Nou, en het stuk dit jaar, wat wij gaan spelen, familie Bruinsma in de bocht, Groeten uit Rune. Nou, onder regie van Robert Braam. Nou, voor jullie vaste bekende hier.
0: Ja,
1: en regieassistent Truida Niesing. En nou ja, kijk, en als we dan nog wat over het stuk zelf wilt vertellen. Oh, dan wil ik dan het woord wel geven aan een van de. Van de spelers.
0: Wie van de spelers heeft er zin in om er iets over te vertellen?
2: Oeh.
0: Hoe ga je mee dan? Ja, doe maar even. Ja hoor, er is nog microfoon vrij. Kun je mooi bij gaan zitten. Wie is onze tweede woordvoerder?
3: Hoi, Bibi, goedemorgen.
0: Bibi, goedemorgen. Wat is het voor stuk wat jullie gaan spelen?
3: We gaan een stuk spelen dat zich afspeelt op de camping. Een camping in Ruinen. En daar komt een familie terecht, een familie, ja. Beetje een hoogstaande familie uit het Gooi. Die praat ook helemaal bekakt en een beetje hoog van zichzelf.
0: Hmm.
3: En die hebben een prijs gewonnen. En nou, zij dachten dat dat een 5-sterren hotel iets zou zijn. Nou ja, hun verwachting wordt eventjes goed, ja, wordt even goed aan gepakt. En nou ja, uiteindelijk komen ze daar, dus hebben ze daar buren. Ja, en daar gebeuren gewoon een aantal dingen. Dat is een, die buren zijn gewoon mensen die je gewoon normaal op de camping gaat zien. Gewoon normaal camping voor.
0: Ja.
3: Gewoon, ja.
0: En contrasten dat, dus.
3: Ja, dus is een groot contrast. En verder heb je nog een ja, hoe noem je dat? Zo'n iemand van de camping zelf. En die probeert dat natuurlijk een beetje te sussen en een beetje bij elkaar te brengen. Nou, en ik weet niet als jullie de poster hebben gezien van ons toevallig. Hebben die nog hier?
1: Ja, die ligt bij de.
3: Oh, nou ja, maakt niet uit. Daar ziet ook nog, komt er eigenlijk ook nog een liefdesverhaal in voor.
0: Hoe gooi.
3: Ja, daar ben ik zo toevallig zelf ook nog de. een van.
2: De pineut?
3: De pineut, ja. Laten we het zo maar noemen. Ja, dus ja, dat is een beetje beknopt eigenlijk.
0: Hebben jullie ook een decor met een camping, een tent en zo? Of
3: ja,
0: een caravan,
3: We hebben een decor met, ja, de een noemt het bungalows, de ander noemt het een huisje, de ander noemt het een chalet.
0: Oh ja.
3: Maar we hebben inderdaad twee huisjes op decor staan. En ja, er zal een receptiehokje zijn, maar dat zal niet helemaal op het decor zijn. En verder een mooie scheiding tussen de twee huisjes.
2: Mooi.
3: Ja.
0: En jullie hebben zelf een boel schik aan je het repeteert met, of niet?
3: Ja, ik vind van wel.
0: Ja,
3: ja, ik vind het een ongelooflijk gezellige groep. En ja, dus, ja, ik ben er nog niet zo heel lang bij. Maar ik voel me altijd heel welkom. En je kunt eigenlijk altijd wel je ei kwijt. En het is altijd gezellig. Lachen.
0: Ja. En strenge regisseur, hè, of niet?
3: Strenge regisseur, ongelooflijk, ja.
0: Mm-hmm.
3: Ja, als hij praat, zijn wij stil.
0: Ja, dat is het.
2: Dat dwingt er wel af, zeg maar.
3: Ja, ja, maar goed.
0: Misschien nog heel veel stil.
3: Ja, ja, ja, maar goed. Nou, dit zijn natuurlijk allemaal grapjes.
0: Ja.
3: Maar die krijgt u ook wel van ons terug, hoor. Dus tuurlijk. Daar hoeven jullie niet van te zijn.
0: We gaan er wat in. Pak op maar aan.
3: Ja. Ja.
0: Maar goed. Nee, maar leuk, jongens. Ik ben heel benijd. Ik neem aan dat er, als je dan uitvoering hebt, dat het niet alleen maar mensen uit de Rune en omgeving bent, maar dat het ook van de camping komt kijken, of niet?
1: Ja, klopt. Wij hebben in om Rune een aantal campings en nou, daar adverteren wij ook.
0: Ja.
1: Maar zeker, die komt ook. En wij bent heel druk op de socials, op social media.
0: Ja.
1: Nou, ook vooral Bibi en Robin die dat Oenstar kenbaar maakt.
0: Voor, ja.
1: Ja. Ja, en dat heeft ook wel effect. En nou goed, en je kunt via de socials ook met de QR-code kun je digitaal codes kopen. Nou, en bij de kapsalons in Rune ligt de fysieke code. Kapsalon ja. Manon en kapsalon Jantine. En ja... Dus het publiek, je hebt ook altijd een bult vaste klanten, zeg maar.
0: Sowieso,
1: die komt sowieso, wat hij ook speelt, die komt altijd. En nou goed, en de toeristen. En Noordtiet is ook altijd heel gezellig, want dan hebben we een meet and greet.
0: Okay.
1: Kun je met de spelers op het toneel een drankje drinken. Truida, die verkocht daar met een man centen. De drankjes, dus ja, ook hartstikke leuk. Ja.
2: Nou, echt een aanrader natuurlijk om door naartoe te gaan. We gaan vandaag nog veel meer reclame maken voor jullie op een luchtspel. Maar jullie gaan vandaag ook de Hemelstriet aan, dus maak je borst maar nat.

0: Puzzle Me van Ilse de Lange was dat. En we gaan hem kletsen over het clublied. Want ja, ze wisten het allemaal. Ze hadden een clublied.
1: Ja. Hoe was het ook alweer? Wel wil er iemand van vertellen. Hoe ga je... Ja, wie?
0: Nou.
2: Ja.
0: Vertel.
2: Rolien Orrings, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ja, we moesten inderdaad een clublied bedenken.
1: Die had je niet, hè?
2: Die hadden we eigenlijk helemaal niet als de openluchtspel.
1: Nee.
2: Maar in 2023 hadden we een jubileumjaar. En toen hebben we een mooi stuk gespeeld, Reurigheid in de Straten. En daarin hebben we eigenlijk ook het clublied laten horen. Dat is van Frank van Etten, Een Huisje op Wielen.
0: Ja.
2: Ja, en dat blijft gewoon een mooi liedje.
0: Paste dat bij het stuk wat jullie toen speelden?
2: Paste toen zeker bij het stuk.
0: Ging dat over zigeuners of zo?
2: Ja,
0: ja, juist.
2: Ja.
0: Ja,
2: zelf vaak een onderdeel van het zigeunergezin. Dus,
0: mooi.
2: Ja, mooi liedje.
0: Wat heb je dit jaar voor rol, Roelie?
2: Nou, ik ben het tegengestelde gezin. Ik ben een vrouw die erg achter mijn man aan loopt. En zeer gezind is naar mijn man toe.
1: Oh.
2: Ja, wel een hele mooie rol, hè?
1: Oh ja.
2: Absoluut. Maar ja, ik doe alles. Zeg maar wat hij zegt, doe ik.
0: Ja.
2: Ja. Onbekend. En aan het einde, ja, draai ik wel een BDB, want ik zie natuurlijk in het andere gezin wat toch gebeurt. En ja, dan gebeurt er toch wel wat aans bij
1: mij. Moet toch gaan, ja.
2: Ja.
1: Het stukje hier over een camping, daar heb je ook huisjes op wielen. Hè?
2: Ja,
1: dus dat is natuurlijk wel weer heel toepasselijk.
2: Ja, klopt.
1: Nou, we gaan hem weer, Frank van Etten. Ja. Huisje op Wielen.
0: En door met Ben wel aan het eind van het eerste uur helemaal tiet komen. Dus blijf vooral luisteren, want er komt nog heel veel moois aan.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
1: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
2: In Hoogeveen, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
0: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
5: Hoppa!
4: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: Drie sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
9: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
12: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobivit rijdt u zorgeloos.
3: Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Voortman Badkamers, Keukens en Tegels in Pessen.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
15: De hete zomer, Crayon rolluiken.
16: Geluidsoverlast,
15: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
17: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
18: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
19: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
18: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nel.
19: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
20: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
20: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Radio Drenthe.
21: Hemeltiet.
10: Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.
22: Goedemorgen.

0: Tracy Ullman, die zong Breakaway. Dames en heren, welkom bij Tweede Uur Hemeltiet, waarin Stichting Openluchtspel Ruinen te gast is. En zij gaan de Hemelstreet aan. We krijgen straks nog de culturele bijdrage. En de quiz, die ik best wel moeilijk vond.
1: Mm-hmm.
0: Er wordt nog een in het zonnige set.
1: Zeker.
0: Maar eerst is dit weer wat anders.
1: Ja, want het is koffietiet. Het is bijna 10 over 10. En het is ook een beetje kampeertiet aan het worden. Eigenlijk wel.
0: Dat past wel goed bij de sfeer van het openluchtspel.
1: Jazeker.
0: Ja.
1: Komt heel goed uit. Want het beheerders-echtpaar van Dorpshuis Ons Genoegen heeft nog wat meer rust in de zomertijd. En die gaat de camping opzoeken.

0: en Mina Heulaand, het beheerders-echtpaar van Dorpshuis Ons Genoegen, was er rond deze tijd weer ruimte om bij te komen van het drokke winterseizoen. De meeste verenigingen hadden een zomerstop en ook veel vrijwilligers gingen in deze periode op vakantie. En door hadden Herman en Mina ook vreselijk veel zin aan. Eén weg van alles. En geen drokte van andere mensen om haar heen. Gewoon lekker met haar beiden weg. Alleen de vuurpret was al mooi.
1: Oh, Mina. Ik heb eens even naar de weersverwachting gekeken. Maar de komende week wordt prachtig weer. Geen regen, goed 20 graden, 's nachts wordt niet koud en weinig wind.
2: Oh, Herman, mijn jongen, maar dat is kampeerweer.
1: Justum, dat had ik ook dacht. En wij hebben niks in de agenda staan van de week. Dat ik had dacht dat we de tent in het kampeergeraak in de auto pakt en dan op naar de camping.
2: Ja, oh Herman, dat doe, wat zo hen?
1: Ik wil het allerliefste hen zie. Callans oog of zo, die kanten op. Dan ben je 2 uur die stiet. En door vast al van camping op plek is voor oe steady.
2: Oh, het liep mij een geweldig plan. Zal ik voordadelijk de kampeerspulden bij elkaar zoeken? Als Eden in mijn camping bespreekt, dan pak ik de auto in.
1: Ja. En dan nog een boschrum doen en dan gaan met die banaan. Mooi man. Een giga kakel van Jan Alleman in de kop. Gewoon lekker met oest 2 benen.
0: En zo vertrokken Mina en Herman tegen de middag met de auto volladen richting Afsluitdijk en de kust van Noord-Holland. Herman had een camping gevonden bij Sint Maartenszee, waar ze een prachtig plekje kregen in een duinpan. Mooi beschut tegen de wind en vol in de zon. De zee en het strand lagen een kwartier wandelend bij haar vandaan. Toen ze tegen de avond voldaan voor haar tent zaten, Herman achter een lekker koud pilsie en Mina met een wit wintie, gleed de drokte van de afgelopen tijd heerlijk van haar af.
2: Oh, Herman, wat heb ik mij hierop verheugd op dit moment.
1: Ik kan de zee ruiken hier, Mina.
2: Ja, en hij goed luistert, hoor je hem ook.
1: Ik denk een boom op duin gaat staan, dat je ook zien kunt.
2: Oh, en dan die meeuwen, hè? Oh, dat brengt mij altijd weer om naar de tijd dat wij voor het eerst aan het kamperen waren. Oh, weet je dat nog wel?
1: Oh, ja. En schier me de koop.
2: Ja.
1: Dat was mee wat, hè? Hoor je het reuzen der golven?
3: Nou, moet je toch eens zien wel of door zit. Doe, Herman en Mina.
1: Hè? Is dat bij me geen?
2: Oh, nee, toch?
1: Ja, toch. Ah,
3: oh,
1: dat is toch niet te geloven.
3: Oh, binnen jullie hier ook? Wat mooi, man. Nou, maar dat is toch wel heel toevallig, niet? Oh, ik zeg al tegen Willem van Murringen, zal mij nee doen of wij nog bekend tegenkomt van week. En hoe zitten jullie hier ook, hé? Oh, mooi hier, hè? Ben je pas aankomen? Want vanmorgen was dit plekje ook weer nog leeg.
2: Ja, we waren er tegen het einde van de middag.
3: Nou, maar daar zal ons Willem van opkijken, zeg. Ja, ja. Ja, wij zitten in de stalkerven, hè? Die gunne kaart op.
1: Kun je daar ook in zitten?
3: Huh? Hoezo? Tuurlijk maar.
1: Omdat een stalkerven is.
2: Ach, Herman, toen al.
3: Nee, jong. Je kunt er gewoon in zitten, hè? Het is net zo'n klein zomerhoesje, ja. Nou, je komt maar eens even kijken. Gooi, gooi, wat ja mooi dat je hier ook bent. Hé, wat? Ik haal Willem ook even op. Dan kun je hier vanavond mooi bij je voor de tent zitten. Willem neemt wel een paar halve liters mee en ik een fles moezel. En dan wat neutjes en chips en zulks, wat? Ach, dan nemen wij ook wel mee. En droge worst hebben we ook wel. Oh, gezellig, man. Is even in een andere omgeving, hè? Nou, je ziet ons dag is wel verschillend, hè? Hartstikke gezellig. Oh, wat zal die Willem opkijken, zeg.
1: Mina, hoe denk je erover?
2: Nou, ik kijk alleen op de telefoon op het internet, hè. In Schorel, daar is nog plek op de camping.
1: Is de receptie nog los?
2: Ja, tot 9 uur vanavond.
1: Wat doe?
2: De heringsroeden op en Schorel.
1: Oh.

0: Martije.
1: Zingen dan. Ja, en door met dus hij vorig jaar met aan Songfestival Drenthe Pop in het Plat. En vanavond is dat dus weer te zien op RTV Drenthe live om 8:30. Dus vanavond allemaal kijken op televisie. En wij hadden het er net over van wie doen er allemaal mee. Dan mag je ook voor een tweede keer met doen. Ja. Nou, vorig jaar deed Dennis Hendricks dus met. En ja, die dat vanavond weer met.
0: Ja.
1: Maar hij niet alleen. Jos Hassing dat met. Ali Gouree. D-Day. Dat is wel heel toepasselijk, ja, want het is vandaag ook de herdenking van D-Day natuurlijk. Ja. De Stravers doen met. Ilse Scholten. Gunnar Koops, Countryside, Asbest en kijk eens aan.
0: Ja.
1: Nou, die 10 artiesten die doen dus vanavond met en die gaan strijden om dat felbegeerde, om die felbegeerde titel van winnaar van Songfestival Drenthe Pop in Plat.
0: Er komt altijd weer mooie platen uit, hè?
1: Ja, jong. Kijk, want Martije, die werd vorig jaar dan vierde, maar dit liedje is toch prachtig?
0: Prachtig.
1: Ja.
0: En zo zijn er wel meer liedjes die dan toch ook hangbeliefd en die weer toevoegd wordt aan de rieke lijst van hedendaagse streektaalnummers.
1: Ja, mooi.
0: Ja.
1: Dus vanavond allemaal kijken om 8:30 op TV Drenthe. Het is tijd voor de culturele bijdrage, Harm.
0: Ja, zeker. En Rolien Horlings die is aanschuim. Die geeft hem over de koor en griem. Maar dat is natuurlijk een essentieel belangrijk ding voor een toneelgroep. En zeker op Boeten, denk ik ook, Rolien, of niet?
2: Absoluut.
0: Is dat nog weer helaas als hij mensen moet grimeren die binnenspult?
2: Nou, ja, onze regisseur zegt van waar?
0: Ja, die heeft er verstaan van.
2: Ik speel zelf ook binnen, maar ook buiten. En het verschil wordt wel minder qua griem wat je op hebt.
0: Ja?
2: Ja, vind ik wel.
0: Je het op
2: is veel natuurlijker. Het wordt steeds meer natuurlijker.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja.
0: Maar je hebt natuurlijk altijd, maar je speelt overdag of soms?
2: Soms.
0: Ja,
2: maar ja, nog wel met daglocht en je gaat wat weer naar de omt in en dan wordt het langzamer wat donker.
0: Ja, en dan word ik bij licht of niet?
2: Zeker.
0: Ja.
2: We hebben een heel mooi team voor die ons mooi in het locht zet.
0: Ja.
2: Ja.
1: Dat geeft toch ook weer extra sfeer, hè?
2: Ja.
1: Ja.
2: En het is ook wel in bepaalde stukken van het gedeelte van het openluchtspel is het ook mooi om het in het donker te spelen.
0: Hey, en uiteraard passen je de kar natuurlijk aan het onderwerp van het stuk. Maar ja, hoe gaat dat bij jullie in zijn werk? Bedenk jij dat of doe je het met elkaar?
2: Nou, de regisseur die bedenkt altijd de grootste uitdaging en dat is het gehele decor. En daarnaast hebben wij een decorploeg, een groep mannen die echt het grove werk doet. Dus echt het decor neerzet. En dan zijn wij nog met een drietal dames, ja, wij mogen het niet zeggen, maar er wordt dan de afwerkgroep genoemd.
0: Ja, daar kun je ook andere associaties mee.
1: Een drietal dames net iets,
2: maar dat blijft nog steeds wel zo een beetje in die bewoording.
0: Ja.
2: Maar we hebben met een drietal dames en die doet echt de afwerking
0: van de kleine
2: van
0: dingen
2: het decor.
0: Kleine details.
2: De details, het schilderen.
0: Een bloem in je gordijnen, dat soort dingen.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Wel mooi werk, denk ik.
2: Wel mooi werk, ja.
0: Want kleren maken de mannen, hè? En ook het decor geldt daarvoor natuurlijk.
2: Ja, klopt.
0: Ja.
2: Ja. En Jeanette Schildkamp is onze creatieve brein qua decor.
0: Oké. Okay.
2: En die,
0: wat is er technisch allemaal mogelijk? Want ik ben wat bij openluchtspul in de stad. Soms complete gevels van hoezen op en boerderijen en schuren en weet ik al niet waar.
2: Ja. Onze decorman die kunt al heel wat neerzetten. Dat hebben ze wel al bewezen de laatste paar jaar. Het is allemaal maar afwachten wat de regisseur als opdracht geeft.
0: Ja.
2: Dat is eigenlijk.
0: Dan ben je dan mooi klaar met.
2: Ja, ja. Maar tot nu toe heeft ze het volgens mij elk jaar nog hartstikke mooi meuken.
0: We hebben het er alleen maar over gehad vanmorgen, over het decor van deze keer. Maar hoe zou het er nou uit, als je dat zo eens omschreven moet?
2: Ja, we hebben twee mooie huisjes inmiddels er al staan. Alles is nog niet klaar natuurlijk. Het grove werk staat er. En het is wel een beetje scheiden. Het decor, zeg maar, in twee helften.
0: Ja.
2: Aan de ene kant van het decor, daar zit de gewende campinggasten, zeg maar. En aan de andere kant zit dat spul uit het gooien.
0: Het spul uit.
2: Ja.
0: dat zijn al boodschappen. Ja. Het spul uit het gooien.
2: Ja.
0: En dat kan dan mooi in elkaar aan klessen. Ja.
2: Ja. Het wordt afgescheiden door een soort heg.
0: Oh ja.
2: Die ziet er nou nog niet, maar dat komt op de...
1: Komt er een echte heg?
2: Ja.
1: Grappig.
2: Ja. Ja, en wat we hebben staan, daar is menig campinggasten jaloers op, denk ik.
0: Ja, dat zal wel. En zit aan de buitenkant echt of is het ook inderdaad echt muziek?
2: Aan de buitenkant is het echt.
0: Ja. Ja. Nou, nog eerder dan.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Want je kunt natuurlijk ook veel dingen overlaten aan de fantasie en de invulling van het publiek. Je hoeft toen niet altijd alles iemand echt neer te zetten. Maar.
2: Nee, het Graffenwark is het mooiste natuurlijk.
0: Ja, ja. En dan heb je een groot speelveld, waar je dan op speelt,
2: ja.
0: Uiteindelijk.
2: Ja, een mooi theater. Dat wordt ook aan de pas naar het stuk, zeg maar. Er is best wel mogelijkheden wat we kunnen doen in het stuk.
0: Ja. Ja. Allemaal aspecten die heel belangrijk zijn van de toneelvereniging. Het decor en de aankleding en zo. En dat moet natuurlijk niet onderschat worden. Die griem, heb jij daar een opleiding voor uit, Rolien, of niet?
2: Ik grimeer gelukkig niet.
0: Oh, dat doe jij niet?
2: Nee, ik word meestal grimeerd.
0: Oh, ja. Ik grimeer gelukkig niet, zeg
2: je. Nee. Ja, ik heb ooit wel een griemcursus gedaan, maar omdat ik zelf metspeel, is het niet fijn dat je dan ook nog een eigen collega's met grimeeren, hij zelf ook meedoet, zeg maar. Nee.
0: Misschien,
2: de rest wel.
0: Die vraag van of er nog verschil is tussen hoe je iemand grimeert die binnen of boeten bent. Maar misschien dat Robert er iets over zin is. Maar ook over die microfoon, Robert. Hè? Dat kun je. Dit is het. Ja, dat is ook aan, ja.
3: Mooi.
0: Dag Robert. Regisseur Robert Braam.
3: Ja.
0: Vanavond in de baan als presentator van het Songfestival.
3: Ja.
0: Ja, en dan kun je de stem mooi om dat krijgen.
3: Oh, moet ik hier de stemdas maken?
0: Ja, maar voor mij ben je een beetje verkouden, of niet?
3: Ja, ik ben wat verkouden. Ja. Nou, dan hebben we allemaal wel iets aan.
0: Ja, geef wel over, hoor.
3: Ja,
0: geef
3: wel over.
0: Ja, maar Robert, je hebt er verstand van. Is er verschil in? Als je iemand wil sminken voor dezelfde rol die binnen speelt of die boeten speelt?
3: Het ligt er eigenlijk meer aan of dat binnen er heel dicht op zit. Of daar wat verder vanaf zit. Ik hol eigenlijk zelf niet zo van zwarte streep met rode blasjes op de wangen.
0: Nee, ja.
3: Ik vraag altijd aan de dames of ze het zo natuurlijk mogelijk houden wilt. Dat is jammer van de creativiteit van de griem natuurlijk. Maar wat Rolien ook zei, tegenwoordig doet ze eigenlijk niet meer dat daar nog hele grote plakaten van strepen op de kop hebt. Met wel lieken als je er zelf bij bent.
0: Ik heb wel eens van die spullen gezien, die kon je dan toevallig tegen in de pauze. Zo, dan ben je net van die wortels, zo oranje bent ze.
3: Ja, nou, dat ook wel. Ja, ze moet wel make-up op hebben. Want er giet zwaar licht op, zeker bij open lucht zoals wij dat doen. Merwin en zijn club, die hebt zware lampen. En als je dan niet in de make-up zit, dan kun je geen neus van de oren onderscheiden. Dus dan moet wel tekend worden.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Maar daar bent de dames die Jeannette leidt fantastisch goed in.
0: Dat is wel fijn.
3: Ja.
0: En jij geeft dan aan hoe je het hebben wil. Toch?
3: Ja, dat durf ik bijna nooit. Want dan dat is zo weinig. Nog minder. ja, dat vind ik mooier.
0: Ja.
3: Ja,
0: en je bent boos. Ja, klaar. Is dat ook weer duidelijk. Daarom, dankjewel.
3: Graag gedaan.
0: Ja. Nou, mooi. Dankjewel, Rolien, voor deze bijdrage, deze culturele bijdrage.

0: Elton John en Kiki D zingen Don't Go Breaking My Heart. Het is bijna 10:30 en zo'n meteen gaan wij een spannende quiz spelen met 10 vragen. Maar voordat zoiets is, misschien als je de televisie aan hebt, dan kan ik me niet als voorstellen als deze al hebt zien staan. Drie paar klompen, mooie, gladgeschuurde klompen.
1: Op een paar prachtige RTV Drenthe klompen.
0: Ja, en die kun je winnen.
2: Jazeker. En Elton John en Kiki D, die zingen Don't Go Breaking My Heart. Nou, Don't Go Breaking My Klomp. Want nou, brek met een klomp, dat is een spreekwoord. En op je klomp aanvielen is ook een spreekwoord. Er zijn heel veel Nederlandse spreekwoorden die het woord klompen of klomp erin hem zitten. Maar nou ben wij hier bij RTV Drenthe op zoek gaan naar Drentse spreekwoorden waar klomp in zit. Precies. Samen met het Huis van de Talen. Dus dat is natuurlijk wel in goede overeenstemming dan dat het allemaal wel klopt. Je hoort straks Wim Boer en die doet een spreekwoord. En aan jou de taak om te raden wat dat spreekwoord betekent. En als je dat nou weet, dan moet je hem naar ons toe belden. Dus niet appen. 0592-33-1188. En wie weet, win jij dan wel een paar op maat gemaakte klompen met het RTV Drenthe logo.
0: Ja, maar zo niet dat, hè? Dan kun je, dan...
2: Ja, je kreeg een brief in huis. Dan kun je naar het Klompenmuseum in Eelde. En door mag je natuurlijk in het museum in. Kun je van alles moois zien.
0: Prachtig mooi.
2: Prachtig. Maar dan kun je ook nog eens in klompen aan laten meten. En dan wordt ze speciaal voor je gemaakt. En als ze af bent, dan krijg je een telefoontje of een berichtje. En dan kun je ze ophalen.
0: Nou, dat is toch super?
2: Ja, geweldig. Echt op maat gemaakte klompen. Je moet er wel in wat voor doen. Want wat betekent het spreekwoord wat Wim Boer nou zegt?
3: Wat heeft kippendrokte?
2: Ja, hij was wel heel snel. Dus hij nou niet goed oplet hem. Zullen we hem nog een keer laten horen?
3: Wat heeft een kippendrokte?
2: Ja, wat heeft een kippendrokte? Wat betekent dat spreekwoord? Bel ons op 0592-33-1188. En wie weet, ben die prachtige RTV Drenthe klompen dan wel voor jou.

0: Amy MacDonald, Mr. Rock'n'Roll.
1: Nou breng mij de klompen.
0: Ja, nou breng mij de klompen. Maar dat was niet het spreekwoord wat Wim als opgave had. Want hij had als opgave wat hij voor kippen drokte. En nou, er zijn heel veel mensen die hier wat kippen drokte hebben. Want ja, de lijn stroom vol, ze wil allemaal die mooie klompen wel winnen. Mm. Maar wie hebben wij hier voor aan de lijn?
2: Wim Jansen.
0: Goedemorgen, Wim Jansen. Waar bel jij weg?
2: Uit Assen.
0: Uit Assen, oh, daar ben je dichtbij.
2: Ja, ik ben heel dichtbij. Heel dichtbij.
0: En loop jij vaak op klompen, Wim?
2: Vroeger wel, nu niet meer.
0: Oké, want je hebt geen klompen of het lukt niet meer lekker?
2: Ja, het loopt niet meer zo lekker. De klompen wil niet meer. Dus,
0: maar stel nou dat je die
2: heel veel op klompen loopt.
0: Wat zeg je?
2: Ik heb vroeger heel veel op klompen lopen.
0: Maar stel nou dat je het antwoord goed hebt en je wint die mooie klompen. Wat ga je er dan mee doen? Mooi voor de sier neerzetten of ga je er wel op lopen?
2: Ik denk misschien voor de sier, maar toch ook wel een keer op lopen.
0: Ah, kijk. Okay.
3: Gewoon weer proberen. En misschien kunnen ze door wel heel mooi dat ze een beetje aanpassen aan je voet of zo.
0: Ja, dan moet je eerst nog wel een antwoord geven op de vraag wat hij voor kippen drokte. Nou, vertel maar, Wim.
2: Nou, dat je niet zo drak moet maken dat het vanzelf wel goed komt.
0: Nou, daar heb jij het helemaal goed met. Nou, dat is hartstikke mooi. Jij mag naar het Klompenmuseum in Eelde, Wim. En dan kun je door mooi eens hem rondkijken. Kun je hem zien wat voor klompen er allemaal staan. En dan worden de klompen voor jou op maat maakt. En dan moet je daarna nog even weer terug om ze op te halen. Maar als een Eelde, dat is niet zo ver, hè?
2: Nee, hoor, dat is niet zo ver. Dat is mooi dichtbij.
0: Nou, hartstikke goed. Blijf hem aan de lijn, Wim. Dan noteren we straks al je gegevens. En dan komt dat helemaal goed.
2: Ja, dankjewel.
0: En veel plezier ermee.
2: En plezier de uitzending verder.
0: Dankjewel.
4: Und jetzt ist es Zeit für die deutsche Schallplatte der Woche.
3: Ach ja, das ist so. Deutsche Schallplatte haben wir auch noch.
0: Ja, die haben wir nicht vergessen.
3: Nein,
0: want Helene Fischer, die hat eine neue Single.
3: Ist das so?
0: Jawohl.
3: Sau wow.
0: Ja, Martin wusste das.
3: Oh ja?
0: Ja, ich habe es auch nicht. Oh nee, da kann ich nicht. Nee, da habe ich mich alle keer. Nee,
3: aber nicht.
0: Da habe ich mich alle keer helemaal met vergist.
3: Ja.
0: In Duitsland.
3: Oh ja?
0: In Duitsland.
3: Oeh, in Duitsland.
0: Maar goed, daar hebben we het nou niet over. Nee. Helene Fischer, ze komt binnenkort ook naar Nederland, heb ik me laten vertellen. Maar ze zingt nou een nieuwe single, Heute Nacht. Oh.

0: Hun nächste single. Nou, als ze in Nederland komt optreden, dan dat ze die vast ook.
1: Ik denk het wel.
0: Ja.
1: Hey, we hebben toe aan, weer gewoon een Drentse bijdrage en geen Duitse, maar we gaan de quiz doen. Ik heb 10 vragen gemaakt en Truida en Robin die zit tegenover ons. En die wordt ongetwijfeld ook assisteerd door alle andere aanwezigen die hebben die mocht souffleren.
0: Ja, en jullie mogen samen spelen, want Robin zegt, oh god, dan moet ik tegen Truida en dat lukt niet.
1: Nee.
0: Het is samen.
2: Gelukkig.
1: Ja, nee, hoor. Ja.
0: En iedereen die hier zit mag met helpen als jullie het antwoord maar hem in de microfoon roepen, zodat de mensen thuis ook weten dat jullie ook echt het goede antwoord zelf geven.
1: Ja. En uiteindelijk kun je door. Je kunt voor iedere vraag een punt. En als je het fout hebt, kun je niks. Okay. Ja, en dan tellen we op het einde gewoon op hoeveel je goed hebt. Dus alles.
2: Nou.
1: Ja, door hem. Het is geen onderlinge competitie, zeg maar. Hier komt de vraag, beste mensen. Ik probeer ze altijd wel een beetje aan te passen aan de soort club die we te gast hebben. Maar niet in alle opzichten. Soms is ook de datum van uitzending belangrijk. Want vraag 1 is, hoeveel jaar is het geleden dat het D-Day was? Het was op 6 juni ook.
0: Wat zeg je bij mij?
2: 42.
1: Even goed hoe rekenen. Ik hoor het.
2: 82.
1: Juist.
2: Ja.
1: Ja, nee, heel goed. 82 is goed. Ja, zeker. Ja.
2: Het is 26, hè?
1: Maar goed, ik moet niet alles nou zeggen, maar doorroepen, maar. Hoor. Het was in 1944, dus het is 82 jaar geleden. Ja. 6 juni 1982. Of, ja.
0: 1944.
1: 1944.
0: Ja.
1: Ja, sorry. Vraag 2. Ik heb wat bijnamen opgezocht van bekende mensen. Wie u bijvoorbeeld de Queen of Soul noemt?
2: Aretha Franklin.
1: Ja, Aretha Franklin. Heel goed. En wie had als bijnaam de neus?
2: Ja, Holleder, hè, Willem?
1: Willem Holleder, ja. En vraag 4 zullen jullie als toneelvereniging eigenlijk ook weten moeten. Wie u de Bard noemt? De Bard. De Bard. Een Engelse benaming van Engels.
2: Wat voor soort iemand?
0: Goed, mag ik een hint?
3: De Bart?
1: Nou, dat is een hele beroemde toneelschrijver.
0: Schrijven?
1: Meer zal ik het er maar niet bij vertellen.
2: Ja, Shakespeare.
1: Zo Shakespeare.
2: Ja, doe maar Shakespeare. Ja, Shakespeare, ja. Hè? Ja.
1: De Bard.
0: Ja, die doen we. Ja, dat is hem.
1: Met Billy Hulp. Ja, William Shakespeare. Ja. Hij had bijnaam de Bard. Ja.
2: Oh, nee, dat
0: wist ik ook niet.
1: Ja, de Zonnekoning, wie was dat?
0: De Zonnekoning?
2: Lodewijk de 14e.
1: Ja, Lodewijk de 14e. Vraag 6. Hoe buur Rune tot aan de Franse tijd noemt? Ze daar nog een heel mooi veurvoegsel. Als je die op alle koorden voor de Franse tijd.
2: Heerlijkheid.
1: Heerlijkheid, ja. Rune, ja. Het is nog steeds toch, jongens.
2: Ja, ik dacht daar heerlijk in Rune.
1: Heerlijkheid, Rune, ja. Dat werd toch vroeger ook al heel mooi West geweest. Dat ze toen die naam
2: hadden. Kasteel en zo. En,
1: een klooster en vooral niet West.
2: Ja.
1: Goed. Uit welk toneelstuk komt de beroemde zin to be or not to be? That's the question.
0: Ook van.
2: Nou, ja. Hamlet van Shakespeare.
1: Goed. Ja. Ja, ook weer van Shakespeare. Rond 1600 is dat al geschreven. Vraag 8. In welke Drentse gemeente ligt de buurtschap Schimmelarij? Welke gemeente is dat?
0: Dalen
1: is geen gemeente.
0: Dalen is geen gemeente. Koevoorn.
2: Koevoorn.
1: Een hele hinde gemeente. Koevoorn, ja. Leg vaak bij Dalenveen.
0: Niet tegen jou.
1: Schimmelarij.
2: Ja, Robert, die wist het.
1: Ja. Waarom in vredesnaam die plaats zo her, weet ik niet. Maar hartstikke mooi. Dat is maar heel klein, maar het is Schimmelarij. Ja. Ik gemeente Koevoorn. Vraag Nick. Mensen uit welk Drentsch dorp wordt Koestaarten noemd?
0: Koestaarten.
1: Is er in Borger of zo? Nee, Rune is niet.
2: Nee.
1: Heb Rune er ook bij?
2: Rune bij de Bekkensnieders.
1: Oh, Bekkensnieders, ja. Ja, van Rune. Ja. Nee, maar.
2: Nou, in diezelfde. Borger of zo?
1: Hoe?
2: Borger?
1: Nee, Borger is niet. Leuud Havelte was toen nu.
0: Oh!
2: Ach.
0: Ach, dat hadden we moeten weten.
2: Dat
0: had
2: niet weten.
1: Hij had weten moeten, jongens.
0: Ja.
1: Goed. Laatste vraag, dat dan ook nog iets prima houden. Welk land is de eerste tegenstander van Oranje tijdens het komende WK voetbal in Amerika?
0: Japan.
2: Dat is Japan.
1: Ja. En niet Zweden, Leonie.
0: Nee. Ik zie volle overtuiging.
1: Volle Zweden.
0: Nee, dat was de tweede, oh ja. Ja, maar dat komt omdat die om 7 uur s'avonds is. Dat is een makkelijke gelegenheid om te kijken. Op zondagavond om 10 uur. Ja. Dan lig ik meestal alle bergen.
1: Ja, dat is het.
0: Goed, maar dat gezegd.

0: Holentide van ILO. Het is bijna 10 minuten voor 11. En er bent heel veel appies binnenkomen.
1: Ja, en straks wordt er nog hier in het zonnige set. Dat is ook altijd een mooi onderdeel van de Hemel Street. Maar we gaan eerst even de appies voorlezen, want er ben heel wat binnenkomen. Goedemorgen allemaal. We wensen jullie allemaal een hele fijne zaterdag. Het leven zit vol uitdaging. Iedere dag, soms moeilijke en andere minder. En soms kom je de sterke ruut en soms verslagen. Maar zo is het leven, ons leven. En wij moeten er het beste van maken. Groetjes vanuit het Muzzelkanaal van Roelof en Evelina. Met een heel mooi plaatje erbij van een boom vol met rode rozen. Klaas Martin Wieringa, die wenst ons een goede morgen. En dan kregen wij een appje met een flyer. 100 jaar Tournee Guido jubileumconcerten. Edelweiss, Edelweiss, every morning you greet me. Morgenmiddag is het eindelijk zover. Zin in. Even zien, dan moet ik wel even goed kijken. In het Witte Kerkje in Gasselte.
0: Sorry.
1: Robert, wat zeg jij, Harm von Trapp?
0: We zongen even Edelweiss.
1: Harm von Trapp.
0: Harm von Trapp.
1: Ja.
0: Jawohl.
1: Dus 7 juni. Dat is morgen, ja. Aanvang 2:30 in het Witte Kerkje in Gasselte. En ook 14 juni is ook 2:30 in het PKN-kerkje in Gasselte-Nijveen. Dirigent is Peter Stam, pianiste Margreet Puiten. Kaarten reserveren voor €2 per kaart. Oh, dat is niet veel.
0: Jongens, dat is niks.
1: Ja.
0: En op zo'n mooie plek.
1: Nou,
0: dat is een mooie plek kunnen, moet ik zeggen.
1: Geert Douwe, die stuurt ons dat. PS, het Sjoelen in de strijd om de Hemelstreetbokaal ging voor geen meter, maar dat we kunnen. Ja, zo, ja. Ja, dat is zo. Ja, het
0: is overal goed in de
1: je hebt, nee, precies. Je hebt overal kwaliteiten zitten. Even kijken. Hey RTV Drenthe, is Harm Dijkstra er vandaag?
0: Ja.
1: Dat stuurt Raoul Hendricks. Ken je die? Dat is een leerling van de Trianta school.
0: Ja, Trianta, ja. Raoul. Goh, ja.
1: Harm is er dus vandaag, die hij al kunnen zien. Goedemorgen Leonie, Harm en Maarten. In plaats van Martin. Ik maak er gewoon Maarten van. Ik wil graag in mijn plaatje aanvragen voor Henk ten Velde, die 9 juni jarig is. Voor Doreen Scholte, die 12 juni jarig is. En Alisa Olijven, die 13 juni jarig is. Fijne uitzending nog. Fijn weekend allemaal en beterschap voor alle zieken. De groeten van Anja en Arie ten Velde. Ja, en ik had al wel verwacht dat Arie nog hem zou appen, want ik kwam me van dit week tegen in de supermarkt. Toen gingen we hem allebei smeerkezen kopen en toen stonden we samen voor het schap. En toen hadden we nog helemaal over Hemeltiet.
0: Stond niet door de smeerkezen.
1: Ja, nee, we stonden niet de smeerkezen.
0: Die allebei smeerkezen kocht hadden.
1: Ja.
0: Ja, nee, oh ja.
1: En vandaag van 10:00 tot 3:00 in Persen, troep op de stoep.
0: Oh.
1: Ja, wat is het dan?
2: Rommelmarkt.
1: Oh, rommelmarkt, natuurlijk.
0: Het
1: geinig, troep op de stoep. Ja, in Persen. Dus vandaag van 10:00 tot 3:00. Allemaal naar Persen. Dan, goedemorgen. Vandaag begint het kerkenpad in het kader van Noordenveld, culturele gemeente van Drenthe. U kunt langs 4 kerken die open zijn en waar een gids aanwezig is. De kerken zijn de Koepelkerk, Veenhuizen, Kerk van Norg, Catharinakerk in Roden en de Kerk van Pijzen. En in de kerk ben fiets, CQ, autoroutes aanwezig. En het zou mooi winnen als het vandaag in de uitzending kwam. Bij voorbaat, mijn dank. Nou, bij nabaat, graag gedaan. dan zie ik nog een mooi plaatje van allemaal klompen. Met het Boerenrock logo erop. Dat is ook grappig.
0: Mooi.
1: En dan, goedemorgen Harm en Leonie. Ik wil graag mijn vriendin Toby Prins alvast feliciteren, die aanstaande dinsdag 9 juni jarig is. En mijn zwager Roelof Otten, die aanstaande maandag 8 juni jarig is. Groet van Bert Dekker uit Hogeveen. Ik wil graag vrouwtje Berends Slor feliciteren, want die wordt morgen 80 jaar. Groetjes van Pieter Berends uit Assen. En ik wil graag een nummer van Mooi Warkhuurd met gas erop. Dan, hallo Leonie en Harm. Ik wil graag mijn partner Gerard Hoek alvast feliciteren, want hij is donderdag jarig. Groetjes van Leni. En dan, goedemorgen Leonie en Harm. Ik wil Ageet Benjamins in feliciteren. Ze is 7 juni jarig namens Annie. Nou ben er nog heel wat appies. Die lezen we later wel in vuur. Want ik denk dat het wel in tijd is om je in het zonnige te zetten. Want anders komen we door dit uur niet meer aan toe. En dat zult zonde ween, toch Robert?
2: Ja, dat zult echt zonde ween. Want wie ik in het zonnige zetten wil, dat is een hele belangrijke vrouw.
0: Oeh. Wie ben heel beneden, Robert. Wel wil jij een zonnige zet?
2: Nou, die ik een zonnige zet, die is al heel lang lid van de club. En zij was altijd speelster. Dat ze nog wel eens als de nood aan de man komt, of er is een ziek of er is een niet bij. En ik verbaas me dan altijd over het talent. En dan denk ik, oh, wou dat niet nog wel doen? Want ik ben er zo goed in. Zij is mijn regieassistente. Dus ik kan hier eigenlijk niet zonder haar. Zij houdt alles bij, alles wat ik eruit kraam. En hoe gooi wat ik graag zien wil, dat schrijft zij op. En dat kreeuw dan de volgende dag als een keurige PDF binnen. Okay. Goed deur te kijken. En de spelers kunt dan altijd terugkijken wat of ik allemaal zegt heb. Want dat vergeet ik zelf natuurlijk ook.
0: Ja.
2: Als het spul klaar is, dan doen wij altijd een meet and greet. Hij net al hoort van Merwin. Mensen kunt dan een drankje en een nou, een surpinem voor als gezelligheid. Kunt met de speurders praten. Mag ook wel met mij, doet ze vaak niet, hoor.
0: Nee.
1: En dat durft ze niet, denk ik.
2: En de vrouw waar als ik het over heb, dat is Truida Niezing.
0: Ah.
1: Kom ook maar in bij de microfoon dan, Truida.
0: Ja, ga er maar in los in, Truida. Ja, wat dat nou echt? Ja, dat moet echt even. Ja. Het is nogal niet een betoontrui wat je over je heen kreeg.
3: Ja, nou, daar ben je die verlegen van, moet ik zeggen. Maar we doen het allemaal wel samen, eigenlijk.
0: Ja.
3: Maar het is ook gewoon zo'n mooie club. Dus daar wil je graag allemaal dingen samen voor doen. Dus dat vind ik mooi.
0: Maar je speelt niet zo vaak meer, begrijp ik.
3: Nee, nou ja, ik heb 10 keer eigenlijk middenspeeld.
0: Oh, dat kan
3: het rustig. Is nog wel het allermooiste om te doen, eigenlijk. Hè. Dus, maar goed, toen vond ik wel, ik denk, nou, dan moet ik eens hier wat andere spullen zien, dat weer wat, nou, anders te kieken, zeg maar.
0: Ja,
3: en toen had ik zoiets van, ik zeg, ik stop bij mijn spul, maar ik heb een andere ding dat ik zie van, oh, dat is een beetje weggevallen, wat andere functies en zo. Ik zeg, dat wil ik wel gaan doen. Vooral het contact tussen het bestuur en de spullers.
0: Oh ja.
3: En inderdaad, die meet en greet was een beetje in het water gevallen. En Grietje Steenmaring, die deed al iedere verzorgd de koffie met de repetities en zo allemaal. En die was ook gestopt. Die heeft die Jordan gedaan. En toen had ik zoiets van, nou, dan pak ik daar weer een beetje op.
0: Ja.
3: Inmiddels deed Anneke Otten net nou die koffie en zo, want ik kwam toch wel heel erg vullen iedere keer. Dat ik denk, ja, oh, dit moet ik nog doen en dat moet ik nog doen. Maar goed, ja, nou, ik vind het hartstikke leuk. En samen met Robert ook, nou, met de regie en zo, dat vind ik ook heel leuk om te doen.
0: Ja.
3: Ja.
0: Je bent gewoon Robert, onmisbare mensen in zo'n vereniging, hè?
2: Als je mensen niet bij de vereniging hebt, kan de vereniging niet doorgaan.
0: Nee, zo simpel is het.
3: Samen, hè?
2: En we hebben een stichting, ja. We hebben geen vereniging.
0: Nee, sorry. Neemt u mij niet kwalijk.
1: Nou, wel hartstikke mooi, Robert, dat jij Truida hem in het zonnetje zet hem. We zijn alweer aan het einde komen van de tweede uur Hemeltiet. We gaan eruit met Erika Karst. Wat zou het mooi zijn. Maar wel blim lustend, want we hebben nog een heel uur Hemeltiet te gaan. Met dus een mooie vereniging.
4: Wat zou het mooi zijn.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
3: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Pas op hoor, deze is heet.
5: Oef, ja.
4: Wil er iemand nog wat drinken?
5: Ja,
4: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
5: En voor mij, man?
4: En een frisje voor jou.
5: Dank je.
4: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals, maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks, omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
16: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
17: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
18: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
19: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
18: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
20: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
12: Radio Drenthe.
21: Hemeltiet.
12: Met Leonie van der Werf en Harm Dijkstra.
22: Goedemorgen allemaal.
21: Radio Drenthe. Altijd in de buurt.
22: Mooi mensen.

0: Roger Glover en Guests, die zong Love Is All. Ik moet al aan die kikkers denken die op die clip. De zingende kikker, ja. Ja. Goed, het is zowat 10:50. Je luistert naar Hemelsiet van RTV Drenthe en de Stichting Openluchtspel Rune. Die is hier de gast en die gaat shulden.
1: Ja.
0: En onze sportverslaggeefster Leo Lili staat aan de baan.
1: En Janet staat hier aan de baan en die giet beginnen en Bram die giet daarna. En Janet zegt, ik zal Bram wel eens even laten zien hoe het moet.
2: Ja, ja. Klopt. Goed opletten.
0: Maar Bram die schiet.
1: Ben je een shulden?
2: Nee.
1: Nee. Hij wel al in beoefend?
2: Jawel, net even. Oh, net, ja.
1: Nou, hoe voelt
0: dat is
2: heel
0: genoeg.
2: Goed.
1: Heel goed. Oh, kijk. En het hele comité staat rond de tafel om je aan te moedigen. Dat is een hele goede spirit. Laat maar zien je net hoe het moet.
0: Applaus. Oh, met
1: een linkshandige Schuler.
0: Nou.
1: Ja, en het eerste brikje zit erin, in de drie. En ze mikt wel vaker op de drie, maar ja... Oh god, dit gaat hartstikke snel, jongen.
0: Het hele uur de tijd, hoor.
1: In alle vakjes zit alleen, nou moet er nog in de vier. Want in alle vakjes één, dat is 20 punten, hè? Ja, kijk, komt eraan, hoor, zegt zij. Zit er al in. Hartstikke goed. Oh, dit gaat hartstikke goed. Ze laat je echt in zien hoe het moet, Bram.
3: Dit loopt u de hand.
1: We tellen alles bij elkaar op. Is hem zien, hoor. Ja, wacht. Dit is een bokkie. Eén wachten voordat je...
0: Nog één schot.
1: En de laatste. Nou, ik kon hier geen verslachting doen, want het ging zo snel. Het is wel jammer. Er zit maar één in de twee. Dat is wel jammer. Maar goed, we zullen het even positief om. 20 punten is hier al. Dit is 29. Dit is 33, 34, 35 punten in de eerste ronde. Ben je tevreden?
2: Heel tevreden.
1: Gaan we eerst in plaat draaien en dan mag Bram.

0: Remnant Boots, die zong Everlasting Holiday. 11:15, ronde 2 van het Shield.
1: Jawel, want Jeanette die heeft net 34 punten scoord. En die lukt Bram wel eens hem zien hoe het mus nou ging erom bij, Bram, of niet dan?
2: Ja, dat giet best. Maar ik ga proberen om wat hoger te gooien.
1: Ja, het was jammer dat in die 2 niet nog een extra brikje zat. Want dan was de score echt hoger.
2: Ja, dat is de techniek. Hè? Elk vakje moet er één in, zeg maar.
0: Ik heb wel begrepen,
1: je spreekt een schuilkampioen. Ja,
0: dus ik heb begrepen dat deze omstandigheden wel even anders bent dan de vorige keer dat je kampioen vuurde.
2: Ja, dat klopt. Misschien moeten we wat een vaste hand krijgen, want toen hadden we wat botties bier op.
0: Dat
2: en
0: bedoel
2: zo,
0: ik.
2: Zeg maar.
0: Ja. Een potje bier, dat wordt even lastig. Nou. Ja,
1: dat hebben we nou niet, tenminste. Dat schenk mij hier niet. Een nuchtere score. Bram, je mag beginnen. Ja. Jullie mogen hem natuurlijk aanmoedigen.
3: Nou, hoppa.
1: Oh, de eerste brik meteen hoppa in de 2. Maar ja, toen kwamen de andere brik en die raken de poorties. Ja. Of de poorties niet, de tussenstukjes. De poorties moet je raken.
0: Ik ben er op de poort.
1: Het is geen sprint, hoor ik net. Maar goed, kijk, in de 3 zit er nou ene. Die wordt erin mooi intikt. Nou gaan we op de 4 mee. Oh, in de 1 zit er één. En nou nog op de 4. Ja, hij zit wel echt mikken op de 4.
0: Dat lukt vaak net niet, hè? Je kunt er binnen naast mikken.
1: Ja, dat is zo. Maar in de 3 zitten wij, Nina. Dat is de naast. Ja, oh, dat gaat wel snel. Ik durf was niet dicht bij de bak te gaan staan. Want als er zo'n brikje omhoog vlucht, dan...
0: Oeh. Dan wil ik een brik overheen vliegen. Dus
1: ja, precies. Dus jullie staan ook wel een beetje gevaarlijk door.
2: Hier nog, hè?
1: Ja, de 4. Daar moet hij in. Want het zit in de 1 en in de 2 en in de 3. Oh, en die kun je terugpakken, die komt helemaal... Nou, jij ziet hem zo hard.
0: Zo doet het lang volop.
1: Nou, het brikje gaat elke keer van de baan helemaal weer terug naar het begin. Maar gelukkig zitten er alweer een paar brikjes in. Hij wil niet in de 4, jongens. Dat is het lastige. Ik denk dat hij dat brikje ook nog wel weer kunt pakken. Daar kun je net bij. Oh, Bram, jongen, het ging hartstikke goed, maar misschien moet je iets minder hard. Nou liggen goed voor de 4, ja. Hoppa. En maar nou ligt er maar 1 in de 2. Nou ben er eindelijk 2 in de 4, kom. Ligt er maar 1 in de... Nou goed, doe maar. Dit is nu er ook nog bij.
0: 20.
1: Ah, die doen we er ook nog bij. Zo. Imking, dit is... Oh, jij bent al aan het rekenarm. Nee, wacht even, maar. Dit is 32... 36, 37, 38, 39. Nou, dan komen we op een totaalscore van 74.
0: Nou.
1: Ben je tevreden?
2: Ja, vind ik netjes.
1: Nou, dat is een 7,4. Dat is knap dan, toch? Dan mag je wel een schuilkampioen noemen, vind ik. Ja hoor.
4: Radio Drenthe.
5: Mooi meisje.
4: Dit is Hemeltiet.

0: Sniffing the Tears was dat met Driver's Seat. En we gaan straks nog eens even kijken wat de top 3 is van Openluchtspel Ruinen. Stichting Openluchtspel Ruinen. Zij hebben ook 3 platen uitkeuzen die bij hun vereniging passen, denk mij. Maar eerst is het nog even tijd voor de appjes, want we hadden nog wat appjes over. Maar we hebben ook nog een kaartje gekregen.
1: Ja,
0: een heel lief kaartje.
1: Ik kreeg elke week van Tina een kaartje. Dat is al jaren zo. Die heeft al van een kapitale kaart gestuurd naar huis. Ja, dat is echt zo. Toen we naar een andere kant zaten, toen was dat al zo. Dus kun je nog. Beste Harm, Martin en Leonino. Martin die vanmiddag drak met Songfestival. Hij maakte gewoon Maarten van deze keer. Wilt jullie wel een leuk plaatje draaien voor iedereen? Nou, en dan het liefst Skik met Op fietsen van Daniel Logus. Groetjes van Jantina van het Landkaartje. En dat is een onderdeel van Visio. Nou, Jantina, weer bedankt voor het koordie. We hebben al die platen klaarstaan. Of Skik erbij is misschien wel niet, maar dan doe die een andere keer.
0: Nou, Irene die stuurt ons een appje. Goedemorgen Leonie, Harm en Techniek. Ik wil in mijn berichtje sturen. Ik ben ook al heel lang bij jullie. Iedereen een fijne vakantie en neem de groetjes voor Henny en Peter en Janna. Dat stuurt Irene ons. En we hadden het net over het openluchtspel in Runen en dat er heel veel reclame vermaakt wordt.
1: Mm-hmm.
0: En Agnes die appt ons. Ansen wordt ook niet vergeten. Want de camping-eigenaren die vragen haar ook als ze wilden kieken. Dus Agnes die woont in Ansen. En die komt dus denk ik ook kieken. Dat heeft ze er niet bij zet. Maar zij vindt het mooi dat zij ook gevraagd is om te komen kieken bij het openluchtspel in Ruinen.
1: Azen.
0: Bij deze wil ik graag mijn kleinzoon Patrick Smalbeel feliciteren met zijn 31-jarige verjaardag. Maak er een mooie dag van samen. Groetjes van oma Klaasien en Gerrit. Nou, daar zit een mooie foto bij. Dan kregen wij een appie. De hartelijke groeten aan en veel succes voor de toppers van het openluchtspel Rune. En dat stuurt Wim Stam ons.
1: Oh.
0: Nou, en er wordt applaus. Applaus. Er wordt applaudisseerd en juicht. Want wat heeft Wim met jullie te maken? Dat was de vorige voorzitter.
1: Ja.
0: Ah, mooi. Eemzin. Dan de oplossing van ons spelletje. Ja, dat is ook via de app, maar dat doen we altijd telefonisch. Dus die appjes, dat heeft helaas niet zoveel zin. En dan komt er nog een appie binnen. Hey, RTV Drenthe, is Harm Dijkstra bij jullie nog toevallig? Ja, dat wordt wel app, maar die keek naar de televisie dan, denk ik.
1: Nee.
0: En dan, Leonie, Harm en Maarten, kunnen jullie hier nog even aandacht aan schenken? Bij voorbaat dank Henk Koel uit Zwartemeer. Want Zwartemeer is 155 jaar jong. En in internationale contactdagen en jaarmarkt, dat is morgen allemaal in Zwartemeer. Op 7 juni dus, van 11 tot 5 in het centrum van Zwartemeer. Het is een waren- en kunstmarkt met lokale en producten van over de grens. Kinderrommelmarkt, streekproductmarkt uit het gebied tussen Runde en Eems. Of Ems. Is het nou Eems of Ems? Hoe spreek je dat nu in
1: Duits? In Ems.
0: Ems. Oh ja, en wir sagen Ems.
1: Jawohl.
0: Demonstraties van oude ambachten, muziekkorpsen, dans en zang uit beide landen. Dus alle mooie redenen om door naartoe te gaan. Een echte Nederlandse-Duitse markt. Morgen dus in het centrum van Zwartemeer van 11 tot 5. Dan hebben wij mooi Harm, Leonie en Martin. Maar er is later dus Maarten van gemaakt. Graag zal ik nog even onder de aandacht willen brengen dat Popcorn Sounds for You, die laatst ook de gast was, morgenmiddag 2 optredens verzorgt bij terrasrestaurant Polshoogte in Odoorn. Is dat niet in Exlo?
1: Ja.
0: Valt het onder Odoorn?
1: Als je van een lijn trekt van Odoorn naar Exlo en dan de Polshoogte, dan zit hij ongeveer in een driehoek, zeg maar.
0: Ah, oké. Okay. Nou ja, door in ieder geval. Ze geven een concert om 1:00 middags en om 2:30. Het lijkt allemaal mooi weer te worden, dus kom allemaal een dikke kus voor Robert Braam, die vandaag met een mooie toneelclub bij jullie te gast is. Lief van Fiona Koerserintis. Ah. En als je het niet hoort, hem thuis, dan is het... Als je het niet hoort, hem Fiona, we horen hier een hele harde... Ah, van Robert.
1: Ja.
0: Dan, mooi Leonie en Harm. Alvast de felicitaties voor mijn koop. Ze wordt morgen 75 jaar. Groeten van Ans Klok. Nou, Dat waren de appjes tot nu toe.
1: Hartstikke goed.
0: We gaan zo luisteren wat de top 3 van het openluchtspel Ruinen is. Maar we luisteren eerst even naar de Free Electric Band van Albert Hammond.

0: Free Electric Band. Albert Hammond, die zongen hem. Het is op dit moment precies 1:58. Merwin Luten zit tegenover ons, de voorzitter. En die giet het onderdeel. Wat mij nog even van het hart moet invullen. Merwin, wat met jullie nog even van het hart?
1: Ja, nou Harm, voor de oplettende luisteraar. In het begin gaf ik aan van, wij speelt sinds 1977 in het huidige theater. Hè. Ja. De stichting is opgericht in 1973. Maar wat er bij ons speelt op het sportpark. Het theater is gesitueerd op het sportpark. Sportpark De Baten in Rune. En daar bent ze nou sinds een aantal jaren mee bezig. Omdat plannen, dat het de gebiedsvisie, om dat opnieuw in te richten. Nou, onderdeel daarvan van het sportpark is het huidige theater. En de bedoeling is dat wij verhuisd met het hele spul met het theater naar een andere locatie, wel op het sportpark. Maar dat wordt compleet opnieuw inderdeeld. Nou, en wat mij dan van het hart moet, is dat wij vinden dat wel spannend. Want ja, we hebben een heel knus, mooi groen theater. Ja. En als je niet weet dat er zit, dan vind je het ook niet. En als je in theater waant, dan waant je eigenlijk een beetje in het bos. En het zit midden in het dorp. Maar goed, aan de andere kant, voordeel is, wij hebben wel inspraak. We mochten meedenken, we geven ook input. Van het bestuur zit Annemiek en ik in de werkgroep. Ja. Dus we mochten meedenken hieraan. En dat is wel fijn.
0: En met praten en meedenken is één ding, maar wat er ook naar lust en wat er ook naar handelt, naar jullie inbreng.
1: Ja, zeker. Wij hebben samen met andere verenigingen en stichtingen die plaats hebben op het sportpark, hebben wij een concept stedenbouwkundig plan mogen aanleveren. En waar wij voor hebben streden is dat wij de huidige samenwerking met de voetbalvereniging Rune, dat we die continueert. We zitten nu al volgend jaar, dus 50 jaar op de huidige locatie. Kijk, en wij speelt in de zomerstop van de voetbal. Oh, dus ja, wij maken gebruik van hun catering, hun facilitaire ruimte, sanitaire ruimte, kleedkamers, maar ook de kantine. Kijk, en wij hebben de kleine stichtingen. We kunnen dat eigenlijk niet helemaal zelf bedruipen. Dus, maar wij hebben hier een hele goede samenwerking. Nu maar een goed huwelijk.
0: Ja, dat is toch prachtig.
1: Ja.
0: Maar de kans dat ook die samenwerking doorgaat, straks, die is wel heel groot.
1: Ja, daar hebben wij voor gepleit. En in samenwerking met de voetbal. En ja, zo is het nou wel op papier het ding.
0: Maar het huidige theater zoals het er nou ligt, maar waarschijnlijk toch wel verplaatst wordt.
1: Ja, dat wordt dan verplaatst. Ja, net als de voetbalkantine.
0: Maar is dat een orige aderlading? Of zeg je van nou, op die nieuwe plek ben je ook wel weer genoeg mogelijkheden om wat moois te maken?
1: Ja, daar strijden wij voor dat op de nieuwe plek de mogelijkheden minimaal hetzelfde bent. Dat het weer groen omzoomd wordt. Dat het weer echt een knustheater in het groen wordt.
0: Ja.
1: En gebruik kunt maken van de faciliteiten van de voetbal.
0: En ook weer in dezelfde richting op speelt. Want het maakt nogal uit als publiek of je tegen de zon in moet kijken of juist niet. Of, is dat ook nog van invloed of niet?
1: Nou, dat is wel grappig dat hij vraagt. Want inderdaad, zichtlijnen, de stand van de zon. Wat Rolien al eerder aangaf. Kijk, wij speelt het eerste gedeelte van het stuk. Tot aan de pauze is het nog daglocht. En na de pauze, dat is een beetje rond de klok van 10:00 soms. Ja, dan wordt duister. Maar vooral het eerste gedeelte. Ja, dan moet het publiek niet tegen ondergaande zon inkijken. Dus daar houden wij ook rekening mee.
0: Ja, ja. Ja,
1: net als het geluid. Kijk, je zit wel in het dorp. Dus als je speelt, dan moet je wel zorgen dat de omwonenden geen hinder hebben van het geluid. Ze kriegen wel allemaal vrijkorten trouwens, altijd. Mm-hmm. Maar ja, daar proberen wij wel rekening mee te houden, zeker. Ja.
0: Wanneer is het plan definitief en wordt het ook uitgevoerd aan Merwin? Is dat een beetje een idee overal?
1: Nee, er is nog geen planning. De gemeente die heeft wel een budget beschikbaar gesteld om het plan op te starten. Maar een definitieve planning is er nog niet. Dus ik denk dat wij nog wel een aantal jaren op de huidige locatie zitten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar als het uitvoerd wordt, eigenlijk tussen twee zomers in klaarmaakt worden. Zodat je een jaar later wel direct gewoon door kunt.
1: Ja, daar hopen wij wel op. En zoals het plan er nou ligt, dan komt het op een andere locatie. En wij gaan ervan uit dat er dan eerst het nee gebouwd wordt voor de Toldorvenbrug.
2: Ja, dat is wel een goede volgorde.
1: Hetzelfde geldt voor de voetbal. Anders dan zult hij ook elders moeten spelen voor een jaar of twee jaar lang. Hoe lang als mag hij duren. Maar goed, maar dat is allemaal nog in de uitwerking. Ja.
0: Hebben jullie wel eens overwogen om een locatiestuk te doen op een hele andere locatie, maar wel boeten? Want je kunt natuurlijk van heel veel plekken een theaterlocatie maken.
1: Nou, dan moet ik eigenlijk even kijken naar.
0: Zomaar even, de vrouw die bij me op wel. Nou,
1: ja, ik zie daar nee geschud. Nee, nee, nee.
0: Ja, dat is het punt natuurlijk. Hè, maar dan moet je ook voor tribunes. Precies.
1: Ja.
0: Dan moet je tribunes weer op een andere plek neerzetten en zo. Nee, nou, hartstikke goed. Ik hoop, we houden de vinger aan de pols, jongens. En dat doen jullie zeker.
1: Ja, kijk. Nou,
2: kijk. Ja, hij is al bijna wat vergeten.
1: We zijn natuurlijk toneelspullen.
2: Wacht even.
1: Ze doet allemaal een schimmel aan het nooien.
2: Wacht even, maar ze moet nog helemaal opnij doen. Dan laten we het ook helemaal de mensen tussen.
0: Ja, kijk.
1: Er wordt hier een stukje opgevoerd.
0: Ja.
2: Wacht even, nog een keer, dames.
0: Ja, kijk.
2: Doe maar eenmaal allemaal je arms in de lucht.
0: Wat bedoelt jullie dan met jongens?
1: Wat zal dat nou weer mensen?
0: Ja.
1: Ja. Nou, ze beelden schimmel aan buurt. En wij hadden net in wat onderling overleg van... Ja, wat moeten we eigenlijk nog hebben? Wij zoeken nog een schimmelaamp. En dan wordt een post op de socials. Dus daar kan men op reageren. Maar het moet een schimmelaamp winnen, niet te zwaar. Want Rolien die moet er met lopen met een stuk.
0: Een staande schimmelaamp.
1: Een staande schimmelaamp, ja.
0: Ah, dan ben je Rune toch nog wel welke die een staande schimmelaamp staan hebt. Of likken hebt, maar die was staan kan. En het gaat niet om dat je mensen zoekt die voor schimmelaamp spullen wil, zeg maar.
1: Nee.
2: En als ze tussen zo'n lamp staan hebben, dan moeten ze hem contact met jullie opnemen. Want jullie hebben er belang bij.
1: Ja, dat klopt. Wij posten dadelijk op de socials, Bibi, Robin. Ja. Ja, en dan kan door reageerd worden, Facebook, Instagram, van joh. Nou, ik heb
2: in ruil voor vrijkort?
1: Nou, als het een schimmelaamp is die ons nog zin is, dan doen we dat in ruil voor de vrijkorting.
0: Nou, hier is het. Ode.
2: Ja. Of zeg ik nooit geks?
1: Nee hoor, ik vind het. Nee, dat is heel mooi. Ja, dat
2: okay. Goed. Ja. Goed, nou, hoop dat er een schimmelaamp komt.
1: Ja,
0: misschien lukt dat wel in de uitzending nog.
2: Nou, dat zullen jullie allemaal mooi vinden. Dan moeten ze ons ook in de app met op de hoogte stellen. Hé, hey, maar voordat wij verder gaan tot de orde van de dag. Want wat je van het had moest, dat was dit. Maar je hebt ook nog een laatste rondje voor ons, Merwin.
1: Ja, dat klopt. Nou, die hebben we samen bedacht, het laatste rondje. Drietal muzieknummers. En de eerste twee, Skroetballig en Dennis Hendricks. En beide die... Die muziekstukken worden ook het draait in het stuk. Dus daar maken wij dan ook gebruik van. En heel fijn, ze hebben beide ook gesponsord voor de verloting. T-shirts.
0: Oh,
2: wat ja. Mooi.
0: Leuk.
2: En ja. Ze waren allebei vorig jaar deelnemer aan de Drenthe Song Festival Pop in Plaat.
1: Ja, en ik begreep van Robert vanavond weer, hè?
3: Dennis Hendricks.
0: Wat nou als Dennis wint, dan ga je dan die muziek gebruiken?
1: Nou, die muziek gebruiken wij sowieso, toch?
0: Vertel daar even bij de microfoon, Robert. Robert, kan de toch
4: hij doet sowieso de muziek van Dennis Hendricks van vorig jaar. Maar mocht Dennis nou vanavond wel winnen, dan gebruiken we de muziek die de winnaar van het Songfestival is.
0: Oeh.
2: Hoe spannend.
0: En ook als dat naander is als Dennis Hendricks?
4: Nee, Dennis Hendricks en Skroetballig, dat staat vast.
0: Oké. Okay.
2: Oh.
4: Want dat met denk ik van mijn kameraad Sander Broers, maar...
2: Oeh, anders krijg je mobbers.
4: Je weet het niet, hè?
2: Nee, dat is zo. Wat goed is, moet je goed laten.
4: Zo is.
2: Nou, en welke nog meer? Want we hebben dan twee liedjes, Skroetballig en Dennis Hendricks. Maar ja. Wat is jullie derde?
1: Drains van Armen, Roelof.
0: Ah, joh.
1: Ja.
2: Oh, ah. Kan Armen ook weer op vakantie? En waarom die?
1: Ja, Drains.
0: Ja, tuurlijk.
1: Drains, ja.
2: Ja, dat zeg je nog.
1: Kijk, wij in het stuk, de band een aantal, ik geloof drie of vier, die speelt ook plat, hè, die praat Drains in het stuk.
0: Ja.
1: En de andere helft Nederlands. Maar wij proberen wel in elk jaar in het stuk dat er wel een aantal acteurs wel plat praat. Drains. Nou, ja. Drains.
2: Mooi.
0: Goed.
2: We gaan naar alle drie de liedjes lusten. Skroetballig met Rebel Sunder Reen, Dennis Hendricks met Koffie voor ons twee en Drains van Harm en Roelof.

0: Harmen Roelof en Duo Dampo.
1: En het Drentse Jeugdorkest.
0: Ja,
1: met er nog één bij.
0: Ja, zo is het.
1: En de voorrijd Dennis Hendricks en Dolfus Stroets.
0: Skroetbalg.
1: Skroetsbalg.
0: Ja, twee deelnemers van Songfestival Drenthe. Pop in het plat. Vorig jaar de eerste editie. Vanavond de tweede editie. Dus vooral kijken. Want het is vanaf 8:30 live te volgen hier bij TV Drenthe. En als Robert Braam nou vanmorgen nog langer wil zien, dan kan het vanavond. Ja, maar eerst is het tijd voor wat anders, mensen. Want hoe jullie hem de Hemelstreet speelt. En door ben natuurlijk ook punten nu voortkomen. En jullie wisten al dat jullie 9 punten hadden voor de quiz. En een 7,4 voor het shooten. Maar ja, dan de rest.
1: Ja.
0: De culturele bijdrage hebben we beloond met een 8,1. Het clublied een 8. De club al hier een 1 A4 een 8,3. In het zonnetje een 8,5. Van het hart een 8,3. En het laatste rondje ook een 8,5. En als we dat allemaal bij elkaar optellen, komen we op een totaalscore van 66,1. Maar ja, dat zeggen jullie nog niks.
2: Zegt
0: jullie
2: niks?
3: Nee.
0: Dat is de 10e plek. Van de 23, dus je staat in het linker rijtje.
1: Het linker rijtje. Ja,
0: maar weet je, het is hartstikke mooi, denk ik, dat jullie mooi reclame hebben kunnen maken voor jullie Stichting Openluchtspel Ruinen. En we hopen dat er iets meer dan 350 mensen komen dit jaar en dat er misschien toch wel een overvolle tribune zit.
1: En wanneer was het ook alweer dat jullie gingen spelen?
4: 11 juli, 14 juli, 16 juli, 21, 23, 24 en 25 juli.
0: Nou. Ja. Hartstikke goed.
1: Ik hoop bij alle op 350 man krieten.
2: Ja, dat hoor je ook.
1: Dan heb je niet het beste seizoen.
0: Ja,
1: en dat je goed weer hebt, dat is natuurlijk wel belangrijk.
2: Ja, dat is heel belangrijk.
1: Niet te veel regen, niet te veel wind.
0: Nee, dat valt nou allemaal. En in juli is dan mooi zomers.
1: Precies. Ja. Dan spreken we dat af.
0: Zo is het. Ja. Nou, wij danken David van der Spoel die de productie voor ons deed. En Maarten Kaspers voor de techniek vandaag. Ja.
1: Leonie van der Weg voor het presenteren.
0: Samen met Harm Dijkstra.
1: Ja, zeker.
0: En volgende week ben we er weer met een splinternieuwe Hemeltiet. We gaan eruit met The Course met Radio.
1: En veel plezier bij Margriet zometeen.
0: Zo is het. En vanavond allemaal kijk naar televisie en 8:30 live. Hartstikke mooi.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
7: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
11: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jumega in Meppel.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
15: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps en het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
16: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Radio Drenthe.
3: Cassata.
2: Met Margriet Benak.
4: Goedemiddag allemaal, het is zaterdag 6 juni 2026, oftewel 6626. Een mooie dag dus voor Cassata-aflevering 1338. En daarin staan we stil bij de schaderegeling die is bedacht voor de aardbeving van Eleveld van medio maart. Die klap was goed voor duizenden schademeldingen. En er was een regeling beloofd die mild, makkelijk en menselijk zou zijn. Maar hier in de regio zien ze daar maar weinig van terug. Dus is de vraag, gaan de bestuurders straks op de barricade? En wat hebben de Drentse A en een bierfiets met elkaar te maken? Nou, als er 9000 euro bij elkaar wordt gesprokkeld, alles. Hoe dat zit, hoor je straks van Isiel Vos van theatergroep Stichting Nieuwland. Want het heeft alles te maken met Festival der A. En de complete spelersgroep van het Shakespeare Theater van Diever is hier vanmiddag in de studio te gast. Want ze bestaan 80 jaar en dat wordt gevierd met de doldwaze comedie As You Like It en met een uitstapje naar Cassata. Het Radioforum bespreekt het nieuws van deze week en speciale tafelgast is vanmiddag directeur Jan Gerbrand Krol van het TT-festival in Assen. Jawel, het beste feestje van het jaar. Want nog 14 dagen en dan is het zover. En de lat ligt dit keer hoog na het succesvolle jubileumjaar van 2025. Dat alles straks in Cassata. Maar eerst krijg je het laatste nieuws uit Drenthe en het weer.
5: Ik ben Bart Nijsman, de kunstmatige stem van RTV Drenthe. En dit is het regionale nieuws. Staatsbosbeheer verkoopt ruim 37 hectare natuur in de buurt van Nieuw-Weerdingen. Daarbij staat goed beheer voorop. Zo moet de koper de natuurwaarde behouden en versterken. Met de opbrengst van de verkoop wil Staatsbosbeheer nieuwe investeringen in andere natuurgebieden mogelijk maken. In de noodopvang in Gieten hebben afgelopen nacht 25 asielzoekers overnacht. Dat is minder dan de 43 mensen die de nacht ervoor onderdak vonden in Sporthal de Goorns. Vanwege de drukte bij aanmeldcentrum Ter Apel blijft de gemeente A en Hunze tot in ieder geval aankomende maandag 's nachts mensen opvangen. De asielzoekers zijn vanochtend weer in Ter Apel afgezet. De atletiekbaan van AAC 61 staat helemaal klaar voor het Nederlands kampioenschap Meerkamp dat dit weekend in Assen gehouden wordt. De Asser Atletiekvereniging levert zelf ook één deelnemer aan. Bij de meisjes onder 18 staat Carlijn Enting aan de start. Jurgen Locadia kan toch aan de aftrap verschijnen in de eerste groepswedstrijd van het WK-voetbal in de Verenigde Staten. De spits uit Emmen, die zijn interlands speelt voor Curaçao, is voor slechts één wedstrijd geschorst na een rode kaart die hij vorig weekend kreeg. Die schorsing kan hij uitzitten in de uitzwaaiwedstrijd tegen Aruba. Daarna start het eindtoernooi voor Curaçao op 14 juni tegen Duitsland. Vanavond is de tweede editie van Songfestival Drenthe. 10 artiesten nemen het tegen elkaar op met gloednieuwe nummers in het Drents. Mensen kunnen tijdens het muziekfestival stemmen op hun favoriete deelnemer. Ook is er een vakjury met uit elke Drentse gemeente een jurylid. De uitzending is vanaf 8:30 vanavond live te volgen via TV Drenthe en online.
4: Ja, en voor het weer gaan we naar Gert Voerman. Goedemiddag Gert.
6: Goedemiddag Margriet.
4: Ja, we hebben natuurlijk genoten van ontzettend mooi zomers weer al in de lente. Maar het is toch een beetje ingekakt en we hebben nu wat meer regen en wat meer onheilspellend weer soms. Met donderslagen en hagel zelfs.
6: Ja, een onrustige atmosfeer. En dat heeft alles te maken met de westcirculatie, je westenwinden, hoge atmosfeer. En als je dat krijgt, of het nou winter, zomer, herfst of lente is, dan krijg je wisselvallig weer. En in de zomer betekent dat ook vaak buien. Maar ook mooie momenten. Hogeveen zit toch alweer al 3 uur zon vanochtend. Eelde 2 uur zon. In Heiken was het bijna 19 graden net. En het op veel plaatsen zo'n 18-19 graden en droog. Vanmiddag beginnen we met af en toe zomer geleidelijk aan. Zul je zien dat de bewolking gaat toenemen. Misschien al een enkel buitje, maar de namiddag naar avond neemt de kans op plaatselijk wat regen of een bui toe. Een matige zuidenwind en vanavond vannacht is er dan veel bewolking. Dan passeert er een storing. Plaatselijk valt er wat lichte regen of een paar buien zijn mogelijk. Koelt af, 13 graden met een matige zuidenwind. En dan morgenochtend dan starten we juist bewolkt. Plaatselijk valt er nog wat regen of een bui. Dat trekt naar het noordoosten weg. En in de loop van de ochtend wordt het op de meeste plaatsen droog. In de middag de zon er weer regelmatig bij. En dan zitten we op 18 tot 19 graden. En dat is om en erbij normaal. Normaal zit je rond 19 tot 20 graden. Dus daar schommelt het een beetje rond. Dus je moet het hebben van de bruikbare momenten.
4: Ja, dus eigenlijk als je erop uit wil voor woeste plannen, dan moet je vooral zondagmiddag op stap gaan.
6: Zou ik zeker zondagmiddag gaan. En dat zie je ook. Die patroon, dat houdt ook wel vast. Kijk je naar de maan, dan beginnen we juist met zon. En dan zie je pas in de namiddag en avond weer wat paar buien verschijnen. Dinsdag weer enkele buien. Dan zitten we rond 17, 18 graden. Maar maandag trouwens, laten we dat niet vergeten, in de middag 20 tot 21 graden. En die trend gaat door woensdag, donderdag. Dus wisselvallig weer met temperaturen die schommelen een beetje rond normaal. Af en toe buien, maar ook momenten dat het droog is met regelmatig wat zon.
4: Ik ga nu een hele lastige vraag aan jou stellen, Gert Voerman.
6: Dat mag altijd.
4: Heb jij een glazen bol en kun je zien hoe het vanaf 20 juni is? Want ik heb hier de directeur van TT Festival zitten. En die wil natuurlijk er echt weer het beste feestje van het jaar van maken.
6: Ja, dat snap ik. Maar dat is inderdaad, de glazen bol, er is een nadeel bij. De vraag is hoe ver je echt kunt kijken. Maar de trend is een beetje, alle voorzichtigheid erbij, dat het de tweede helft van juni wat gaat stabiliseren. Dus in de loop van volgend weekend, die periode erop. Maar pin me er niet allemaal op vast, maar dat is een beetje de trend.
4: We rekenen jou er niet op af, Gert.
6: Helemaal goed.
4: Goed zo. Goed weekend, dankjewel.
6: Hetzelfde.
4: Meer nieuws kun je lezen op onze website rtvdrenthe.nl of op onze app. En anders vanavond natuurlijk om 5 uur te zien bij TV Drenthe.
2: Radio Drenthe.
3: Cassata.
2: Met Margriet Benak.

0: Ja, we gaan het in Casata maar eens hebben over de schaderegeling. Die is bedacht naar aanleiding van de aardbeving van Eleveld van medio maart. In de nacht van 14 op 15 maart volgens mij. Die klap van 3.0 op de schaal van Richter was goed voor duizenden schademeldingen. 5600, daar staat de teller nu op. En die meldingen die komen van EKH tot aan Bijlen tot ver boven Assen vandaan. En er was een regeling beloofd die mild, makkelijk en menselijk zou zijn. Zeker ook na de slechte ervaringen in 2023 met eerdere bevingen. Maar van die belofte zien ze hier in de regio maar weinig van terug. De gemeentes Arnhemse, Assen, Midden-Drenthe en ook de provincie Drenthe die noemen de regeling die er nu ligt onacceptabel. Maar staatssecretaris Johannes De Bat van Klimaat en Groene Groei die buigt vooralsnog niet. Zo hebben we kunnen luisteren ook in de Kamercommissie afgelopen woensdag. Dus is de grote vraag nou, gaan de Drentse bestuurders op de barricade, oftewel met hooivorken, naar Den Haag, burgemeester Marco Oud. En ik zie een dikke grijns. Ja, dat is een beetje.
1: Het grijns is niet vanwege de regeling.
0: Maar vanwege die hooivorken.
1: Ja, dat was grappig gevonden, want zo werkte het natuurlijk niet. Maar we zijn vanaf die avond van 14 maart zijn we echt als bestuurders al heel snel eigenlijk de barricade opgegaan. Alle vier de partijen die u net noemde.
0: Ja, dat heeft weinig geholpen kennelijk.
1: Wat zei u?
0: Heeft weinig geholpen.
1: Nou ja, er is wel wat gebeurd. En normaal gesproken, als je het hebt over is een glas half vol of half leeg, ben ik eigenlijk altijd van het half volle glas.
0: Mm.
1: Maar dit is echt een half leeg glas, want dit is nog steeds onvoldoende.
0: Het voelt niet goed.
1: Nou, de staatssecretaris heeft wel iets gedaan, maar we hebben een aantal dingen gevraagd en we kunnen straks de dingen wel doorlopen. Maar
0: ja, maar nu nog niet aan het begin, doen we straks.
1: Nee, precies, maar dat is echt, zover zijn we zijn er nog niet. En een van de meest belangrijke dingen, daar wil ik mee beginnen en ook eindigen, is, heeft u schade, en het zijn nu 5600 gevallen gemeld, zoals u aangaf, blijf dat vooral melden. Want een van de dingen die op dit moment heel erg ongelukkig lijkt te zijn, is dat als je niet op tijd gemeld hebt, je uiteindelijk de regeling die eigenlijk al niet zo best is, maar dat je ook daar niet voor in aanmerking komt en in een nog slechtere regeling terug zult vallen.
0: Ik heb toch altijd geleerd dat je zeker een jaar de tijd had om schade te melden. En dat vond de commissie mijnbouwschade eigenlijk ook wat kort.
1: Ja, nou ja, dat was ook uit de vorige keren gebleken. Maar voor nu lijkt het zo dat op het moment dat de regeling definitief wordt gepubliceerd en waar de staatssecretaris nu nog mee bezig is, is om uiteindelijk bedragen te bepalen samen met de NAM en om zelf een regeling te bouwen. Maar als die regeling er is, dan iedereen die dat op dat moment gemeld heeft, die doet mee. En iedereen die later komt, ja, die valt terug in een oude regeling. En daarvan heeft iedereen al geconcludeerd, dat is niet zo'n beste.
0: Nee, die rammelt aan alle kanten. Maar dus mensen, meld het rap, rap, rap. Want anders vis je naast het net. Julian Bushoff van Pro, Kamerlid, Tweede Kamerlid. Vroeger was je van de PvdA, daarna van GroenLinks PvdA.
1: Ja, en wil wel eens
0: Pro, wissen, Progressief Nederland. Moet je nog even aan wennen. Wat zou jij met drie woorden zeggen van die regeling die er nu ligt?
2: Moeten dat nette woorden zijn of...
0: Nee, helemaal niet. Wat je ervan vindt.
2: Ik vind het eigenlijk... In drie woorden zeg ik dat het gewoon geen goede regeling is.
0: Nee.
2: Er zijn er vier trouwens. Maar,
0: ja, nee, dat maakt niet uit.
2: Nee, maar even zonder gekheid. Wat mij het meest tegen de borst stuit is eigenlijk... ik woon zelf in Groningen natuurlijk. En ik spreek vaak met mensen in Groningen die gedupeerd zijn van de gaswinning. Maar ook hier in Drenthe, hier in Assen of mensen bij EKH. En de meeste mensen zeggen gewoon, joh, ik heb schade aan mijn huis. Daar heb ik al helemaal goed de pest over in. En ik wil gewoon dat dat hersteld wordt. En dat ik gewoon in een fatsoenlijk fijn huis zonder schade woon. Ik hoef helemaal geen gouden kraan. Ik hoef ook geen geld. Ik wil gewoon geen schade aan mijn huis. En precies dat wordt niet echt goed geregeld. En dat vind ik wel heel pijnlijk.
0: Ja, de mensen in Assen zeggen ook, die ik gesproken heb, van ik hoef geen 10.000 euro. Ik heb gewoon allemaal scheuren in mijn huis en ik wil dat die gerepareerd worden. Punt. Dat hoort u ook, burgemeester Marco.
1: Ja, nee, zeker. En een van de dingen waar wij op aangedrongen hebben is, los van als mensen voor geld willen kiezen, kan dat. Nou, kun je van alles over zeggen hoe dat werkt. Maar we hebben ook gezegd, er moet een regeling in natura komen. Dat mensen ontzorgd worden. Dat ze gewoon kunnen aangeven, nee, het is voor mij te ingewikkeld om het zelf te herstellen of te laten herstellen. Doe dat voor mij.
0: Ja.
1: Dat is bijvoorbeeld een van de dingen die nu mist.
0: Ja, vlieg even een aannemer in, die repareert het en stuurt de rekening door naar zeg maar de verantwoordelijke hiervoor, de NAM, of althans de Commissie Mijnbouwschade. We gaan zo meteen even verder die schaderegeling afbellen, want er wordt geredeneerd in cirkels, kunnen we wel zeggen, in verschillende cirkels. En dat valt ook niet echt lekker, want dan heb je straks weer het meten met verschillende maten, wat weer... Ja, ontevredenheid en scheve ogen geeft. Maar dat straks, eerst even naar de speciale tafelgast van vandaag. Want nog 14 dagen op de klok en dan gaat Assen beven. Niet vanwege weer een gasbeving, maar vanwege het Titi-festival. En directeur daarvan is Jan Gerbrand Krol. Voor de vierde keer.
3: Absoluut.
0: Het feestje onder jouw hoede als directeur. Zie je ernaar uit? Want ik zie alweer een grijns op je gezicht.
3: Ja, ik kijk er enorm weer naar uit. We hebben natuurlijk afgelopen jaar een heel speciaal jaar gehad. Met 100 jaar Titi en 50 jaar Titi-festival.
0: En dat is niet te evenaren.
3: Nou, jawel. We gaan lekker de goede dingen trekken we door. En als je ziet hoe het afgelopen jaar wat het los heeft gemaakt en hoeveel zin iedereen er nu weer in heeft, dan ben ik zeer positief gestemd.
0: Nou, het heeft in ieder geval los gemaakt dat de TT-stichting, de TT-circuit besloten heeft dat iedereen de mond vol heeft van motoren, zelfs een pop-up museum heeft gemaakt.
3: Nou, kijk,
0: het was een flinke steen in de vijver, niet?
3: Nou ja, maar kijk, zo zie je me weer. Want afgelopen jaar is wel gezien hoeveel inderdaad men waarde hecht aan alles wat met TT te maken heeft. Dat je ziet in Drenthe en Noord-Nederland hoe inderdaad schuren en zolderkamers volstaan met allemaal reliquieën uit oude tijden. En hoe het ook enorm leeft. Ook onder de bevolking, met alle vlaggen en zetten allemaal. Dus ja, fantastisch dat het nu ook een plek krijgt in het pop-up museum.
0: Ja, en bovendien heb je er een prijs mee gewonnen. Hè? Op het Popgala Noord vorig jaar werd het TT-festival uitgeroepen tot het beste festival in het noorden.
3: Het grootste en beste festival van het noorden. Absoluut, inderdaad. En dat is ook gewoon een hele mooie waardering en erkenning. Vooral voor ook alle partijen die hier natuurlijk aan samenwerken. Hè. Ook alle lokale horecaondernemers die natuurlijk enorm investeren in de muziekpleinen die er ook plaatsvinden. Maar het betekent ook dat we inderdaad op cultureel vlak, want daar was de prijs vooral voor bedoeld, ook een erkenning krijgen vanuit de muziekscene in Noord-Nederland.
0: Ja, maar nu waren er vorig jaar 295.000 man en vrouw op de been. Op hoeveel dagen feest? Met woensdagavond erbij, hè?
3: Tel ik dan even mee,
0: want dat is een speciale openingsavond. Ja. Met een mooi concert op de Kop van de Vaart. Met de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso, moet ik dan zeggen. Oh, altijd een hele mond vol. Ga je dat even naren?
3: Nou, dat is natuurlijk altijd, kijk, dat is altijd natuurlijk lastig na zo'n jubileum. Ja, die woensdagavond hebben we sowieso niet meer. Die was vorig jaar echt speciaal voor het jubileum. Ja.
0: Het begint dus op donderdag.
3: Het begint natuurlijk weer gewoon regulier als andere jaren. Donderdag, vrijdag, zaterdag. Echter, we zien natuurlijk wel in het eerste weekend inderdaad een toename van bijvoorbeeld de TT City Run. Het aantal deelnemers neemt daar steeds meer
0: naartoe. Dat is al op de 20ste juni, hè, zaterdag.
3: Absoluut. En we zien inderdaad, en dat is een nieuw element, ook inderdaad in het kader weer van de historie terugbrengen naar de binnenstad. De motor terugbrengen naar de binnenstad. Gaan we op die zondag de 21ste een historische motortentoonstelling op de pontons op de vaart organiseren. We hebben inmiddels 35 oude motoren, zelfs een aantal van voor de oorlog. En daar komt ook weer inderdaad een beursachtige situatie omheen.
0: Wacht even, nou zeg je 35 historische motoren op dat gigantische ponton, die verzuipen erin, joh.
3: Nee, dat valt reuze mee. Dat valt reuze mee. Inderdaad, als je kijkt hoe die mooi uitgestald worden en dergelijke allemaal, dan valt dat reuze mee. En het publiek moet natuurlijk ook keurig daar kunnen rondlopen natuurlijk inderdaad.
0: Oké. Met hekken erop heen, want je mag er omheen, want je mag er vooral niet aan zitten, denk ik.
3: Nee, dat is waar inderdaad. Maar het wordt wel weer een beetje ouderwets motoren kijken, zeg maar. Het schuiven langs de motoren. En wij verwachten op de zondagmiddag tussen 1 en 5 dat echt een mooi publiek
0: zit. Dus er is weer wat op zondag.
3: Er is weer wat op zondag, inderdaad.
0: Oké, want de vorige keer is daar toen zo'n race geweest op de vaart. Ja. Ongelukje mee geweest. Ja, erop toch maar niet gedaan.
3: Dat doen we niet meer, maar we gaan wel iets met racen doen. Want in het kader van de sponsor die ook betrokken is bij de MotoGP, de grote MotoGP en het TT-circuit, gaan wij op die zondagmiddag ook de live een uitzending doen van de Grand Prix van Tsjechië, die namelijk het weekend voor Assen zit. Dat wordt ook op live uitgezonden, ook dus op diezelfde pontons.
0: Oké, want je moet het scherm er toch al neerhangen in verband met het WK-voetbal en die wedstrijd op donderdagavond. Zie ik dat goed?
3: Ja, alleen dat scherm wordt daar niet voor gebruikt. Want op de vaart hebben wij namelijk, daar doen we geen WK-uitzendingen. Inderdaad, dat betrekken we echt het lokale horeca op de pleinen bij, zeg maar. Dat
0: niet op het grote ponton? Nee, op de ponton. Dat vond ik nou juist zo'n prachtig gezicht. Ja, na één uur, iedereen in het oranje op het ponton, gezellig samen voetbal kijken.
3: Nee, dat doen we echt gewoon zeg maar, op de pleinen bij de horecazaken. Zeg maar. We verwachten wel op die donderdag dat de hele stad gewoon oranje kleurt.
0: Ja. Want dat kwam er dan nog even bij als extra complicatie of toch als extra tractatie?
3: Oh, ik denk als extra kans.
0: Ja, tractatie dus.
3: Ja, precies. Dat is het. Kijk, toen het speelschema januari, februari bekend werd gemaakt. Ja, dan sprong deze wedstrijd er natuurlijk uit. Hè. Er zijn natuurlijk,
0: we hebben het dan over Tunesië-Nederland.
3: Ja. Om 1 uur 's nachts, waarbij we natuurlijk inderdaad echt om 1 uur 's nachts de reguliere programmering stopt.
0: Was dat even een gelukje?
3: Ja, nee, het kwam eigenlijk wel heel goed uit. Dus toen kwam heel snel ook het verzoek vanuit de horeca van, goh, kunnen we daar iets mee? Nou ja, dat hebben we een plan voor gemaakt. En ik denk dat het een heel mooi aansluit. En dat op die manier, als je op die donderdagavond echt mooi oranje kleurt.
0: Maar het kost wel wat extra, want je moet schermen regelen. Want het is gisteren was definitief witte rook. Je moet schermen regelen. Je moet extra veiligheid op de been, politie op de been. En die rechten, Dat is ook geen kattenpis, heb ik gehoord.
3: Nee, maar dat jojo nog een beetje heen en weer inderdaad. De ene keer inderdaad, de Tweede Kamer heeft zich heel druk gemaakt, zeg maar, dat de horecapleinen zich inderdaad, dat het allemaal weer kosteloos en gratis kan. Dus ook dat, nou, we hebben net over jojo, maar dit jojo is ook wat heen en weer.
0: Ja?
3: Ja, dus,
0: okay.
3: Dus wat dat betreft...
2: duidelijk.
3: Ja, maar goed, ik begrijp wel, kijk, de KHN Nederland heeft natuurlijk heel erg druk...
0: Koninklijke Horeca Nederland.
3: Sorry, Koninklijke Nederland heeft natuurlijk de druk uitgevoerd op de politiek, om te zeggen van, goh, laten we dit feestje ook als feestje omarmen. Die zin as, hè, maar landelijk. Om die rechten inderdaad, nou ja, zeg maar, rechten vrij te maken, die uitzendrechten. Ja. Dus dat zou dan weer schelen.
0: Dus wat dat voor financieel staartje geeft, dat weet je nu nog niet.
3: Nee, maar goed, weet je, kijk, het is natuurlijk altijd zo, alle activiteiten die je altijd organiseert, kosten geld.
0: Ja, ja.
3: Dus, maar goed, het levert natuurlijk de horeca ook weer inderdaad, nou ja, er zal ook wel een biertje extra gedronken worden. Ja,
0: en de burgemeester die naast jou zit, Marco Au, die zag dat het goed was.
1: Nou, dat was wel een stevig gesprek. Wij zagen ook die datum komen en zijn gelijk erover met elkaar in gesprek gegaan. Wil je het toelaten? Kijk, we hebben steeds is het zoeken met het festival. Ik ben gek op het festival, gek op de TT. Maar naar een balans
0: tussen de overlast. Ja, je stond vorig jaar nog in de motorpak op het podium. Dat
1: is best leuk. Ja, dit vind ze, vond ik zelf. de balans tussen hoeveel feest heb je in de stad. En er zijn ook mensen die dat minder vinden. En vandaar dat we ook eigenlijk normaal gesproken om 1 uur op de donderdag stoppen. Zodat de mensen die vrijdag wel moeten werken ook gewoon weer een klein beetje hun nachtrust kunnen pakken.
0: Ja.
1: Maar dit was zo'n unieke kans dat we gezegd hebben, hier gaan we voor. En we hebben daar met horeca goede afspraken over gemaakt. Maar ja, de politie, et cetera, was allemaal niet ingericht en geprogrammeerd om daar ook aanwezig te zijn.
0: Nee,
1: dus
0: dat
1: was wel even hard werken.
0: Even bij.
1: Maar ontzettend blij met het resultaat. En op 4 plekken in de stad kun je gaan kijken. En de directeur zal straks ook zeggen, kom je alleen met de bus naar de stad, dan moet je een ander vervoer terugregelen. En ik kan die vaak genoeg benadrukken. Want dat was niet meer te organiseren op dit moment.
0: Nee, dus maar dan rijden geen nachtbussen nadat het voetbalfeestje is geweest. Ja. Oké, goed. Maar in ieder geval kan het in alle veiligheid gebeuren in de stad. Is nou trouwens al bekend op welke 4 muziekpleinen dat gaat gebeuren?
3: Nee, zijn we nog even met de horeca over een gesprek, zeg maar, omdat die schermen moeten regelen. Dus,
0: ja. Oké, goed. We komen straks verder te spreken over wat nog meer allemaal uitdagingen zijn voor het beste feestje van het jaar. Ook over de artiesten die jullie al via social media uitstrooien over het volk. En ook nog een bijzondere motorrit langs verzorgingshuizen. Maar dat is weer dat wordt uit een ander vaatje getapt, zeg ik maar. Maar eerst even naar die schaderegeling waar we het net over hadden. Naar aanleiding van die harde beving in Elieveld in maart. 5600 schademeldingen. Burgemeester Marco Au. Nou is de nieuwe staatssecretaris Johannes de Bat, die is van het CDA, die is van Klimaat en Groen, die is hier geweest en die heeft beloftes gedaan. Het wordt eenvoudiger, het wordt sneller, het wordt makkelijker, het wordt milder, enzovoort, enzovoort. Daar is de helft van nu wel, zeg maar, op papier rond? Of
1: nou, ik weet niet of
0: nog
1: het
0: niet de helft
1: is.
0: Want het glas, zei je, is half leeg.
1: Ja, voor mij wel. Ik waardeer al in eerste instantie, de staatssecretaris was heel snel hier. En snapte ook dat het anders moest. En dat
0: toen dacht je ook
1: niks.
0: Van, nou, dat is een goede kerel.
1: Dat zag heel hoopvol uit, eigenlijk op dat moment. En er zijn ook eerder rapporten verschenen, naar aanleiding van de eerdere beving in 2023 in EKR.
0: Ja, de klacht was toen dat het heel lang duurde en dat er ontzettend weinig werd uitgekeerd en dat er heel veel geld werd gespendeerd aan onderzoekskosten.
1: Ja, dat is een korte samenvatting. Ja. Heel veel schildpil, als je een tegel te blauw had en je had 1 tegeltje stuk, kon je die ene tegel kon je wel vervangen en de rest niet.
0: Nee.
1: Ja, dan kun je natuurlijk. Je kon er niet voor naar de Gamma of de Praxis of naar een willekeurige andere bouwmarkt rijden om het op te lossen. Dat was echt te weinig.
0: Het ging soms om een paar honderd euro wat ze maar kregen.
1: Ja, echt te weinig en te ingewikkeld. En we hebben gezegd, dat moet anders. En dat zag de staatssecretaris ook. En hij heeft vooral gezegd, ik kom met een regeling. Nou, dat komt hij redelijk na. We zijn nu bijna 3 maanden na dato.
0: Ja.
1: En de contouren zijn nu duidelijk. Het is nog niet helemaal 100% ingevuld.
0: Nee, het is half duidelijk, hè? Want er worden geen bedragen genoemd.
1: Nee, maar de basis is wel duidelijk dat er gezegd is, we gaan cirkels trekken.
0: Ja.
1: En iedere cirkel heeft te maken met de waarschijnlijkheid dat er schade is opgetreden. En dat wordt een hele technocratische discussie.
0: Ja.
1: En technisch kan ik hem eigenlijk nog wel volgen ook. Technocratisch en wiskundig snap ik het allemaal wel.
0: En technisch houdt het in dat hoe dichter je bij het epicentrum zit, hoe groter de kans op schade, een hoger het plafondbedrag als je het in 1 keer wil laten afkopen.
1: Ja, ook dat klopt. Goed, en dan zie je eigenlijk dat je straks waarschijnlijk met 4 verschillende bedragen gaat werken.
0: Ja, want er zijn 4 cirkeltjes. Ja,
1: een redelijk bedrag als je er heel dicht op gezeten hebt en een veel lager bedrag als je er verder van af zit.
0: Ja.
1: En daar zie je het gelijk wat mij betreft ontzettend ingewikkeld worden. Want dat betekent dat we weer hele triviale grenzen krijgen in de stad. Want ja, wiskundig klopt hij dan wel. Maar jouw buurman, als hij een heel ander bedrag krijgt dan jij voor hetzelfde type schade, dat valt eigenlijk niet uit te leggen.
0: Nee, dat valt,
1: valt wiskundig
0: niet
1: uit te leggen, maar
0: wetenschappelijk is het uit te leggen, zegt Johannes de Bat, omdat namelijk de wetenschap zegt, hoe dichter je bij het epicentrum zit, Julian Bushoff, Tweede Kamerlid voor Pro, hoe groter de kans op schade en des te meer recht je op de uitkering van die schade hebt, zonder dat je ook nog moet bewijzen dat het door de beving komt. Hè? Want dat is wel belangrijk. Mm-hmm. Het causale verband, zo heet dat met een dure term, hoeft dan niet meer aangetoond te worden.
2: Ja.
0: Daar valt natuurlijk wel wat voor te zeggen.
2: Ja, op zich, kijk, ik snap best wel dat je ook ergens moet kijken van, goh, wat zijn nou een beetje objectieve maatstaven, hè, om die schaderegeling goed vorm te geven. Tegelijkertijd is de kunst natuurlijk altijd dat je ook kijkt van, hoe werkt dat nou in de praktijk voor mensen uit?
0: Ja.
2: En dat lijkt in dit geval een beetje vergeten te zijn eigenlijk. Ze zijn aan de tekentafel gaan zitten, hebben een aantal dingen op papier gezet en zijn eigenlijk even vergeten om te kijken, hoe werkt dat nou in de praktijk uit? En als je dan naar die praktijk kijkt, ja, dan zie je dat er toch wel best wel waarschijnlijk is dat het onrechtvaardig gaat uitpakken. Iemand krijgt wel een hoger bedrag dan iemand anders, dan de buurman bijvoorbeeld.
0: In dezelfde straat.
2: In dezelfde straat. Dat levert spanningen op. Dat levert gedoe op. Dat is één. Twee.
0: Dat is nu even voor de duidelijkheid al zo, hè, want dat schrijf ik even in. We hebben namelijk al een grens door als ze lopen, waarbij een deel onder het Groningen-regime valt, met het IMG-gebied. Ja. Die krijgen, als ze ook maar één scheur hebben en ze zitten in het goede gebied, of nou ja, foute gebied, hoe je het ook wil noemen, 10.000 euro.
1: Ja, maar dat betekent dus door die cirkels die je net noemde, loopt deze cirkel ook nog een keertje heen.
0: Ja.
1: Waardoor je nog veel meer smaak krijgt dan
2: nu al.
0: Ja.
2: En wat ik wel lastig vind aan deze regeling ook nog, dat is dat eigenlijk de mensen die de grootste schades hebben en de meeste schades hebben, die moeten eigenlijk nog steeds de meest ingewikkelde route bewandelen om zeg maar hun schade hersteld te krijgen.
0: Als ze boven het plafondbedrag uit
2: en dat zijn toch de mensen die vaak de grootste schades en de meeste schades hebben.
0: En dan moeten ze toch de route volgen van de commissie mijnbouwschade, waarbij je dus dan weer iemand thuis komt, die neemt de schade op. Dan moet weer vastgesteld worden, komt het wel door de beving? En wat gaat het dan kosten?
1: Maar we hebben in Eekhaar gezien dat vaak gewoon ontzettend slecht uitkomt.
0: Ja.
1: En eigenlijk zie je dus voor die
0: en lang duurt en veel kost.
1: Ja. Kijk, ik vind dat iedereen, en dat was wat jullie ook aangaf, iedereen die schade gehad heeft, moet gewoon fatsoenlijk hersteld worden. Dat is wat er mee komt. We hebben toen deze velden verlengd werden, hebben we vanuit Assen ook redelijk duidelijk gemaakt dat wij er geen prijs op stelden om dit te verlengen, dat veld. Er zijn ook 900 handtekeningen zijn er toen geweest.
0: En zo ja, dan?
1: Het komt allemaal goed, eigenlijk ook daar werd toen gezegd.
0: Mm.
1: En wil je voor die aardgaswinning draagvlak houden, moet je zorgen dat als het niet goed gaat, dat je het goed oplost. En ze laten nu weer zien dat het eigenlijk dreigt niet te gebeuren. Ja, ik hou me voor de volgende beving als die weer komt, zul je waarschijnlijk hetzelfde gesodemieten weer van begin af aan zien gebeuren.
0: Ja, maar daar zou je een keer vanaf moeten. Je ziet straks nog meer verschillen dan dat je nu al in Assen hebt. Maar nou blijft staatssecretaris Johannes Debat volharden in het feit dat het een eenvoudige, snelle en gedegen aanpak is. Ik heb hem dat ook nog eens weer 3 keer horen uitleggen in de Tweede Kamer of in de Kamercommissie van afgelopen woensdag. Maar de enige die sputterde was jouw collega Sjoukje van Oosterhout van Pro. Mm-hmm. En de rest hield zijn mond.
2: Ja.
0: Dus als er wat moet gebeuren, dan moeten er wel wat meer partijen in die Tweede Kamer de vinger opsteken en zeggen van ja. Zeg beste staatssecretaris, zo kan het niet.
2: Dat klopt. Wat misschien wel helpt, is dat natuurlijk ook nu, hè, iedereen uit de regio zegt, hè, hier de burgemeester van Assen, maar ook zijn collega's, eigenlijk aangeven, hey, als jullie nou eens naar de praktijk kijken, dan zien we dat dit niet goed gaat werken, de regeling die nu bedacht is. En ik hoop ook wel dat mijn collega's in de Kamer dat ook daar ook naar luisteren en dat ook ter harte nemen en daar ook de staatssecretaris op gaan bevragen. Van, goh, kun je er nou niet nog samen uitkomen met de regio? Want ik vind ook wel dat je als landelijke politiek de verantwoordelijkheid hebt om in ieder geval te proberen samen op te trekken met de lokale en regionale bestuurders om iets te doen voor de inwoners hier. En ja, ik zou toch wel heel graag van de staatssecretaris in ieder geval willen horen dat hij een poging gaat doen om er samen met de regio nog een keer goed naar te kijken. Dat lijkt me op zijn minst wat je zou moeten doen. En ik hoop ook dat mijn collega's in de Kamer daar ook de staatssecretaris toe aanzetten.
0: Maar soms tot nu toe zijn jullie als partij de enige
2: die
0: even de vinger op de zere plek hebben gelegd.
2: Dan ben ik toch een beetje optimistisch in die zin dat ik hoop dat ook na de oproep vanuit de regio en nog wat meer collega's.
0: Die lag er al en toch bleef hij woensdagmiddag in de Tweede Kamer volhouden dat het wat hem betreft snel en eenvoudig was.
1: Ja, het is soms zo'n kwestie van momentum. Komende week komen een aantal Kamerleden onze kant weer op.
0: Vrijdag, hè? De Kamercommissie.
1: Was de Kamercommissie wel nog met een wat smalle delegatie. Die had voor mij breder gemogen.
0: Ja, woensdag was het ook maar een hele smalle delegatie. Wat er zat te vergaderen.
1: Nou,
0: toch?
1: Dat is uiteindelijk ook. Ja, dat klinkt aan de ene kant heel vervelend. Want denk ik, het is niet lekker. Aan de andere kant, als er uiteindelijk iets moet gaan gebeuren, gaat het wel om alle 150 bij elkaar.
2: Ja.
1: En dat betekent dus dat daar ook voor binnen de Kamer, maar ook voor ons als lokale bestuurders, wel de handvatten zitten om er iets mee te doen.
0: Maar hoe smal is smal? Wat komt?
1: Er staan 4 of 5 Kamerleden nu voor de commissie.
0: Nou, hoeveel partijen hebben we wel niet in de Tweede Kamer?
1: Iets meer, ja.
0: Wel iets meer, ja.
1: Maar ook wel opvallend is dat in ieder geval het grote aantal partijen die komt, ook nog in de coalitie zit op dit moment.
0: Dat is niet onbelangrijk.
2: Nee.
1: Nee. Dus die laten in ieder geval wel zien dat ze het ook heel serieus nemen. En niet per se om hun staatssecretaris, of de staatssecretaris ook van iedereen, maar om de staatssecretaris het lastig te maken. Mm-hmm. Maar dan gaan we het nog een keer uitleggen. We laten, gaan ook met omwonenden in gesprek. Mensen die schade hebben, gaan we in gesprek met de Vaste Kamercommissie. Ja, en die barricade waar we mee begonnen zijn, zetten we dus ook gewoon door.
0: Ja. Ja, want de meeste mensen vallen in die buitenste twee cirkels.
1: Per definitie.
0: Vooral in Assen. Ja. En die komen er dan echt met een schijntje vanaf.
1: Ja, of is een schijntje vanaf. Het hangt natuurlijk er ook vanaf hoeveel schade ze hebben.
0: Ja.
1: Het is niet bedoeld, en dat werd net ook al gezegd.
0: Heeft u zelf schade? Want u zit ook in de cirkel.
1: Nou, ik zat wel recht op mijn bed die avond.
0: Dat is geen schade, hè?
1: Dat is geen schade. Nee, dat ging goed. Maar dat betekent dus, en ik zit echt ongeveer op het randje van de buitencirkel, waar ik zelf woon in Assen, dat de mensen daar wakker werden en recht op in hun bed zaten. Nou, de kans
0: maar geen
1: dat,
0: scheuren?
1: Ik heb ze niet extra scheuren kunnen ontdekken. Je merkt ook trouwens dat heel veel mensen, en ik zeg het nog een keer, blijf dat vooral wel controleren.
0: Ja.
1: En kom zo snel mogelijk door. Want je hebt best kans, en ik vind het lastig precies in te schatten, maar dat over een paar weken die regelingen ligt, en misschien zelfs sneller. Ja, en heb je niet meegedaan, dan doe je in ieder geval niet mee in de eenvoudige regeling.
0: Maar er wordt gezegd, er is in die cirkels maar kans op 1% dat er schade is door.
1: En toch zaten de mensen recht op in hun bed, dus ik vind het knap.
0: Ja, ja. Nee, maar er zitten toch mensen die misschien al ergens een scheur hadden, maar die groter is geworden. Of die duidelijk scheuren hebben. Maar nou is het een beetje een halve regeling wat naar buiten is gekomen. Want het gekke is, nou zijn jullie heel lang met elkaar aan het praten geweest. Ik weet niet of u daar ook bij aan tafel zat. Er worden nog geen bedragen genoemd. En door Anne-Wietz Himstra, collega van gemeente Aarn-Hunze, is al gezegd, we willen gewoon net als Groningen een regeling. €10.000 bij schade.
1: Nou, dat zou
0: is wel... dat niet wat overvraagd?
1: Ja, dat lijkt op dit moment overvraagd. Als je kijkt hoe de reactie van de staatssecretaris is. En ook hoe de NAM is, die uiteindelijk ook daar in de schadeafhandeling een rol moet gaan spelen.
0: Ja.
1: Van heel deel van Assen geldt dat al. Dat betekent ook voor mensen die nog niet die claim gedaan hadden.
0: Ja, dat is het IMG-gebied.
1: Vallen alsnog weer in die 10.000 regeling. Dus er zit weer een hele rare hap ook in die cirkels. Want die noordelijke cirkels die er buiten zitten, voor mensen die nog niet geclaimd hebben, die komen alsnog in die 10.000 regeling terecht. Maar het gaat niet alleen daarom. We hebben ook geleerd vanuit de schade in Groningen en ook vanuit eerdere bevingen elders. Dit was de zwaarste in 25 jaar in Drenthe, die we gehad hebben in EKR. Dat er ook andere dingen zijn die je goed moet regelen. Dat er een commissie is voor die bijzondere gevallen die echt net een beetje anders zijn dan anders. En die zitten er nu ook tussen. Ja, zo'n regeling komt er niet. En die mensen vallen echt tussen de wal en het schip. En die komen ook nog in de regeling terecht dat ze het echt moeten gaan bekijken en in het EKR-scenario terechtkomen qua compensatie.
0: Ja.
1: Dus dat is niet goed.
0: Er moet een geschillencommissie komen.
1: Nou, dat is ook eentje. Een geschillencommissie is er ook niet. Dat er iemand kijkt, als het nu echt niet goed uitpakt, wat doe je dan?
0: Een soort scheidsrechter, zeg maar.
1: Ja, voilà.
0: Ja,
2: en ik vind die commissie, hè, die bijzondere gevallen, dat je mensen die gewoon tussen het wal en uiteindelijk willen mensen, hè, daar begonnen we ook mee, gewoon een fijn huis zonder schades. En als het nou echt allemaal spaak loopt en mensen komen er niet uit, ja, dan wil je toch dat mensen ook af en toe geholpen kunnen worden en even bij de hand genomen kunnen worden. En daar zou je in ieder geval ook iets voor moeten hebben, zo'n commissie bijzondere gevallen. Ja, en dat is toch wel, vind ik, dat is relatief kleine moeite, lijkt me dat, omdat in te stellen om daarvoor te gaan zorgen. Maar dat kan in het leven van een aantal mensen die volledig vastlopen echt een groot verschil maken. En dat zijn wel van die dingen waarvan ik denk,
1: die had er eigenlijk al moeten zijn. We hebben het ook de afgelopen weken gezien. En het gaat nogmaals echt om een handvol situaties. Gaat dat, denk ik, naar deze beving die daarvoor in aanmerking komen. Waarvan de commissie mijnbouwschade zegt, ja, wij kunnen alleen maar de oude speelregels hanteren. Het ministerie zegt, ja, zolang er geen nieuwe regeling is, doen we ook niks. En dat betekent dat een aantal mensen dus nu al gewoon echt 3 maanden zitten wachten op hoe moet ik nu iets wat echt acuut is gaan herstellen of niet. En wat is daar verstandig in?
0: Maar goed, als het goed is, hè, we hebben nu deze regeling, in ieder geval de contouren, hè, dat er in cirkels wordt gekeken. Hoe dichter bij het epicentrum, hoe hoger het bedrag. Wanneer worden die bedragen nou bekend? Dat zou ook binnen 2 weken gebeuren, toch?
1: Nou, volgens mij geen
0: of is dat stevig noemen, onderhandelen nog met de NAM?
2: Ik durf niet te zeggen wanneer de bedragen bekend worden. Wat me wel opviel is inderdaad, en dat viel net ook al eventjes. Er wordt wel heel veel ruggespraak is er met ook de NAM. En de NAM, hè.
0: Want die moeten dan ook leveren, hè.
2: En ergens,
0: die betalen mee.
2: Ja, en ergens snap ik best, hè, de NAM, dit is een commercieel bedrijf. Dus die willen ook kijken van wat is nou redelijk. Maar ik zou ook wel vanuit de NAM het chic vinden als ze gewoon zeggen, goh, wij verdienen hier geld aan onze mijnbouwactiviteiten. En we zien dan dus ook dat als mensen in de ellende komen of schade hebben, dat wij dan ook gewoon dat netjes vergoeden. En ze doen nu wel heel moeilijk. En de staatssecretaris schermt toch ook wel vaak met, ja, de NAM moet wel over de brug komen.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk ook wel wat in het besluit uiteindelijk staat. Hè? Ja. Dat dit de manier is waarop het werkt. Dat je in bijzondere gevallen in onderhandeling moet gaan. Maar dat pakt niet lekker uit. En dat is al geconstateerd in
0: misschien EK heeft de NAM wel een nog te dikke vinger in de pap.
1: Ja, ik weet niet of dat het is. Kijk, de vorige minister was het toen op dat moment. Hij heeft al gezegd... dit.
0: Sophie Hermans was dat, ja.
1: En ja, ik zie dat nog niet gebeuren. En ook dat vind ik iets waar de Kamer ook gewoon uiteindelijk... het volgende kabinet staat gewoon ook van wat het kabinet ervoor heeft aangegeven.
2: Zeker.
1: Dus ook in dat perspectief moet er gewoon wat gebeuren.
2: Zeker. Op weg hierheen heb ik het nog even teruggelezen inderdaad. Want ik had daar vragen over gesteld. En het was heel duidelijk in dat Sophie Hermans toen nog als minister zei... ja, we zien echt dat er verbeteringen moeten plaatsvinden bij die regeling. Dat is dan een nieuw kabinet. En ja, dan... het is wel jammer als het nieuwe kabinet dat niet echt doet.
0: Boter bij de vis. Maar ja, en anders krijgt de NAM het misschien wel als boemerang terug. En ook het Rijk. Want dan zeggen jullie als gemeentes bij een volgende keer... bij winning in kleine velden... gaan we niet aan meewerken.
1: Bij de verlenging hebben we al gezegd... weet je zeker dat het verstandig is? We hebben toen onder bijzondere omstandigheid gezet. Zeker met Assen, dat je gewoon heel veel bebouwing dichtbij hebt.
0: Ja.
1: Er zijn ook gebieden waar ook... ja, hoe dichter bij het gebied is en er gebeurt wat... dan heb je echt de poppen aan het dansen. En dat zie je dus nu ook met 5600 meldingen.
0: Ja.
1: Terwijl je in EKH de vorige keer zag, het was een lichtere beving, echt behoorlijk lichter. Ging het om 180 schade gevallen. Ja. En nu om 5600.
0: Ja, dat is wel een enorm verschil.
1: Het enige waar ik nog een beetje aan vasthoud, als we niet al die stapjes gezet hadden ten opzichte van EKH naar nu, dan waren we met 5600 echt verdronken in wat er had plaatsgevonden.
0: En dan had het heel lang geduurd ook. Met heel veel onderzoekskosten. Maar goed, maar hebben jullie die mogelijkheid om als gemeentes dan bij een volgende keer te zeggen... we hebben nu zulke slechte ervaringen. Als het niet beter wordt, zeggen wij bij elke gaswinning in kleine velden... gaan we niet meer doen, want we krijgen er alleen maar stront van.
1: Nee, we hebben een zienswijze mogelijkheid. Die hebben we ook vorige keer gepakt. Maar uiteindelijk is het kabinet wat beslist.
0: Ja. Dus eigenlijk heb je geen vuist.
1: Nou, op dat vlak niet, maar we hebben wel gewoon gelukkig ook solidaire andere vuisten... die zeggen, we moeten hier wat aan doen. En daar houden we ons aan vast en... komende week met de Vaste Kamercommissie wordt dat ook het gesprek. En nogmaals, niet voor die gouden badkranen, maar goede regeling, mild, menselijk, makkelijk.
0: Die recht doet aan de schade die de mensen hebben.
1: Ja.
0: Goed, succes met de strijd. En die begint sowieso al komende vrijdag met die Kamercommissie, burgemeester Marco Aan.
1: Hij was al begonnen.
0: Hij was al begonnen, maar ja, hij is nog niet in jullie voordeel beslecht, die strijd. Hè? En Julian Bushoff, die in Den Haag dan namens Pro in de Tweede Kamer zijn best zal doen... om te zorgen voor een betere schaderegeling als het gaat om de klappen bij Eleveld. Dankjewel voor jullie komst.
2: Dankjewel.

0: Ja, een plaat van lang, lang geleden. Bob Marley en de Wailers was dit met Stir It Up.
1: Radio Drenthe.
0: Jawel, wat hebben de Drentse A en een bierfiets met elkaar te maken? Ik hou die bierfiets nu even voor de webcam. Nou, als er 9000 euro bij elkaar wordt gesprokkeld, alles. En hoe dat precies zit, dat weet Isel Vos van de nieuwe theatergroep Stichting Nieuwland. Want Isel, als alles goed gaat, en ik heb nog een andere foto van die prachtige tweedehands bierfiets. Als alles goed gaat, gaan jullie met dit ding als verhalenfiets rijden op het Festival der A?
2: Ja, dat is het plan, ja.
0: Ja, maar de teller staat op bijna 6000 euro.
2: Ja, klopt, er zijn er nog niet.
0: En 10 juni sluit de crowdfundingsactie.
2: Ja, dat betekent eigenlijk over 3,5 dag.
0: Ja.
2: Ja, dus ik slaap niet meer.
0: Nee,
2: ik ben eigenlijk alleen maar overal het onder de aandacht aan het brengen. Om te hopen, te proberen dat we dat gaan halen in 3,5.
0: Het is toch wat dat je wakker ligt van een bierfiets?
2: Ja, ik had het ook nooit verwacht. Nee, ja. Dat me ooit zou overkomen. En het zit niet eens meer in mijn studententijd, weet je wel.
0: Ja, en ik denk dat je daar wat te oud voor bent, met alle respect. Alhoewel, je hebt de oudere studenten tegenwoordig. Maar jullie zitten op 2/3.
2: Ja, we zitten op 2/3, 64%. Dus we hebben nog wel even wat.
0: En als het niet lukt, gaan. Dan gaat het de hele verhalenfiets niet door.
2: Nou, we hebben nog één escape. En dat betekent dat voor de kunst, want dat is waar we onze crowdfunding doen. Ja. Die heeft als regel dat als je minimaal 80% van het bedrag binnenhaalt, dat je dan in overleg met je donateurs dat bedrag wat je binnengehaald mag houden.
0: Maar daar zit je nu nog niet op.
2: Daar zit ik nog niet op. Dus ik heb echt.
0: Wat is
2: nog,
0: de grens dan? Wat is de grens dan?
2: Ja, daar zitten we op 7200 euro moet er binnen zijn. Okay. En als het daaronder zit, dan hebben we echt een probleem. Want dan komt er gewoon helemaal 0 euro binnen. En dan gaan we lopen, denk ik. Of allemaal op kleine fietsjes fietsen. Okay.
0: Want waar het voor nodig is, deze bierfiets, om te bouwen tot verhalenfiets, daar gaan we zo over hebben.
2: Leuk.
0: Want het heeft alles te maken met verhalen over de Drentse A. Waar trouwens ook al eens een boek over is geschreven.
2: Ja.
0: En een schilderijenboek over is gemaakt. Nadat kunstenaars zich storten een jaar lang op die Drentse A. Maar eerst even naar de speciale tafelgast van vandaag. En die is niet bezig met het Festival der A. Maar met het Titi-festival. Want dat staat veel eerder op de kalender. Jan Gerbrand Krol, de Titi-festivaldirecteur. Al 4 jaar. Is de gast in Casata. En je hebt er nog 2 jaar bij gekregen.
3: Jazeker.
0: Jazeker.
3: Ja, dat is toch heel erg mooi.
0: De concessie is met 2 jaar verlengd tot en met 2027, omdat de gemeente Assen het wel positief vindt.
3: Nou, zeker. Kijk, we zien gewoon ontwikkelingen binnen de organisatie, maar ontwikkelingen ook, zeg maar, om ons heen. Dus het is heel mooi dat het verlengd is. Waarbij we inderdaad ook de intentie hebben uitgesproken om het gesprek de komende 2 jaar aan te gaan. Waarbij we het dan voor een langere periode gaan verlengen.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid. Jij bent tot directeur benoemd door de stichting Titi Week Assen. Die met de gemeente Assen een overeenkomst heeft om het beste feestje van het jaar voor 5 jaar te organiseren. En er komen nu 2 jaar bij.
3: Klopt.
0: Je zit in de verlenging.
3: Ja, klopt.
0: Ja, en dat voelt goed.
3: En dat voelt hartstikke goed.
0: Ja. En bovendien voelt het zo goed dat de gemeente Assen ook nog maar even 225.000 euro aftikt voor dat toch wel prachtige podium drijvend op de vaart. Want dat was toch wel een succesnummer, hè, vorig jaar.
3: Ja, eigenlijk was het was sowieso een succes. En het was vrij snel duidelijk dat mensen daar al tijdens de week vorig jaar zeiden van god, dit zou eigenlijk heel mooi zijn als we dit kunnen behouden voor Assen.
0: Ja.
3: Als je keek hoe dat de wereld overging, zeg maar.
0: Terwijl het al eens eerder gebeurd was. Want ik heb al eens eerder op het ponton gestaan. Toen voelde je het meer klotsen, trouwens.
3: Dat zou kunnen, inderdaad. Het was een ander podium, inderdaad.
0: Ja. Dat bleek toen geen succes.
3: Nee, maar ja, nu inderdaad, soms ben je ook 10 jaar verder. Inderdaad, de wereld om ons heen verandert.
0: Ja.
3: Je ziet gewoon ook dat alles inderdaad gaat steeds meer om beleving, entertainment en dat soort zaken draaien. En het is denk ik heel mooi hoe we inderdaad gewoon Assen en deze regio op de kaart hebben kunnen zetten. Het mooie vond ik inderdaad, een van de reacties, dat was toen in november, dat de hoofdsponsor van het CT, Manon MotoGP in Valencia vroeg aan de directie van het circuit van goh, komt dat podium in Assen er ook weer. Dus het heeft wel impact gemaakt.
0: Okay.
3: Dat is gewoon.
0: Dat is een mooi plaatje, hè? Met het reuzenrad erachter. Dat prachtige podium. Ja. Vol met mensen. Want het podium vulde zich nacht na nacht na nacht. Ik heb er ook heel wat uurtjes doorgebracht, mag ik wel zeggen.
3: Nou, dat is heel erg fijn. Ik hoop je dit jaar natuurlijk ook dan weer te zien. En het mooie, we gaan het reuzenrad inderdaad. Dat is ook wat dat betreft wel mooi nieuws. Is dat we dat niet vanaf woensdag laten draaien. Maar ik vertelde net al even dat we het eerste weekend natuurlijk met die cityrun en met

0: de historische motorbeurs al het eerste weekend al gevuld hebben. Dus dan is het, dan staat ook het reuzenrad al. Dus het reuzenrad gaat ook langer staan.
1: Ja, dat want de finish is toch ook op de kop van de vaart, hè? Van de TT City Run op.
0: We leggen nu echt inderdaad. Ja. Kijk, het TT-podium wat we natuurlijk op die vaten bouwen, is een samenwerking met circuit en met MotoGP. En hoe mooi is dan dat de City Run die start op circuit ook finisht op deze podium. Ja, dan leg je letterlijk inderdaad de verbinding tussen circuit en de binnenstad.
1: Ja, en dat is ook altijd gezegd. Hè. We moeten het TT circuit en de stad meer met elkaar verbinden. De motor meer een plek geven. Nou, al dus geschieden.
0: Ja.
1: Maar het is eigenlijk nog wel even de vraag of het daarna ook weer kan. Hè? Want het is nu voor een jaartje en het is eerst nog even kieken wat wordt. Nee, want het kost wel 6 ton, hè, zo'n podium.
0: Het hoorde misschien ook wel een beetje bij Assen. Maar ik denk dat je gewoon inderdaad ook wat af en toe niet meer naar de kosten moet. Ja, natuurlijk moet je naar de kosten kijken, hè, maar wat, vooral wat levert het op? En wat voor uitstraling heeft het? En wat doet het met deze regio? Daar moet je vooral naar kijken. En we hebben wat dat betreft 1 heel groot festival per jaar. Waarbij we eigenlijk gewoon, denk ik ook nationaal, nog meer op de trommel kunnen slaan om Assen te promoten. En daar is dit een heel mooi middel voor.
1: En er komt nog een mooie podiumplek bij. En toen ik dat hoorde, dacht ik, waarom is dat eigenlijk niet veel eerder gebeurd? De gouverneurstuin wordt een podiumplek voor de dance stage, noem ik dat maar altijd. Die was altijd te vinden achter het gemeentehuis op de Doevenkamp. Daar komt vooral voor oude rockers als ik, 80 jaren 80 muziek. Maar ik mag ook graag naar de dance gaan. Gouverneurstuin wordt er nu bijgepakt. Waarom nu pas?
0: Nou ja, dat is eigenlijk ook dat is echt een terechte vraag inderdaad. Want dat vroegen wij als organisatie op een gegeven moment ook af. Zo van, we hebben eigenlijk best wel een mooie tuin en park. Maar daar doen we eigenlijk helemaal niks mee. We zetten hem eigenlijk helemaal op slot.
1: Nee, want Doevenkamp is eigenlijk ook een beetje een tuinachtig idee met die bomen en het groen.
0: Ja, en toen kwam eigenlijk het idee van, laten we gewoon direct na de vorige editie het gesprek met de gemeente starten over de gouverneurstuin als podiumlocatie extra erbij kunnen gaan gebruiken. Nou, en dan hebben we natuurlijk ook, dan moet je natuurlijk altijd even goed kijken. Hoe gaat het dan ook uitpakken? Hoe ga je daar met loopstromen om? Ik bedoel, maar goed, er zijn natuurlijk.
1: Hoe vinden bewoners van de Zuidersingel dat?
0: Inderdaad, er speelt natuurlijk altijd van alles.
1: Ja.
0: Maar toch hebben we met elkaar daar een plan voor gemaakt. En ik ben heel blij dat inderdaad een Hotel de Jong, wat natuurlijk als pleineigenaar ook altijd al achter de Doevenkamp actief was, die zegt van, wij willen mee investeren. En we gaan met elkaar het jongerenpodium nu in de gouverneurstuin. Wat denk ik een hele mooie locatie gaat worden. Als ik kijk naar, ik hoop dat iedereen straks verrast. Want we gaan het inderdaad echt investeren in sfeerverlichting. Kunt u de boom mooi uitlichten. Er komt een heel mooi horecaplein bij. Er komt een prachtig inderdaad podium wordt er neergezet. Dus het wordt echt een soort mini-festival in de gouverneurstuin. En ik denk dat dat gewoon een hele mooie avond is.
1: Het is een leuke festivallocatie. Absoluut. In het groen. Ja. Na 1 uur gaan we verder praten over grote namen die komen. Waar jullie al een beetje mee rond hebben gestrooid. En of het toch niet elk jaar weer een nieuwe uitdaging is om het festival financieel ook rond te krijgen. Want alles wordt duurder en duurder en duurder. En de veiligheidsmaatregelen worden ingrijpender groter. En dat is ook wel een uitdaging, denk ik, voor jullie. Maar dat straks, want eerst even naar een bierfiets. Denk je, een bierfiets? Wat moeten we nou met een bierfiets? Nou, Isiel Vos, die bierfiets is voor een bijzonder verhaal. Een verhalenproject met Festival der A. En dat gaat over Ode aan de Beek. Vertel, wat is de bedoeling?
2: Ja, het idee is dat wij dus een nieuwe voorstelling gaan maken. En die heet De A, heel toepasselijk.
1: En we is Stichting Nieuwland.
2: Stichting Nieuwland, Wouter van Oort, Anne Katic en ik. Nog maar net bij elkaar, of in ieder geval in deze constructie.
1: Jullie zijn in april als stichting geboren.
2: Klopt, ja.
1: Nieuwe theaterstichting.
2: En dachten we, zullen we dat eens een keer officieel maken? We hadden al heel veel samengewerkt en dat werkte altijd goed. Mooie projecten, leuke plannen. Laten we dat eens officieel maken.
1: En jullie zijn allemaal theatermakers,
2: allemaal theaterprogrammamakers. Zijn al 20
1: acteurs.
2: Jaar in het vak. Overal wel te zien ook. Maar we hadden ook wel wat andere plannen die we nog niet ergens anders kwijt konden. Dachten, weet je wat, we gaan het zelf doen.
1: Mm.
2: En ons eerste plan is dus, het is onze derde keer op het festival daar. Andere keer wel eens in een huifkar over het pad heen en weer getaxied. En vorig jaar in een circus tent gestaan. En dit jaar dachten we, eigenlijk willen we ons eens even echt verdiepen in die A.
1: De Drentse A.
2: Ja.
1: Maar trouwens, ook in Cassata het gast geweest, Klaas Koops uit Schipborg, in gesprek met de A al over heeft geschreven. Ja. En ik heb het idee dat het een beetje vergelijkbaar is wat jullie dan op de bierfiets gaan doen.
2: Nou, precies. Ja, en ik denk dat het misschien wel een soort universele interesse is. Hè? Of een nieuwsgierigheid naar zo'n beek die daar nou echt al veel langer dan wij oud zijn. Daar al stroomt en een soort dat landschap bepaalt. Zo'n festival wordt daarna vernoemd. We tuigen daar van alles over op. Er zijn eindeloze discussies over. Mensen maken ruzie over dat gebied. Over de boeren en de recreanten en iedereen vindt.
1: En het festival is eigenlijk al verbannen uit het gebied. Nou, want precies. Dat richt er toch een beetje te veel schade aan.
2: Ja.
1: Aan zo'n prachtig natuurgebied. Ja. Dus ze zitten nu aan de rand.
2: Exact, dus zij moeten een beetje aan de randen blijven. En wij dachten, stel je voor dat wij een manier weten te vinden dat we daar toch weer in kunnen.
1: Ja.
2: Dat kan niet met toeters en bellen, maar dat kan wel op een verhalenfiets. Dus we gaan ons publiek op die verhalenfiets plaatsen met een koptelefoon op. En eigenlijk stapt de A bij je op de fiets.
1: Ja.
2: Dus ze geven echt het water, die in ons hoofd in ieder geval echt een vrouw is, die geven we een stem.
1: Anne
2: Katic gaat haar spelen.
1: Die gaat de beek spelen.
2: Ja, ja.
1: En en vervolgens zitten de mensen met een koptelefoon op om die bierfiets heen te trappen.
2: Ja, die
1: verhalenfiets.
2: Absoluut. Die moeten die fiets in beweging houden.
1: Hoeveel plek is er?
2: Er zijn 12 plekken waarvan 8 mensen moeten fietsen.
1: Ja, als 4 mensen niet echt kunnen fietsen, mogen ze op het bankje gaan zitten.
2: Precies.
1: Met de beentjes stil.
2: Ja, met de beentjes stil. Maar die kunnen dus wel mee. Ja, dus ook mensen die slechter been zijn of jongeren, dus kinderen.
1: En wat horen ze dan op die koptelefoon? Behalve Anne, die is de verteller, geloof ik. Hè?
2: Ja, Anne die speelt
1: de pratende beek.
2: Ja, dus die moet zich echt verdiepen in de beek. We hebben een prachtige tekst van Juri Vos net binnengekregen. De allereerste versie, die is nog ongeveer een uur te lang. Maar zo gaat dat.
1: Oh, want hoe lang mag het duren?
2: Proces. Het moet bij elkaar ongeveer 20 minuten gaan duren.
1: Ja. Oh, ik las ergens anders 3 kwartier. Maar...
2: Dat klopt, maar dat is natuurlijk ook nog met op de fiets stappen. En van de fiets afstappen en weer terugfietsen.
1: Dus, waarom moet je op- en afstappen?
2: Dat hebben we eerder ook wel gemerkt. Als je mensen een koptelefoon opzet. Kijk, bij jou staat het heel goed en jij bent het gewend. Maar de meeste mensen die een koptelefoon opzetten, daar moeten we toch heel even mee oefenen hoe dat ding werkt en of de volumes goed staan. Dus we hebben altijd een beetje praktische tijd nodig om dat allemaal goed te doen.
1: Maar er zijn toch ook voorstellingjes, kleine mini-voorstellingjes nog onderweg?
2: Ja, dat klopt. Dus komen we ook artiesten tegen van Circus Santelli. Jongeren die met ons meewerken, daar repeteren we nu al mee. Die zijn ook te zien. Dus je hoort het verhaal van de beek. Je hoort ook prachtige muzikale soundscape gemaakt door Julia Dubbelboer. Dat is een Drentse jonge componist en muzikante. Dus zij maakt daar helemaal een soort sfeerbeeld van. Je hoort de A, je ziet ook de A, want dat is waar we naartoe fietsen.
1: Ja.
2: Daar waar we uiteindelijk
1: Waar zien we dan de A opdoemen als we al fietsend op die verhalen
2: fietsen?
1: Ja, we
2: gaan richting de Kimmelerberg. Dus we gaan daar eigenlijk een beetje een eindigen met een prachtig uitzicht. Of het nou regent, of de zon schijnt, of de zonsondergang en of de zonsopgang. Het is daar altijd waanzinnig mooi. Dus dan snappen we ook beter waar we naar aan het kijken zijn in het landschap.
1: Aan de ene kant, het lijkt wel een beetje op de Silent TT Disco. Dat iedereen met een koptelefoon op zit. Het is eigenlijk niet heel sociaal als je met z'n 14 of 12 op die bierfiets zit. Allemaal met een koptelefoon op en opgesloten in het verhaal van de beek. Want als Anne dan als klaterende beek ook daar zit. Hoe vertelt zij het verhaal? Komt zij ook binnen via de koptelefoon?
2: Ja, dat klopt. Ja, dus zij heeft een microfoontje, zendermicrofoontje om. En je hoort haar dus ook via de koptelefoon. En je zegt, het is niet zo sociaal. Ik vind dat altijd wel interessant. Want meestal bij een voorstelling zitten we met z'n allen in een donker zaaltje op een stoeltje.
1: Ja.
2: En dan moeten we 3 kwartier of 1,5 uur onze mond houden. Daarna drinken we een biertje met degene met wie we zijn gekomen en gaan naar huis. En in dit geval zit je echt schouder aan schouder, ben je aan het werk om dat verhaal in gang te houden. Dus eigenlijk word je juist nog veel actiever en heel belangrijk onderdeel van dat hele verhaal.
1: En vertel eens even kort, wat is dan bijvoorbeeld zo'n verhaaltje over de beek? Als ik dan al fietsend in een slakkengangetje, denk ik dan, onder het genot van een biertje? Of zit dat ook in het vat?
2: Want we nemen geen bier mee, want het is natuurlijk geen bierfiets meer.
1: Het Drentse A-water, zeker. Download.
2: Ja, we gaan een waterproeverij doen. Dus daar gaan we mee eindigen. Dus het Drentse water gaan we proeven met elkaar. Maar wat je hoort eigenlijk over we hebben ons echt afgevraagd, wat zou de Drentse A nu kunnen vertellen?
1: Ja.
2: Aan ons, wat we niet in alle boekjes al kunnen lezen.
1: Nee.
2: En daar komt een waanzinnig mooi verhaal. We hebben met heel veel mensen gesproken, zoals het Nationaal Park Drentse A natuurlijk, maar ook met omwonenden en gevraagd naar al hun herinneringen. En het water staat natuurlijk wereldwijd onder druk.
1: Ja.
2: Het is vaak niet meer schoon genoeg. De waterschappen hebben moeite om het schoon te houden voor ons drinkwater. Er is steeds minder van. We hebben overstromingen. Dus dat water speelt een heel grote rol in ons leven als mens. En
1: je
2: daar
1: komt toch niet depressief van die fiets af, hè? Met alleen maar negativiteit.
2: Ik heb dat verhaal, de tekst nu gelezen en ik kom daar heel liefdevol en hoopvol vanaf eigenlijk.
1: Oké. Maar het probleem is, Die fiets kost in totaal tweedehands 14.000 euro. Klopt. Jullie hebben 9.000 euro nodig. De teller staat op 6.000.
2: Bijna 6.000.
1: Waar kunnen mensen, als ze denken van... ah joh, ik moet ook op die bierfiets de verhalen van de Drentse A horen... begin juli, hè, op het festival der A.
2: Ja, klopt. Jij noemde net al even naast mij... dat TT het leukste festival van het jaar in Drenthe. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hè?
1: Als het TT is geweest, mag jij met festival der A daarna zeggen... dat het een culturele feestje is.
2: Exact.
1: Er zijn wel twee verschillende gradaties. Natuurlijk.
2: Absoluut, maar als je bij TT helemaal los bent gegaan... kun je een beetje uitchillen op Festival de A. Volgens mij is dat een hele mooie volgorde.
1: Maar Isil Vos, noem nog even... waar kunnen mensen een stuiver, kwartje, gulden, euro...
0: Gulden, of gulden mag niet.
2: Nou, gulden kan ik niks meer mee.
1: Euro of meerdere euro's achterlaten.
2: Ja, je gaat naar voordekunst.nl en dan zoek je naar het project Bierfiets voor de A... of op Stichting Nieuwland en dan vind je het project. En je vindt ons daar ook op Instagram en alle andere dingen. Dat wijst zich vanzelf. Ja, we hopen natuurlijk heel erg dat Drenthe met ons mee verzamelt.
1: Ja, en mee verzamelen betekent mee fietsen. Dankjewel en we gaan afwachten of de verhalend fiets met ode aan de beek ook daadwerkelijk gaat rijden.

0: Man, man, man. Ik heb het voorjaar weer in de bal en wil de bloemetjes weer buiten zetten. Voor goede kwaliteit bloemen en planten ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Wat een keuze. Mijn handen beginnen nu al te jeuken. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie, in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
3: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietsen, uitrit.
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mahler's hemelse vierde symfonie. En meesterpianist Ronald Brautigam soleert in Mozarts verleidelijke 17e pianoconcert. Op 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
14: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
15: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
17: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
18: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
19: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
18: Wijzerweg, Groningen.
17: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
20: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
21: Joehoe!
20: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
22: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
23: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
24: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
25: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
26: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
25: Hoe dan?
26: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
27: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
24: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
28: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
14: Radio Drenthe.
29: Cassata.
14: Met Margriet Benak.
30: Het is 1:05 geweest alweer. Hoogste tijd voor het tweede en laatste uur van deze toch wel bijzondere Cassata-aflevering 1338. Want, ja, straks stond de hele Cassata-studio vol met de complete spelersgroep van het Shakespeare Theater van Diever, dat maar liefst 80 jaar bestaat. Dus het is een mooi jubileumjaar. Met 23 man en vrouw staan ze straks deze zomer bijna 30 keer op de planken, midden in het bos van Diever, met de doldwaze komedie As You Like It. Gewoon vertaald voor elk wat wils. En onder aanvoering van artistiek leider en regisseur Jacques Nieborg zitten ze hier straks allemaal even weggerukt uit de repetitie, want de eerste try-outs staan er weer op de kalender. Het Radioforum bespreekt zoals altijd het belangrijkste nieuws van afgelopen week. En speciale tafelgast is nog altijd vanmiddag de man die garant staat voor het beste feestje van het jaar. Dat is het Titi Festival. En dat is directeur Jan Gerbrand Krol. Want de lat ligt hoog na de enorme succeseditie van vorig jaar. Ja, nou ben ik ondertussen druk op zoek naar mijn briefje waarbij ik op heb gekrabbeld. Waar al die artiesten ook alweer vandaan komen die op de podia gaan staan. En dan kan ik het weer niet vinden in de bende die ik heb gemaakt. Want de namen, normaal gesproken maken jullie altijd op een persconferentie bekend. nou, deze artiesten gaan komen. Maar jullie strooien nu elke dag een beetje met namen, hè? Hoe heet ze ook alweer? Hanna Mee, onze Drentse troef, staat op het podium. Douwe Bob speelt er. Danny Vera. En dan heb ik Davina Michel nog vergeten. Dat zijn wel een beetje de grote namen, Jan Gerbrand Krol, die er dit jaar te zien zijn.
0: Ja, dat zijn de grote namen. Mooi, er is een samenwerking ook weer tussen circuit en de binnenstad van ons. Dat we met Douwe Bob inderdaad natuurlijk die gaat op vrijdagavond een uur lang hier in de binnenstad optreden. En die verzorgt inderdaad ook op de zondag bij de opening van de MotoGP ook het Wilhelmus. Dus dat
30: dan had hij zaterdag ook nog even op kunnen treden natuurlijk.
0: Ik weet niet, misschien gaat hij dan toer op zijn eigen motor, want hij is natuurlijk zelf vervent motorrijder.
30: Ja, ja, maar hij doet dus het Wilhelmus.
0: Ja.
30: Oh, vind je dat wel een beetje bij Douwe Bob passen? Oh, zo'n braaf lied.
0: We gaan het zien, toch? Ja, daarom, gaan het zien.
30: Ja.
0: Nee, maar we zijn vooral inderdaad op de donderdagavond heel blij met Davina Michel, die natuurlijk heel weinig optreedt, zeker in Noord-Nederland. En die gaat echt op deze toch wel een beetje openingsavond van die donderdagavond een spectaculaire uurlang durende show geven.
30: Ja, op de vaart, hè?
0: Op
30: het vaartpodium, mainstage.
0: Ja, mainstage. Maar ik moet ook zeggen wel om dat even terug te komen. We hebben natuurlijk op de Doevenkamp, daar gaat natuurlijk de Bonte Wever steeds dit jaar komen als nieuwe steeds. En we zijn ook heel blij met de investering die de Bonte Wever daarin doet. Want daarmee krijgen we op de zaterdagavond echt een stevig rockpodium.
30: Ja.
0: Met inderdaad coverbands van ECDC, Metallica, Rammstein. Dus het stevige werk komt ook
30: back
0: absoluut komt terug in de stad. En ik merk ook dat mensen dat heel erg plezierig vinden.
30: Het is voor het eerst, hè, dat Bonte Wever op deze manier toch participeert in
0: absoluut,
30: het festival.
0: Ja, en daar zijn we heel erg blij mee. Ja.
30: Ja. TikTok Tammo komt ook.
0: Je moet een beetje regionaal blijven.
30: Ja, TikTok
0: dus,
30: Tammo.
0: TikTok Tammo en band, daarom. Dus komt ook. Nee, en wat dat betreft inderdaad natuurlijk ook met Isabelle Oesje natuurlijk ook nog eens een keer een regionaal
30: talent. Dat is natuurlijk een Assense, hè?
0: Nou ja, maar goed, we hebben sowieso promoten wij dat wij op de pleinen altijd ook lokale artiesten een podium geven. Dat doet natuurlijk ook Club Nu met Tessa de Wil natuurlijk altijd inderdaad. Ja. Ook heel veel regionale DJ's plant. Dat doen we natuurlijk ook inderdaad met op de markt inderdaad. En ook bij Radio NL dit jaar staan ook een aantal regionale artiesten.
30: Nou ja, dat is de smaakmaker. Marco Schuikmaker
0: is bijvoorbeeld inderdaad één partij die inderdaad ook daarlang. Nou, vorig jaar natuurlijk ook op de ponton staat. Maar dit jaar dus ook op de Brink bij Radio NL acte de présence geeft.
30: Dan zullen mijn collega's weer helemaal wild van worden van Marco Schuikmaker. Wat is volgens jou de smaakmaker dit jaar?
0: Ja, dat is natuurlijk altijd heel lastig.
30: Je mag er eentje noemen. Kijk jij nou uit?
0: Ja, daar kijken we uit naar de show van Davina Michel.
30: Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Maar die kan toch wel een spektakel neerzetten. Hoeveel muziekpodia hebben we dit jaar trouwens?
0: 8.
30: 8. Ja. Net zoveel als vorig jaar, toch?
0: Ja, nee, net zoveel. Toen hadden we natuurlijk in de Toornlaan nog een Drents talent steeds. Ja. Maar die is er dit jaar niet, omdat we dat regionaal talent dus verspreiden over de podia. Maar goed, daarvoor krijgen we nu de gouverneurs staan waar we het in het eerste uur over hadden, krijgen we daarvoor terug.
30: Ja. Nou, ook ben ik heel benieuwd hoe dat qua sfeer gaat worden met de gouverneurs daar. En de TT Night Ride, die zit al helemaal volgeboekt. Zag ik alweer vol staan.
0: Dit jaar, gewoon binnen 2 dagen, was die vol.
30: Hoeveel rijders?
0: 1000. Ja.
30: Want 1500 wordt dan toch een beetje de stoep te groot. Want er is zelfs een wachtlijst, heb ik gehoord.
0: Ja, klopt inderdaad. Nou ja, kijk, het is gewoon op een gegeven moment professioneel een van de lastigste klussen tijdens die nacht. Omdat je natuurlijk dwars door de binnenstad gaat. Er komen gewoon 20.000 man langs de kant staan. We hebben een verbouw van de gedempte single inderdaad. Waardoor het parcours daar een stuk smaller wordt. En 1000 motoren is dan gewoon, als je 2 rondjes wil doen. Want dat willen we graag. We willen de motoren 2 rondjes laten doen. Ja, dan is 1000 gewoon de max aan het aantal deelnemers wat mee kan doen.
30: Maar anders duurt het te lang.
0: Ja, weet je, op een gegeven moment gaat het dan te lang duren. Kijk, het publiek inderdaad moet je ook. Ja, die vinden dan 2 ronden ook genoeg. Kijk, die motorrijders willen waarschijnlijk nog wel veel meer.
30: Ja,
0: dus,
30: iedereen wil wel. Maar ik bereid zelf ook motor, maar volgens mij moet je dan heel veel stoppen en stilstaan.
0: Het is stapvoets natuurlijk. Ja,
30: dat is niet zo best voor mijn oude motorfiets. Rij jij zelf inmiddels al motor?
0: Tot mijn schaamte nog steeds niet.
30: Heb je de vorige keer beloofd, namelijk toen je directeur werd van het TT Festival.
0: 4 jaar geleden.
30: Wie weet. Heb je tijd zat gehad daarvoor?
0: Nou nee, met zo'n druk festival heb ik daar geen tijd voor.
30: Ja, maar je hebt niet het hele jaar druk mee, toch? Wanneer is het feestje geslaagd?
0: Het feestje is geslaagd inderdaad als we inderdaad gewoon weer de hele stad denkt van god, dit was weer mooi. Dus dat de lokale horecaondernemers er ook allemaal ook wel een centje aan hebben overgehouden natuurlijk. Inderdaad vind ik wel belangrijk, want die investeren echt fors. En zeker met de stijgende kosten inderdaad zou het mooi zijn dat iedereen in zijn investering er weer uit haalt en er een beetje geld aan verdient. Dat als er weer mooi op de kaart staat inderdaad, dat er geen incidenten zijn geweest of in ieder geval geen grootschalige incidenten.
30: En dat Oranje wel wint in de nacht van donderdag op vrijdag.
0: Dat zou natuurlijk helemaal
30: Ja, dan wel. Goed zo. We gaan het allemaal volgen. Bij de Drenthe natuurlijk ook, het Titi Festival. Veel succes.
0: Dankjewel.
30: Met alles en het organiseren, want het komt er nou op aan. Hè? Drukke dagen voor jou.
0: Ja, maar wel mooie dagen.
30: Ja, maar eerst moet je even wat anders doen. Hoogste tijd voor...
1: Cassata.
2: Het radioforum.
30: Je moet ook nog een beetje meepraten over het nieuws van de afgelopen week. Dat kun je wel, hè?
0: Absoluut.
30: Goed zo. En daarna zit...
3: Erik Zings, woonachtig te Assen. En in het dagelijks leven voorzitter van ONL voor ondernemers.
30: Ondernemend Nederland, hè? Zeg ik
3: Ondernemend Nederland, zo heet het. En daarnaast ook voorzitter van Vaart in Assen.
30: Ja, en doen jullie ook nog even steentje duit in de zakje van Titi Festival?
3: Moet luisteren, dat doen wij zeker als Vaart in Assen.
30: Ja.
3: En daar wordt altijd ook stevig in meegedacht, meegedaan. En
30: Vaart in Assen is voor de mensen die het niet weten de middenstandsclub van de middenstandsclub
3: dat is,
30: van Assen.
3: Nee, dat is niet helemaal waar. Dat is ondernemend. Assen. En Vaart in Assen is namelijk het samenwerkingsverband tussen cultuur, maar ook Jan Gerbrand zit in het bestuur, Hanneke Bruggeman zit in het bestuur, maar ook vanuit de horeca, Frank van Urk zit in het bestuur.
30: Maar jullie regelen Giacomo alles Borst, wat te maken heeft met de binnenstad?
3: Ja, nee, maar dat heeft uiteraard te maken met de binnenstad en met name alles wat daar plaatsvindt. En daar proberen we in gezamenlijkheid ook gewoon aandacht aan te geven en dingen in te organiseren. Vergeet ik nog wat, Jan?
0: Ja, nou, een mooi voorbeeld ervan is gewoon de Titi bierroute. We hebben natuurlijk met lokale ondernemers
30: de
0: lokale bier weer geproduceerd. En Vaart in Assen, zeg maar, rolt dus de Titi bierroute uit bij alle lokale ondernemers in de stad.
3: Okay. Nou, hoor je wel, Margriet, wat voor belangrijke dingen wij met elkaar doen voor Assen, door Assen. Ja, en met Assen.
30: En dat vergeet ik dan weer, want ik hou helemaal niet van bier. Oh.
3: Ja. Wat een narigheid.
30: Kan er niks aan doen, hè?
3: Wat een narigheid.
30: Dat was vroeger bier, toen bier nog lekker was. Ik hou er niet meer van. Maar goed, een bierroute dus. Titi bierroute.
0: Absoluut.
30: Mensen, niet vergeten. En daarna zit...
4: Marieke Hoekstra van de Statenfractie D66. Woonachtig in de kop van Drenthe.
30: Eelde Wolde. Maar je zegt nog steeds niet de lijsttrekker van D66 voor de Provinciale Statenverkiezingen.
4: Ja, altijd de kandidaat lijsttrekker.
30: Oh, het is nog steeds niet zover dat het al beslist is.
4: Nee, zeker. De leden gaan daar uiteindelijk over.
30: En wanneer is het moment?
4: Moment suprême. Dat is het begin van de vakantie. Dus begin juli.
30: Begin juli. Ja. Maar er is een concurrent.
4: Ja.
30: Een vrouwelijke concurrent.
4: Ja, dat klopt. Ja.
30: Twee vrouwen gaan strijden om de titel. Ja. En wie is die andere vrouw?
4: Ja, dan moet ik het natuurlijk heel goed uitspreken. Maar dat is Boukra Souini.
30: Oh, uit Assen.
4: Uit Assen.
30: Ja, oké. Okay. Ja. En die heeft vroeger al in de Staten gezeten, hè, voor D66.
4: Die heeft in de commissie gezeten vroeger, klopt.
30: Oeh.
4: Die heeft zich ook bij de gemeente aangemeld.
30: Ja. Oeh, dat wordt nog een stevige strijd tussen deze twee dames.
4: Ja, maar op zich is het goed, hè, want er valt wat te kiezen.
30: Nou, hoe gaat het dan worden? Gaan de leden stemmen?
4: Ja.
30: De meeste stemmen gelden?
4: Ja, ik denk het wel, ja.
30: Ga je nu een beetje campagne voeren voor jezelf?
4: Ik denk dat dat vrij beperkt is. We hebben twee hele verschillende profielen.
30: Ja.
4: En dat is ook goed, hè. Er valt wat te kiezen.
30: Ja, kom op, grijp je kans.
4: Nou ja.
30: Ja, jij zit in ieder geval in het radio voor. Nou goed, we gaan het afwachten. Ja. En in juli horen we dat dan wie van de twee dames het gaat worden. Even naar jullie eigen nieuws van deze week. Jan Gerbrand Krol, wat is jouw nieuws?
0: Ja, ik hou het heel erg dicht bij onszelf inderdaad. En gisteren werd bekend dat Titi Circuit en Wildlands gaan samenwerken inderdaad. En dat ze symbolisch
30: met
0: een aap inderdaad. Er is een rode aap inderdaad, de Titi's. Zo heette die rode aap. Die komen uit Zuid-Amerika. Maar die staan dus symbool voor, nou ja, zeg maar, verbondenheid, een stuk vertrouwen en samenwerking. En ik denk dat, nou ja, als we kijken wat er allemaal in deze wereld om ons heen gebeurt, dat gewoon een prachtig symbool is waar we wat vaker naar terug zouden moeten grijpen.
30: Maar is dat nou een samenwerking tussen Titi Circuit?
0: Ja, circuit en Wildlands.
30: Maar absoluut. Wat heeft circuit nou met Wildlands te maken?
0: Nou ja, goed, het is natuurlijk
30: twee
0: grote iconen. Die gewoon heel belangrijk zijn voor Drenthe.
30: Ja.
0: Die elkaar op deze manier vinden. En dat vind ik dan ook weer mooi met een knipoog zo'n nieuws. Met zo'n aap die dan in één keer centraal staat.
30: Het is wel een rode aap.
0: Ik kreeg daar wel
30: roodharige aap. Ja, maar dat vind ik dan maar weer leuk.
0: Ik hou wel van dat beetje verrassende nieuws. En ik vond dat gisteren wel een mooi verrassend nieuwsfeitje.
30: Beesten in het nieuws. Helemaal goed. Erik Sint, jouw nieuws van deze week.
3: Ja, dat vond ik wel een lastige, want er komt natuurlijk veel voorbij. En ik ben erg geïnteresseerd altijd in wat er in het politieke strijdtoneel allemaal plaatsvindt in Den Haag. En ik zag daar in ieder geval, als het gaat om het minderheidskabinet die daar bezig waren, een toch een meerderheid te verkrijgen voor een begroting. Ja. Met name ja, toch ontwikkelingssamenwerking en dergelijke. Dat toch met veel geknutsel uiteindelijk en veel discussie daar.
30: Heen en weer schuiven met bedragen. 380 miljoen uit de toekomst wordt nu naar heden gehaald, waardoor je in de toekomst het niet meer uit kan geven.
3: Ja, kijk, dat is in principe wat nu natuurlijk heel veel plaatsvindt. Dat men komt tot een bepaald compromis. En als dit de voorbode is, uiteindelijk denk ik voor de komende jaren om tot in ieder geval ook een standvastig kabinet te komen. Nou, dan maak ik me toch wel een beetje zorgen.
30: Het is een beetje shoppen en zieltjes winnen.
3: Ja,
30: maar dat heb je met een minderheidskabinet nou eenmaal.
3: Ja, dat weet je ook van tevoren. Alleen aan de andere kant denk ik dat nu ook echt op dit moment stappen gemaakt moeten worden om dit land weer vooruit te helpen. Er spelen zoveel zaken. Ja. En eigenlijk moet je nu zien dat je gewoon de koppen bij elkaar steekt en zegt, en nu gaan we grote stappen zetten.
30: Goed, en dan Marieke Hoekstra voor jouw nieuws van deze week.
4: Ja, dat is gewoon nieuws vanuit Assen.
30: Dat mag hoor.
4: Dat mag ook. Hè. Dat is de Special Olympics die hier naartoe komt in 2028.
30: Dat is niet Assen, dat is volgens mij heel Drenthe toch?
4: Ja, zelfs Drenthe heb je gelijk. Ook andere gemeentes.
30: Alle 12 gemeentes doen mee. Ja. Hoe het allemaal verspreid wordt, weet ik niet. Maar we hebben het pas over 2028.
4: Ja, maar toch. Hè, die voorbereidingen gaan plaatsvinden. Dus het is ook wel iets om naartoe te werken en toe te leven. En het valt natuurlijk op dat Drenthe heel goed in staat is om hele grote evenementen naar zich toe te trekken en te organiseren. En ik denk dat is toch wel een kwaliteit hier.
30: We hebben ook ooit de Wereldspelen voor gehandicapten hier in Assen gehad trouwens. Ja, herinner ik me nog. Ja. Maar en weet je wie de beschermvrouw is of de voorzitter is van deze stichting Special Olympics?
3: Jette Kleinsma.
30: Juist! Ja, heel daar goed. Is ze weer.
3: Ja, zeker.
30: En die was super trots dat het naar Drenthe kwam. En bovendien was het toen zij nog commissaris was, was het ook al balletje opgegooid, hè? Dat er een bidboek was ingeleverd van laat de Special Olympics vooral naar Drenthe komen in 2028. Goed.
4: Hartstikke goed.
30: Dan gaan we naar de door mij gekozen nieuwskwesties. Blijf ik nog even in Assen. Heel dichtbij, aan de vaart, de kazerne. Want nou is er, nou Erik Sings weet er ook alles van, toen jij nog Kamerlid was. Nou is er al 3 keer geprobeerd die kazerne dicht te gooien. En het lukte ze in Den Haag allemaal maar niet. Nou is er hier en daar wel wat gesneuveld aan onderdelen van die kazerne in Assen. Nou waren ze druk bezig om het te vullen met de veiligheidscampus, met de productiekeuken, met een rijkscongrescentrum en weet ik veel niet wat om de leegte wat te vullen. De dienstvervoer en ondersteuning van justitie zit er inmiddels. En wat blijkt nou? Alle mooie plannen die ervoor gemaakt zijn, zijn niet meer nodig. Want die hele kazerne komt bomvol te zitten. Er komt weer wat bij. Wat denk jij dan, Erik Sings?
3: Nou, op zich merk je natuurlijk, omdat de situatie in de wereld natuurlijk veranderd is, dat er ook andere keuzes gemaakt moeten worden. Ik kan me herinneren dat we vroeger de Leopard tanks ook allemaal geëxporteerd hebben voor heel weinig.
30: Ja, die waren niet meer nodig.
3: Ja, en vervolgens weer toch weer opnieuw aanschaffen. Dus wat dat betreft, dan zie je dit soort ontwikkelingen heel veel plaatsvinden. Anderzijds, vergeet niet dat juist het mogelijke vertrek van de kazerne uit Assen ook gezorgd heeft voor een enorm stuk eenheid onder verschillende organisaties. En die hebben uiteindelijk ook geleid tot de Assen ambitieagenda. Dus ik heb het idee dat de initiatieven die al voorontwikkeld zijn om in ieder geval dat kazernetrein weer te vullen, maar ook Assen groter te maken en interessanter te maken, ook misschien op een andere plek kunnen existeren. Ja. Waardoor je toch in ieder geval de oorspronkelijke gedachte van die samenwerking toch weer gestalte kunt gaan geven. Dus maar wat goed, dat betreft zie ik nog steeds voordelen.
30: Ja, maar er moet dus extra plek worden gezocht voor die beloftes die hier ook zouden komen. Hè? De veiligheidscampus, de productiekeuken, dat congrescentrum. Dat was eigenlijk compensatie voor het verlies wat Assen zou
3: leiden. Absoluut, maar laten we die compensatie dan ook gaan inzetten voor de initiatieven die op dit moment al op de plank liggen en misschien dan zoeken naar wat andere locaties. Dan hebben we nu een situatie en. Dus 1 en 1 is in dit geval 3.
30: Ja. Marieke Hoekstra, de provincie heeft zij aan zij gestreden met de gemeente Assen om dit zo te behouden, zoveel mogelijk. Omdat 2 jaar geleden de kazerne weer op nominatie stond om gesloten te worden. En dan ineens dit. Ik had het in het gesprek met de burgemeester, voordat we het over de schaderegeling Eleveld gingen hebben, even over van, de kazerne is gewoon een jojo. Het gaat maar heen en weer en op en neer. En nu is de kazerneterrein misschien wel te klein. Wat zeg jij dan?
4: Ja, het is natuurlijk wonderlijk hè, wat er gebeurt. Maar ja, dat is ook wel de wereldpolitiek. We zitten ook in een hele andere fase. In Europa, in Nederland. We moeten heel veel investeren in defensie. Dat is iets wat we misschien niet zo voorzien hebben, maar wat gewoon nu plaatsvindt. En ja, ik bekijk het vooral positief. Laten we zoveel mogelijk onze economie ermee versterken. laten we zoveel mogelijk kansen pakken voor de bakker om de hoek, maar ook voor de industrie in Emmen.
1: Ja, want die hebben ook zij aan zij gestreden met de gemeente. Hè? De ondernemers, als het Erik Sienzi toch zitten, hè? De ondernemers van Assen, die dachten van ja, maar die kazerne die laten we ons niet afpikken. Dat is wel heel belangrijk ook voor de ondernemers
4: Zo blijkt maar weer wat goed dat toen dat akkoord is gesloten en wat goed dat ook Jette Kleinsma daar zo voor gevochten heeft. Want nu kunnen we doorstarten en zoveel mogelijk waarde eruit halen voor Drenthe.
1: Ja. En wat zegt Jan-Gerbrand Krol dan?
0: Ja, kijk, het is mooi van
1: net zoals het T-festival hoort bij Assen, hoort de kazerne natuurlijk bij Assen.
0: Ja, dat is ook gewoon. En weet je, het is natuurlijk de omstandigheden in de wereld. Het is natuurlijk jammer dat het inderdaad noodzaak is om dit te doen. Maar laten we dan ook kijken van, goh, hoe kunnen we dat maximaal uithalen? Ik bedoel, Defensie van nu is niet meer de Defensie van vroeger. Ik denk, Defensie investeert tegenwoordig in allerlei nieuwe technologieën. Of gaat van de drones tot aan de zichtbaarheid tot allerlei andere zaken. En laten we kijken of de, zeg maar, het regionaal bedrijfsleven daar op een manier goed bij kan aansluiten. Ik denk, dan gaat het elkaar echt versterken.
1: Ja, maar het heeft ook zijn keerzijde natuurlijk. Hè? Want door de toestand in de wereld is er wel 200 hectare nodig bij Hooghalen en Laaghalen Veen, waardoor boeren het gebied uitgejaagd worden.
0: Ja,
1: dat is dan
0: waar.
1: weer de zwarte kant van het verhaal.
0: Ja,
4: lusten en lasten, hè?
1: Ja, maar kijk, als straks, laten we het hopen dat zo snel mogelijk gebeurt, die oorlog in Oekraïne beëindigd is, dan kan het toch ook zomaar weer zijn dat de vork weer anders in de steel komt te zitten en dat dan de kazerne toch weer aan de beurt komt. En dat ze in Nederland denken van, ach, al die investeringen in defensie is helemaal niet nodig.
3: Het zal nog wel een aantal jaren duren, denk ik. Omdat we, denk ik wel.
1: Ja, maar het is ook een cyclus van bijna elke keer twee, drie, vijf jaar.
3: Dat zie je. Maar goed, het was toen iedere vijf jaar, omdat er dan sprake weer was van een begroting waarnaar gekeken werd. We hebben natuurlijk nu meegemaakt dat Trump in ieder geval toch de eis stelde dat die minimum van 2% in ieder geval van je bruto nationaal product in ieder geval geïnvesteerd moest
1: worden. Ja, maar die is over een paar jaar ook weer weg.
3: Ja, dat zal ongetwijfeld. Maar dat blijft over. En dat natuurlijk daardoor in ieder geval Amerika wel een signaal heeft afgegeven dat zij niet alleen garant willen staan voor de veiligheid van Europa, maar dat Europa zelf ook een verantwoordelijkheid heeft. Ja. En dat zie je dus in al die landen in Europa. Dus zo goed zijn dat dit een wake-up call is voor heel Europa om te zeggen, jongens, koppen bij elkaar, zorg dat je gewoon veilig bent als heel Europa. Steek daar je effort in en kijk naar de toekomst.
1: Maar we moeten in Assen altijd in opperste staat van paraatheid blijven. Want voor je het weet zitten ze weer met de tengels aan de kazerne van Assen, toch?
3: Die kans heb je altijd.
1: Het is al drie keer geweest en het zal ook wel weer een vierde keer
4: ik
1: komen.
4: Ik denk, Margriet, hoe meer je het kunt verweven met de economische ontwikkeling, hoe meer waarde we hier ook richting het onderwijs eruit kunnen halen.
1: Ja.
4: Hoe kleiner de kans.
1: Dat zie je al, hè, die verweven huid.
4: Ja, precies. Hoe kleiner de kans dat dit zomaar als een object of een gebouw wordt gesloten.
1: Oké, goed. Dan wat anders. Even terug naar maart. 14 maart van dit jaar. Toen zaten een heel wat mensen recht op hun bed. En ik heb net geleerd dat de burgemeester van Assen, Marco Oud, ook recht op hun bed zat. Maar er waren velen recht op hun bed. Jij ook, Erik Sienks?
3: Nee, volgens mij was ik die nacht elders. Buiten de provincie. Dus daar heb ik misschien ook wel recht op in bed gezeten. Maar om een andere reden. Je weet het nooit. Maar in ieder geval niet vanwege de aardbeving.
1: Nou, mijn zoon had een feestje in de benedenkamer. En ik had mijn oogjes gesloten. En ik dacht aan die herrie van alleen, er is alleen maar herrie. Dus ik heb ook niks gemerkt. Ik heb het dan over de aardbeving van 3.0 op de schaal van Richter. Wat uiteindelijk heeft geleid tot 5600 schademeldingen. En nou is het hoge woord eruit. Nou heeft de staatssecretaris Johannes de Bat iets bedacht wat beter, menselijker, milder, makkelijker moet zijn. En daar zeggen de bestuurders hier in de regio van, het is helemaal niet makkelijker. Het is veel complexer. En je ziet scheve ogen, want nou is het hele gebied in cirkels ingedeeld. Als je dicht bij het epicentrum zit, kun je een hoog schadebedrag krijgen, want we weten nog niet hoe hoog. Als mensen daar geen genoegen mee nemen, moeten ze naar de commissie mijnbouwschade en de hele papierwinkel en de hele rimram door. Waardoor het weer heel lang kan duren. Wat zeg jij, Erik Sienks, als je hier naar kijkt?
3: Ja, weet je, dat is altijd te verwachten bij dit soort situaties. We hebben in Groningen gezien, doordat in het verleden gewoon geen aandacht is besteed aan de tragische gevallen die daar plaatsvonden en men dat een beetje bagatelliseerde, dat het uiteindelijk een olievlek is geworden waar we nog jaren last van zullen hebben.
1: Een open wond waar vaak zout in gestrooid wordt.
3: Ja, dat klopt. En daar zie je eigenlijk de geschiedenis die zich nu misschien weer gaat herhalen. Heeft daar al lang plaatsgevonden. Daardoor is het ook geschiedenis. Maar heeft te maken met het feit dat natuurlijk iedereen uiteindelijk dacht op een bepaald bedrag te kunnen gaan rekenen. Er is vervolgens een enorme organisatie opgezet in de afgelopen jaren. Waar heel veel geld naartoe ging. En in plaats van dat je gewoon mensen die schade hebben gewoon netjes vergoedt, zoals dat hoort, moet je die hele rimram die eromheen hangt met administratief gedoe, moet je overslaan. Gewoon kijken, is de schade
1: duidelijk, maar
3: betalen.
1: Wat vind jij dat er nu moet gebeuren? Want uiteindelijk hoor ik, bent een VVD'er. Ik hoor de VVD nog niet piepen in de Tweede Kamer. De enige die wat zegt is Pro, voorheen GroenLinks Partij van de Arbeid. En de regiobestuurders hier, burgemeester Marco Oud, burgemeester Anne-Wietse Hiemstra, Jan Sveers, de burgemeester Midden-Drenthe en ook Agnes Mulder, tegenwoordig commissaris van de Koning in Drenthe, die vinden het onacceptabel. Ja. Hebben ze een punt?
3: Ik denk dat ze een punt hebben in het kader van de wijze waarop deze regeling nu weer opgezet is. Omdat je van tevoren kunt weten dat dit een heleboel hommeles geeft. Ja. Met burgers onderling. Het geeft onrust. Dus zorg gewoon voor een duidelijke regeling die voor iedereen acceptabel
1: terug
3: is.
1: Terug naar de tekentafel.
3: En terug naar de tekentafel. Wat dat zijn de juiste woorden.
1: Wat zeg jij, Marieke Hoekstra?
4: Ja, ook terug naar de tekentafel. Want ik denk zelf dat die verschillen tussen die regelingen, in Groningen enerzijds, maar ook in Limburg vanwege de steenkoolwinning, mm-hmm. waar ze alleen eigenlijk maar huizen mogen versterken en geen geld krijgen. Nou, Groningen is zeer royaal en dit zit er weer ergens tussenin.
1: Ja.
4: Die verschillen in die regelingen zorgen ervoor dat mensen zich ongelijk behandeld voelen en dat mensen dus ook eerder geneigd zijn om procedures te starten. En heel veel onrust te creëren, waardoor ook weer het systeem vastloopt. Ook voor de mensen die daar heel duidelijk wel recht op
1: hebben. Ja, want alle mensen, er gaan verschillen in bedragen komen. Hoe dichter bij het epicentrum, hoe hoger een bedrag uitgekeerd wordt. De bedragen weten we trouwens nog niet.
4: Tot, bijna per gebied heb je een andere regeling. En ik denk ze zouden echt terug moeten nationaal naar één regeling voor mijnbouwschade en mijnbouwoverlast. Okay. En dan heb je ook zoutwinning. Dan heb je alle regio's gelijk. Want dat creëert eigenlijk de vertraging volgens mij.
1: Heb jij schade thuis trouwens, Erik Ziens? Want jij woont net als ik in Marsdijk.
3: Ja, klopt. Ik ben 3 keer om mijn pand heen gelopen om te kijken of ik nog een scheurtje vond. Maar het is niet gelukt.
1: Kijk, dat is nou juist helemaal verkeerd wat je zegt. Ja, dat mensen op zoek gaan naar scheuren. Ja. Want stel eens voor dat ik straks 5000 euro kan beuren.
3: Oh ja, maar die kwam ik heel veel tegen, Margriet. Dus
1: ja, dat weet ik.
3: Niks menselijks is ons vreemd.
1: Mensen
3: dus,
1: die 10.000 euro kunnen beuren voor één scheurtje en daarvan lekker op vakantie gaan.
3: Nou, ik
1: dat zij toevallig
3: vertellen.
1: In het gebied van het
3: ING zelf, ik heb zelf 2 kinderen die in dat gebied wonen. En die kregen zo 10.000 euro op hun rekening. Ik vond het absurd.
1: Ja.
3: Maar het gebeurt. En iedereen maakt elkaar natuurlijk wel gek op dat gebied. Dus,
1: het is het verhaal op de verjaardagsvisite. Heb jij al 10.000 euro geïncasseerd?
3: Maar. Dus het is net een soort kasschuif. Ik vind het absurd dat het op die manier plaatsvindt. Ik denk dat schade, als je die hebt, dat die vergoed moet gaan worden. Punt. Maar die onzin die nu allemaal heeft plaatsgevonden de afgelopen jaren, dat is gewoon een zoethoudertje. En dat is niet duidelijk, niet helder. En leidt alleen maar tot veel meer ellende.
1: Dat zeggen gedupeerden ook die ik heb gesproken. Het gaat mij niet om het geld. Ik wil gewoon dat er iemand langs kan komen die de scheuren maakt en dat ik de rekening kan indienen bij de commissie mijnbouwschade of bij het Rijk of wat dan ook. En tot slot, wat zeg jij dan als burger?
0: Kijk, daar hebben we het over. Laten we de mensen gewoon helpen met waar ze recht op hebben. Als inderdaad iemand schade heeft, dan moet het gewoon opgelost worden. En al die regels, al die complexiteiten, al die regelingen hebben in Groningen natuurlijk ook. Het lijkt wel of we daar ook niet van geleerd hebben. In Groningen op een gegeven moment kwam de regeling na regeling na regeling.
1: Ja.
0: Volgens mij moet je op een gegeven moment de boel gewoon bij elkaar vegen. Zeg maar, zeg van, goh, waar heeft inderdaad iedereen gewoon behoefte aan? Dus inderdaad gewoon het oplossen van die schade.
1: Ja.
0: En een beetje snel ook inderdaad. Want we hebben ook in Groningen een situatie meegemaakt dat mensen inderdaad gewoon ook de impact die het heeft, zeg maar, dat je gewoon niet meer veilig en juist kunt wonen. Dat is enorm.
1: Nee, dan heb je bovendien nog psychische impact. Wat vervolgens ook weer schade tegenover
0: staat. Ja, maar dit wordt versterkt als het moment dat het alleen maar langer duurt. Ik denk gewoon, veeg al die regelingen op één hoofd, zeg maar. Maak er een goede regeling van. En vooral inderdaad die regeling gewoon gericht op van jongens, schade moet gewoon gerepareerd worden. Daar kun je gewoon een uitkering of iets voor krijgen, zeg maar. En zorg dat opgelost wordt.
1: Niet meten met verschillende maten, waardoor je dus allemaal scheve gezichten krijgt en dat je dan het gezeur krijgt. Mijn buurman krijgt dit en ik krijg maar dat.
0: Klopt.
1: Goed, laatste onderwerp. Want inmiddels is de spanning al een beetje gestegen in de studio. Want er zitten allemaal ogen naar ons te kijken. Want de theatergroep van Shakespeare Diver is binnen. Hallo, welkom mensen! We gaan nog wel even één onderwerpje doen. Dat was wereldnieuws. En dat is de goudroof vanuit het Drents Museum vorig jaar. Met een knal werd daar de zijingang op geblazen. En er werden geroofd de gouden helm van Colti Finesti en 3 gouden armbanden. Afkomstig uit het historisch museum in Boekarest in Roemenië. Uitgeleend aan Assen. En gisteren stonden de daders voor de rechter. En die hoorden precies 47 maanden, dan denk ik, ja, waarom niet gewoon 3 jaar? Die hoorden, nee, zeg ik dat goed?
4: 4 jaar.
1: Ja. Zie je wel, het rekenen
3: gaat je nog niet goed af.
1: Nee, 48 jaar is 4 jaar en dan krijgen ze 47 maanden. En wat wel bijzonder is, 2 van deze verdachten. Die hadden gezegd, van wij zorgen ervoor dat de geroofde spullen terugkomen. Nou, dat is met heel veel tamtam gepresenteerd in het Drents Museum met de gouden helm van Cotto Funesti en twee van de drie armbanden, ratatata. En die derde zei, ik heb niks gedaan, ik weet van niks, ik ben onschuldig en ik werk niet mee. En toch krijgen ze alle drie dezelfde straf. Dat vond ik wel opvallend.
3: Ja. Ja, dit deed me denken trouwens aan wat mijn oude vader, hij is inmiddels al jaren geleden overleden, maar die zei altijd tegen ons van bekennen is nog nooit een mens vrijgekomen. Dat ben ik nooit vergeten dat hij dat altijd riep. Het was natuurlijk een hele slechte les die hij ons meegaf,
1: ja.
3: Maar dat kwam wel bij mij op toen ik dit hoorde. Want dat betekent dus in feite dat degenen die wel aangegeven hebben dat ze meegewerkt hebben aan de roof en die ook meegewerkt hebben aan een regeling, die kennelijk ook veronderstelden dat ze daardoor een strafvermindering kregen, toch nu zien dat ze gelijk getrokken worden met degene die ontkent.
1: Maar ze hebben wel strafvermindering gekregen, maar wel iets minder dan ze opgehoopt hadden. Maar die ander, die dus gewoon is blijven zwijgen, die wordt op dezelfde manier
3: zeker
1: behandeld.
3: Ja, de bofbips.
1: Ja, de ja. Bofkont.
3: Ja, of bofkont. Ik noemde dat al bofbips.
1: Bofbips, oké. Okay. Ja.
3: Hey, whatever.
1: En wat vind jij ervan dat het op deze manier dan afloopt? Want ik dacht van, nu zat ik in spanning te wachten dat toch die derde armband nog even
4: want
1: op tafel zou komen.
4: Kijk, het is mooi dat de spul terug is. Het is mooi dat
1: het spul.
4: De mannen, het spul, nou ja, gewoon net de mooie helm. De mooie helm, Margriet.
1: Ja.
4: Cotto Funesti, ik heb het ook geoefend.
1: De cultuurschatten.
4: Ja, de cultuurschatten. Maar waar is die armband?
1: Ja.
4: Ik denk, die overwegingen van de rechter, dat begrijp ik ook niet helemaal. Maar ik ben een leek. Dus er zal wel iets achter zitten.
1: Maar hoe bedoel je de overwegingen van de rechter?
4: Nou ja, het feit dat die ene man die steeds zwijgt, uiteindelijk ook die strafvermindering krijgt. Als burger denk je van, goh, dit is best ingewikkeld om te begrijpen. En hoe bedoelt u? Maar goed, dan kan je speculeren. Hè, van waarom zou dat zijn? Dat laten we gewoon bij de rechter. Maar ik denk wel, waar is die armband?
1: Ja.
4: En hebben ze die nu nog stiekem ergens verstopt als een soort pensioenpotje?
1: Ik heb het idee dat ze er niet bij konden kunnen. Het bleef een beetje een vaag verhaal.
4: Waar is dat ding en krijgen we die terug?
1: Nou, dat ding,
4: ding, die armband, die gouden armband. Waar is die mooie gouden armband en krijgen we die wel terug?
1: Zo'n ding kost wel wat, hè?
4: Ja.
3: Het is qua goud zwaarder dan die helm, hè? Met mij verteld door de nieuwe directeur.
1: Ja, maar toch minder in waarde. En wat zeg jij dan, Jan-Rand Krol?
0: Ja, weet je, kijk, ik denk dat het recht heeft zijn beloop gedaan. Heel mooi dat het best wel een hele korte tijd deze zaak is opgelost.
1: Ja,
0: want vaak zie je dit gewoon jarenlang sluimeren. Dus dat is een compliment aan iedereen.
1: Snel afgetikt.
0: Snel afgetikt, inderdaad. Ja, de vraag inderdaad, dat zal altijd. Maar misschien blijft het ook het spannende aan dit scenario van waar is dan die laatste armband?
1: Waar is die derde armband?
0: Het is natuurlijk eigenlijk het boek voor een scenariofilm in de toekomst, inderdaad. En krijgen we het dan ook een keer boven water.
1: Ja.
0: Ja, en wat dat betreft, inderdaad, en zo zie je maar weer. De verdachten zijn berecht, inderdaad. En hopelijk krijgen we dat verhaal nog een keer kreeg te horen.
1: Ja, en eentje slaat er ook een slaatje uit, hè? Die is een eigen website begonnen met het verkopen van t-shirts.
0: Ja, ik zag dat gisteravond ook inderdaad op televisie.
1: En die website heet Boek.
0: Ja,
1: dat
0: vind ik ook. Arrest. Ja, dat vond ik wel heel bizar, hoor. Die mensen die liepen ook gewoon met zijn t-shirt aan de rechtszaak.
1: Ja, dat
0: was wel een beetje bizar dat dat ook blijkbaar ook mag en kan. Dat inderdaad. Ja,
1: ja, ja. Die maakt van
4: wel een verdienmodel.
1: Die slaat er een slaatje uit. Ja, die heeft de gouden helm van Cotto Funesti op zijn shirt staan. Maar hij gebruikt ook nog de rechtbanktekening. Toen dacht ik, daar zit er een rechter op volgens mij. Van de tekenares of de tekenaar.
0: Ja, ik denk dat dat nog wel een staartje krijgt.
4: Ja, dat denk ik ook niet wel. Het lijkt me wat te gek allemaal. Ja.
1: Goed. Nou ja, en anders worden ze misschien toch nog aangeslagen voor die derde armband. Als die niet terugkomt, kan hij gelijk het geld weer inleveren wat hij dan verdient met zijn website. Goed voor hem, leden. Ik ga jullie bedanken voor jullie wijze woorden weer over het nieuws van deze week. Jan-Gerbrand Krol. Heel veel succes met de voorpret van het beste feestje van het jaar, TT Festival, de 51ste editie. En dan gaat het eigenlijk al los op 20 juni met de TT Run. En dan is het tot en met 28 juni feest in de stad. Erik Zinks en Marieke Hoekstra, dank jullie wel. En succes met de campagne, hè, Marieke, als lijsttrekker voor D66 in Drenthe.
4: Dat is goed.

0: Ja, en dit heeft alles te maken met die volle studio. Met de mensen van het Shakespeare Theater. Want wie weet wat dit was? Dit nummer. Nou, niemand heeft opgelet natuurlijk. Nee.
1: Met de muziek gedraaid.
0: Dit kwam uit As You Like It. En dat heet Under the Greenwood Tree. Uitgevoerd door de Royal Shakespeare Company, toch? Ja, ja, ik was druk met iedereen neerzetten, water inschenken. Maar ja, ik had het geregeld, dus ja. ik kijk nog even naar Maarten. Om te horen van, is het wel goed gekomen? Ja, het is goed gekomen. Want deze zomer wordt gespeeld As You Like It. In het Shakespeare Theater van Tiever. En het is een bijzonder jaar, want jullie bestaan 80 jaar. Yeah!
2: Yes!
0: Omdat het best bijzonder is dat jullie 80 jaar bestaan en dat jullie As You Like It gaan doen, vond Jacques het nodig. We komen allemaal.
3: Ja, leuk.
0: Ja, leuk.
3: Ja.
0: Leuk.
3: Ik heb die groep nog nooit zo rustig en stil gezien als net.
0: Ze moesten allemaal al naar binnen op het moment dat het radioforum aan het woord was. En dat zijn allemaal hele wijze mensen die het nieuws bespreken. Heel wat anders natuurlijk dan As You Like It. En dat jullie als theaterspelers in Diever in de bossen doen. Heel andere tak van sport natuurlijk. Maar we moeten toch met alle respect mensen eventjes stilstaan bij wat triest nieuws. Want Wil, rap, zo wordt ze vaak genoemd door jullie, maar ik ken haar altijd als Wil ter Horst, is afgelopen woensdag overleden op 87-jarige leeftijd. En zij heeft 20 jaar natuurlijk als regisseuse de troepen aangevoerd van Shakespeare Theater. Ze was jouw voorganger.
3: Ja.
0: Dus dat kwam wel even hard binnen, denk ik, dat nieuws afgelopen week. Jacques Nieborg.
3: Ja, dat was geen leuk nieuws. Het was al wel een tijdje onderweg.
0: Het was al een tijdje
3: naar de uitgang.
0: Ja. Ja,
3: okay. Maar het was al even schrikken, ja.
0: Ja, ja. Want zij heeft veel betekend, hè, ook voor Shakespeare in Diva.
3: Nou ja, in die 80 jaar dat de club bestaat, zijn er maar 3 regisseurs geweest.
0: Ja.
3: En zij was de tweede. Broekema die heeft het opgericht.
0: Ja, dokter Broekema, de huisarts.
3: Broekema heeft het opgericht.
0: 80 jaar geleden.
3: En toen die ermee moest stoppen, want die overleed plotseling. Toen heeft zij het voortgezet. Dat is toch wel, en als tweede is het denk ik toch wel ingewikkelder dan iets opzetten.
0: Ja.
3: Dat heeft ze geweldig gedaan.
0: Ja, en jij hebt het stokje overgenomen en toch ook weer anders gedaan dan wat zij deed. Wat was haar kracht?
3: Nou kijk, de club, ik heb geen repetities van haar meegemaakt. Ik ken haar eigenlijk alleen maar als ex-regisseuse.
0: Want ze kwam nog altijd wel kijken. Hè?
3: Ze kwam altijd kijken. Maar goed, in de tijd van Broekema, die had een strak regime op de club. Die deed alles voor en die wist precies wat iedereen moest doen en hoe die moest bewegen en hoe die het moest zeggen en wat hij moest zeggen.
0: Echt waar? Was het zo'n drilldokter?
3: Ja, het was echt een strenge man.
0: Ja.
3: En daarna kwam Wil en die gaf de spelers juist vrijheid om te doen wat je zelf voelde dat je moest of kon doen.
0: Mm-hmm.
3: En dat was natuurlijk op zich een hele andere. Maar goed, er zijn wel een paar. Floris, jij hebt volgens mij met haar gewerkt ook.
1: Ik heb met Wil gewerkt nog. Inderdaad. Ja. Ja, dat klopt.
0: Dan moet ik even spieken hoor. Floris Albrecht volgens mij uit mijn hoofd.
1: Ja, klopt.
0: Ja! Oh. Ja. Goed. Ik heb de hele nacht met jullie namen onder de kussen gelegen. Om ze te studeren.
1: Ja, heeft gewerkt.
0: Maar jij hebt wel met Wil rap gewerkt nog.
1: Ja,
0: Wil ter Horst.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja,
0: Wat is het verschil tussen haar en Jacques?
1: Wil zat altijd heel erg op het spel. En die ging altijd heel erg op zoek naar wat drijft deze persoon en hoe zit dat en wat wil die. En Wil was heel erg ook van de teksten uitpluizen en kijken wat zit er precies in. En Jacques die maakt vertalingen, dus die pluist de teksten ook uit.
0: Ja.
1: Maar Jacques is ook heel goed in het grote plaatje maken en waar Wil ietsje meer inspeelde op het spel.
0: Ja, ja. En Wil was ook veel serieuzer, hè? Want Jacques heeft natuurlijk de grappen en de grollen aan zijn kont hangen in de teksten.

0: zei ik altijd even hoi.
1: Ja, ja. Ja. En als je gespeeld had, dan zei ze...
0: Dan kwam ze altijd even binnen. Zei ze altijd, het was weer prachtig. Ja, okay. Dus zeker, ja.
1: Oké. Okay. Nou, ik vind het fijn. Ik heb Jacques aan tafel zitten en vier van de spelers. Zeg maar even wie je bent. Inge Weijers.
0: Ja, ik ben Inge Weijers.
1: Hoe lang speel je al bij theatergroep Shakespeare?
0: Ik doe sinds 2011.
1: 2011.
0: Dus we hebben een tijdje.
1: Ik ben slecht in rekenen, hè? Dus 15 jaar.
0: Ja, klopt.
1: Zeg ik dat goed? Ja. En dan Siebren.
2: Ja, Siebren de Van der Schuren. Ja, ik wil een stukje korter, hoor.
1: Siebren de Van der Schuren. Daar moet ik zo op studeren.
2: Ja, ik ook.
1: De Van der Schuren.
2: Ja, ja. Nee, het is echt waar. Ja,
1: ja. Ja, echt waar. En hoe lang speel jij al mee?
2: Ja, ik denk een jaar of 5 nu. Nog relatief kort.
1: En jij valt altijd wel op, want je hebt een hele lange gestalte. Dan denk ik, oh, daar hebben we hem weer.
2: Ja, dat klopt. Ja, ja, ja,
1: en jij speelt ook nog wel eens dames.
2: Ja, nee, mijn baard is nu af, dus ik moet recht aan geloven. Ja.
1: Hij heeft de baard eraf gekregen. Je weet wat dat betekent, hè, als je de baard eraf gekregen hebt.
2: Hé, hey, vertel eens.
1: Weet je dat niet? Hij krijgt de boord eraf. Dan krijg je moppers, iemand vloekt op jou. Hij krijgt de boord eraf. Dus Drent, ken je toch wel, Jacques?
3: Ik heb geen idee. Nee, geen idee.
1: Nou, en daarnaast zit Floris Albrecht.
4: Ja, Floris Albrecht.
1: Ik heb jullie naast elkaar gezet, want het grappige is... Siebren, jij speelt Rosalinde nu, hè?
2: Ja.
1: Een dame.
2: Een meisje.
1: Een meisje. En die moet zich weer verkleden als man. Dus dat is dan weer makkelijk.
2: Dat is dan weer makkelijk, ja.
1: Maar Floris, dat heb jij 15 jaar geleden al gedaan met As You Like It.
4: Ja, dat klopt.
1: Ja, ja. Wat is de beste tip nu op dit moment voor Siebren?
4: Nou, zoek je innerlijke 17-jarige. Ja.
1: En hem kennende, is dat makkelijk?
2: Nou ja, soms zit er toch echt wel iets puberaals meisjesachtigs in mij. Ja.
1: Oh,
2: ja,
1: oké, okay. Helemaal goed.
2: Ja.
1: En dan zit hier nog naast mij...
5: Indy Lindehaan.
1: En jij speelt...
5: Celia.
1: Celia. Ja. Dus jij hoeft je niet te vermommen. Jij kunt gewoon helemaal jouzelf zijn.
5: Zelf zijn.
1: Ja, heerlijk. Jacques, As You Like It. Al de 5e keer dat dit stuk wordt neergezet als doldwaze komedie. Het moest wel een komedie zijn om te vieren dat jullie 80 jaar bestaan.
3: Ja, dat vond ik eigenlijk wel. Dat we iets leuks doen en een stuk met heel veel rollen. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk bij een jubileum.
1: Ja, daarom zitten er hier 23 stuks, maar liefst.
3: Tent een keer vullen hier. En
1: ja. Maar dat heeft ook te maken met de toon van het stuk.
3: Ja, het is een. Vorig jaar hadden we Hamlet gedaan. Het is toch een tragedie. En, dus vonden we wel dat het tijd werd ook weer om iets vrolijks te doen.
1: Ja.
3: As You Like It speelt ook in het bos. Het gaat over de liefde. Ja, het is gewoon een feeststuk.
1: Het is één groot liefdescircus. De vertaling van As You Like It is ook voor elk wat wils. Heb ik begrepen, hoor.
3: Sommige mensen
1: google vertalen. Ook wel eens wat, hè? Dus dat is ook niet mijn eigen wijsheid.
3: Ja, wat jullie willen hebben we ook al een keer als vertaling gehad.
1: Maar jullie willen. Ja.
3: Maar goed, we hebben zoveel Engels in het Nederlandse taal tegenwoordig... dat As You Like It wel overeind kan blijven.
1: Ja, en even heel kort het plot. Waar gaat het om?
3: Ja, het gaat eigenlijk over allemaal mensen die de stad uitgaan. Uitgejaagd worden of vrijwillig de stad ontvluchten. Het bos ingaan, daar verdwalen en de liefde vinden.
1: Ja.
3: En dan... happy end.
1: En dan, nou oké, okay, dankjewel. Zeggen, ja. Happy end, dat weten we al. En Inge Weijers, jij speelt al sinds 2011 mee.
0: Ja.
1: De rol die jij nou hebt, is dat een eigen keuze of word je in die rol geduwd? Inge, jij speelt die.
0: Ja, we doen niet per se een eigen keuze. Als je mee wil doen, dan geef je je op.
1: Ja?
0: En dan zegt Jacques, je hebt een rol, ja of nee? En dan geeft hij je een rol.
1: Oh, maar dat is ook nog niet gezegd, hè, dat je een rol hebt.
0: Klopt. Dus er geven zich elk jaar ook mensen op die niet, geen rol hebben. Dus dat kan ook.
1: Hoeveel zijn er buiten de boot gevallen dit keer?
3: Nou, wel een paar, maar ik vind een stuk of 5, 6, 7.
1: Oké, maar jij speelt een puber.
0: Ja, is dat zo?
1: Zeg ik dat goed? Een puber uit de Staten.
0: Ja, Phoebe. Ja, ik speel Phoebe. Sorry, ja, Phoebe. Ja, klopt. Ik kom pas na de pauze ook. Ik kom inderdaad uit de stad en ik kom
1: je
0: met
1: komt pas na de pauze, dus jij speelt een half stuk.
0: Ja.
1: Oh, maar daarnaast hou je ook het handje vast van Jacques Nieborg, want je bent ook nog assistent, of?
0: Klopt, ja, klopt. Ik ben ook regieassistent, ja, klopt.
1: Oh, oké. Okay. Oh, dan scheelt dat ook weer. Je bent er aan een halve voorstelling kwijt, Jacques. Kun je het dan alleen?
3: Ja, nee, daarom is het ook een halve voorstelling.
1: Oh, oké. Okay. Goed, en dan hebben we Rosalinde. En nou hebben we geleerd dat vroeger Shakespeare de vrouwenrollen door mannen werden gespeeld. Dus daarmee zetten jullie wel een trend voor. Want Siebren de Van der Schuren, jij speelt Rosalinde... Dacht je niet van, hey, gadverdamme, ik moet een vrouw spelen, daar heb ik niks geen zin in?
2: Nee, helemaal niet juist.
1: Nee?
2: Ik dacht, wat een eer, joh, dat ik uitgerekend een meisje mag zijn dit keer. Ja.
1: En je mag

0: weer verliefd worden, hè?
1: Heb hartstikke ik al ook. Ja, ja, het is een grote liefdesdrama en chaos. Dus, ja.
0: Help me even, op wie word jij hier in dit gezelschap verliefd?
1: Nou ja, ik word maar op één iemand verliefd, Orlando.
0: Orlando, ja, hij is binnen. Hij had autopech, was iets later. Hallo, Orlando.
1: Wat ook leuk is, want Orlando komt in het stuk ook altijd te laat. Dus dit is wel een beetje...
0: Hij maakt zijn naam meteen waar.
1: Ja, dat doet hij expres. Ja,
0: oh,
1: ja, ja.
0: Kijk nou eens, heeft het vet nog net niet aan de handen, of niet? Om de auto te repareren. Maar goed, Orlando is dus jouw lief.
1: Ja, dat hoop ik wel. Ja. Wij weten eigenlijk allebei dat we verliefd op elkaar zijn. Mm. Maar we maken het eigenlijk heel ingewikkeld. Ja,
0: jullie draaien wat om elkaar heen. Want jullie herkennen elkaar, begrijp ik ook niet helemaal.
1: Ja, dat is de vraag. Hè? Ik vermom me als man. En ik doe dan weer dat ik een vrouw ben.
0: Ja. Ja.
1: Lekker ingewikkeld.
0: Ja.
1: En uiteindelijk,
0: het past wel in deze tijd. Hè? Het kan natuurlijk ook man op man.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Ja. Dus... ja, en in Shakespeare's tijd ook al, hè? Twee mannen die allebei die rollen speelden. Ja,
0: wat was die eigenlijk al modern? Hij was een tijd ver vooruit.
1: Ja, op sommige gebieden wel, op sommige gebieden natuurlijk helemaal niet. Maar nee. Het liefdesdrama met gender en alles erop en eraan, dat komt er zeker in terug.
0: Ja. Ja. En Floris Albrecht zit ernaast. Jij speelt dit keer de nar.
2: Ja, dat klopt.
0: Toetssteen.
2: Ja.
0: Ja. Is dat leuker dan de rol die je vroeger 15 jaar geleden speelde als Rosalinde?
2: Nee, Rosalinde, was echt leuker. Ja. Nee, dit is een hele leuke rol, ik ben er heel blij mee. Maar Rosalinde is wel echt helemaal losgaan en gek doen en gekkigheid. En,
0: daar hou jij ook wel van.
2: Ja, dat hou ik wel van. Ja,
0: okay.
2: Ja, maar ik heb er nu ook voldoende gekkigheid in, hoor. Maar,
0: dat betekent wel dat er een aardige leeftijdsverschil in zit, aangezien jij 15 jaar geleden al, toen Jacques ook al regisseur was...
2: Ik heb geen idee hoe oud Siebren is, eigenlijk.
0: Ja. Oh, hij ziet er wat jonger uit dan jij. Ja, mag ik het zo zeggen?
1: Ja.
0: Mag ik het zo zeggen? Want jij zat al veel langer natuurlijk bij het Shakespeare Theater.
2: Ik ben begonnen in 1997.
0: Okay.
1: Ja, toen was ik er nog niet.
0: Nee, ik bedoel maar even te zeggen. En dan hebben we, en dan ben ik jou... Jij speelt Celia, weet ik. Dat is Indy Linde Haan.
3: Ja,
0: wat dacht jij van je rol? Want je bent de dochter van hertog Frederik. Volgens mij is dat de slechte hertog, toch?
3: Ja.
0: De boze hertog.
3: Ja.
0: Die iedereen de stad uitjaagt en iedereen verband.
3: Ja, klopt.
0: Maar jij hebt vriendschap met Rosalinde.
3: Ja, mijn nichtje.
0: Gideren.
3: Ja, mijn nichtje.
0: Ja. Ja. Ja, ik heb even goed studie gemaakt, hoor.
3: Goed.
4: Heb je wel geslapen vannacht?
0: Nee, slecht. As You Like It zat in mijn hoofd. Nee, maar er zijn nogal wat rollen. En ik vond het best een ingewikkeld verhaal. Wie doet, wanneer en waarom. En wie verbanden is en wie doos is op wie.
3: Ja.
0: Ja, maar uiteindelijk zijn jullie één grote familie. Als ik jullie hier zo zitten.
3: Ja.
0: Met z'n allen.
3: Ja, absoluut.
0: Hoe lang zit jij erbij?
3: Dit is mijn eerste jaar.
0: Dit is je eerste jaar?
3: Ja.
0: En kom je dan in een warm bad terecht?
3: Ja, heel erg.
0: Ja, want waar kom jij vandaan? Kom je uit de buurt? Kom je uit Dwingeland?
3: Wijnwoude.
0: Dat is uit Friesland. Friesland. En hoe kom jij zo in het Shakespeare theater terecht?
3: Ja, hoe kom ik daar? Ik kende Shakespeare al wel. Ik heb ook wel gekeken. Ik speelde heel lang, of speel nog steeds heel lang, bij Albert Secuur.
0: Ja, kennen we ook.
3: En daar kwam Jacques ook wel eens kijken bij stukken.
0: Dat is een acteur, hè? Noordelijk acteur.
3: Ja. En en ik had vorig jaar gezien. En toen dacht ik, waarom niet? Ik trek met saus de schoenen aan.
0: Ja.
3: En ik mail Jacques van, ik zou heel graag mee willen spelen. En volgens mij was hij heel blij met mijn mailtje.
0: Ja, het vergt nogal wat van jullie, hè, Inge? Want ik begreep dat de repetities al in april begonnen zijn.
5: Eerder al?
0: Daarvoor
5: al, ja.
0: Oh.
5: We hebben altijd, volgens mij in januari, altijd een eerste leesrepetitie. En toen zijn we eind februari, begin maart echt begonnen met repetities. Ja.
0: Maar dan heb ik zoiets van, het beheerst jullie leven.
5: Ja, het is echt, ik heb ook wel eens dat ik het er met vrienden over heb. Dat zal iedereen hier misschien wel herkennen. Dat ze zeggen, hè, moet je nou alweer naar Diever? Of, hè, of je partner die je heel weinig ziet, omdat je weer in Diever zit.
0: Maar jij woont voor alle duidelijkheid niet in Diever, hè?
5: Ik woon in Groningen met een aantal van ons.
0: Ja, ik weet dat heel veel van jullie in Groningen wonen of op andere plekken. Dat je dan toch altijd weer naar Diever toe moet.
5: Klopt. Dus het is echt een hobby waar je heel veel tijd in steekt. En je kunt ook niet zomaar niet komen, want we maken met z'n allen, we moeten met z'n allen repeteren, dus je moet er allemaal zijn.
0: Het is teamwork.
5: Ja, echt. Ja,
0: want anders moet je eens op stand-in regelen, dat lijkt me ook niet wat.
5: Nee, dat kan niet.
0: Maar wat betekent Shakespeare voor jou, aangezien je al zo lang meedoet?
5: Ja, ik ben Ik ben er ooit bij de jeugd begonnen en ik ben
0: blijven plakken. Ja, wat is jou met de paplepel ingegeven, hè? Want het is begonnen toch met je vader?
5: Nee, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Veel gemaakte fout. Ik was eerst.
0: Oh.
5: Ja, ik heb een hele leuke vader. Hij kan heel goed spelen, maar ik was eerst.
0: Dat zou ik ook.
5: Nee, ik was eerst. Ik ging meedoen bij de jeugd en toen met de zomerproductie. En toen vond hij het zo leuk dat hij er ook bij kwam.
0: Paul, hè? Is papa.
5: Dat is mijn oom. Die heeft ook meegedaan. Bert is mijn vader.
0: Bert is jouw vader.
5: Hij zit daar.
0: Het is helemaal een Weijers-familie gebeuren geworden, dat Shakespeare Theater.
5: Ja,
0: het is
5: vreselijk.
0: Ja,
5: maar
0: helemaal niet vreselijk.
5: Nee,
0: leuk,
5: ik bedoel.
0: En Sybren, ik heb even gekeken wat jij allemaal doet. Maar jij bent professioneel acteur en trainer. Trainend acteur, of hoe moet ik dat zien? Ik zag een heel eng filmpje trouwens voorbij komen.
1: Een eng filmpje? Wat dan?
0: Ja, met jou als dokter. En die ging even een borstonderzoek doen en inwendig onderzoek. Ik denk, nou...
1: Ik heb ook wel eens een gynaecoloog gespeeld. Ja,
0: ja, ja inderdaad. Ja. Maar goed, jij maakt eigenlijk van jouw brood... acteren is jouw leven, zeg maar.
1: Ja.
0: Hoe kom jij in Diever terecht?
1: Het is sowieso heel lang rijden, maar oorspronkelijk...
0: via de weg kun je ook zeggen.
1: Ja,
0: dan, hè?
1: Zeker. Ja. Nee, maar ja, oorspronkelijk ook. Ook in het verleden met Jacques Nieborg gewerkt. Ook bij andere stukken buiten het Shakespeare Theater. Ja, zodoende heb ik ook theater leren kennen. En,
0: dus Jacques, jij ronselt ze gewoon voor Diever?
2: Nou ja, af en toe dan als ik met iemand werk en ik denk van... daar is wel plek voor, zonder dat we iemand anders geen plek kunnen geven. Dan tip ik wel eens iemand dat Diever bestaat.
0: Ja, ja. Maar jongelui, ik had altijd gedacht dat het de amateurtheater was. Nou zitten er aardig wat mensen bij die voor hun werk ook acteur zijn. Betaalt het wel een beetje, Sybren?
1: Nou ja, het leven van acteur is soms wel lastig, ja.
0: Een beetje krabben, hè? Beetje
1: ja,
0: krabben.
1: Het is soms krabben.
0: Ja.
1: Maar weet je, ook als je in de culturele sector werkt... is het natuurlijk ook zo dat je gewoon... je volgt ook altijd een beetje je hart. Of, wat gewoon mooi is. Dus, ja.
0: Maar het meespelen in Shakespeare Diever... is dat betaald of onbetaald?
5: Dat is onbetaald.
1: Onbetaald.
0: Dat is onbetaald.
1: Ja.
0: Maar je krijgt, neem ik aan, toch wel een vergoeding voor je kilometers.
1: Dat wel.
0: Dat wel.
1: Daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, want de benzine is tegenwoordig duur betaald.
1: Ja.
0: Ja. Nou ben jij daar voor het eerst in de rol van Celia. Vind je het dan spannend dat jij voor het eerst nu... Want 13 juni, dat is volgende week, is de eerste try-out.
3: Ja.
0: Is het dan voor jou extra spannend omdat jij voor het eerst meedoet met gezelschap?
3: Nee, dat merk ik totaal niet. Ik heb er juist heel veel zin in.
0: Okay.
3: En ik ben ook wel toe aan publiek, denk ik. Maar ja, wat je ook al zei, ik kwam echt in een warm bad. Ik heb niet het gevoel dat ik nieuw ben.
0: Dat je nog een groentje bent, zeg
3: nee,
0: maar. Zo
3: totaal
0: wordt je
3: niet. Nee,
0: je ziet de Nestor trouwens in het gezelschap. Als het gaat om dienstjaren op het podium.
2: AP.
0: Iedereen wijst naar elkaar. En dan noem even de naam.
5: Anne-Peter.
0: Oh, die heb ik hier al te gast gehad in Casata. Ja, zeker. Hoeveel jaar ook alweer, Anne-Peter?
4: Sinds 1989.
0: 1989, hoeveel jaar is dat? Ik kan niet zo snel rekenen op de radio live, jongen.
1: Nou, dat is best wel lang.
0: Anne-Peter. Maar jij, ik wist al dat jij dit... speel jij nu wel mee of niet mee? Oh, je speelt wel mee. Moet ik even snel in de rollenverdeling kijken? Oh,
1: hij heeft ook Rosalinde gespeeld, trouwens.
0: Oh, ook Rosalinde gespeeld.
1: We hebben hier drie Rosalindes.
0: Is het een bewuste keuze dat die kerels Rosalinde spelen?
2: Nou ja, dat is een beetje wat. Dat geeft het stuk een beetje aan, hè? Want het is natuurlijk ook wel... Kijk, in Shakespeare's tijd was het gewoon... De herenliefde was hartstikke verboden.
0: Mm-hmm.
2: En op deze manier kon hij wel gewoon twee mannen tegenover elkaar op toneel zetten. Die, die met elkaar zoenden of weet ik veel.
0: Oké, dan was het legale herenliefde op dat moment.
2: Ja.
0: Oké. Hoeveel zin heb jij erin, Inge Weijers?
5: Ja, heel veel zin.
0: En maakt het dan extra bijzonder omdat het dit jaar 80 jaar is?
5: Ja en nee. Kijk,
0: de koning is al geweest, hè?
5: Klopt, dat was bij de Globe-productie afgelopen voorjaar. Inderdaad, dat is ook heel gaaf.
0: Bij Sterke Wil.
5: Bij de Sterke Wil, inderdaad, was ook heel erg leuk en heel erg bijzonder. Kijk, elk jaar maken we iets nieuws waarvan we met z'n allen denken... wat hebben we nou weer gemaakt en wat is dit weer tof? En elk jaar hebben we zoiets van, wow, dit wordt vet. En dat is nu ook weer zo. Dus ja, het is extra bijzonder, maar ook weer nee. Het is elk jaar weer enorm genieten.
0: Ja, en elk jaar is je rol weer leuker?
5: Leuker
0: ja, jij had een grote rol ook in Een Sterke Wil.
5: Ja, klopt.
0: Sybren,
1: ja?
0: Heb jij de leukste rol ooit die je nu hebt?
1: Ik durf wel te zeggen van wel, denk ik. Ja,
0: ja.
1: Het meisje spelen blijkt toch best wel leuk.
0: Ja, en Floris zegt al, Rosalinde is erg leuk. Ik moet nu al afsluiten. Ik vond het geweldig dat jullie er waren. En ik heb begrepen dat jullie nu moeten repeteren, Jacques.
6: De hele dag. We gaan voor het eerst in kostuum vandaag.
0: Oh, spannend. Mensen, ga vooral kijken. As You Like It. 13 juni is de eerste try-out. De voorstellingen zijn 30 keer te zien. Zeg ik dan, ja, 29 heb ik geteld. Maar er komt altijd een extra voorstelling bij. Heel veel plezier bij. Ga vooral kijken. As You Like It. Leuk dat jullie er waren. En toi toi, heel veel succes. Dankjewel. Ik ga jullie zien. Dankjewel.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. Er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse Statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casteau. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
13: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
14: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
15: Komende zaterdag en zondag is er weer de jaarlijkse tractorenshow bij Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Een show met oude tractoren, demonstraties van oude landbouwwerktuigen en veel vertier voor de kinderen. Op de zondag is er ook een boerenmarkt. Kom dus dit weekend naar Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
16: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit Pessen en Assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
17: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
19: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
20: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas. De ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
19: Nu bij Dirk. Red Band Cola Twist. 89 cent. Verdraait lekker.
20: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
21: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
22: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
21: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
11: Radio Drenthe.
23: De Zizo Zaterdagshow.
11: Met Ruben Koren.

0: Status Quo en Rockin' All Over the World Drenthe. Goedemiddag.
1: Dit is Radio Drenthe.
2: De Ziso Zaterdagshow.
0: Voor zaterdag 6 juni. Ik heb een klein beetje kleine oogjes. Het komt omdat deze dag voor mij valt na een week volop klussen en verbouwen. Afgelopen maandagochtend zaten we bij de notaris. Kregen we de sleutel van ons nieuwe huis in Westerbork. En maandagmiddag had ik mijn kluskleren aan en zijn we meteen volop aan de slag gegaan. Nou, het gaat van muurtjes breken, vloeren eruit. Het is echt al met al een behoorlijke verbouwing. Maar voorlopig gaat alles volgens planning. En vind ik het in alle eerlijkheid ook wel even fijn om er tussenuit te zijn. Om even radio te maken. Dat is natuurlijk ontzettend leuk. Doe ik graag. Waar het niet dat het vandaag ook nog een hele speciale dag is. Het is namelijk de dag van de finale van het Songfestival Drenthe Pop in het Plat. Misschien hebben we er al iets over gehoord. Vanavond vanaf 8:30 zitten hier in de speciaal gebouwde tv-studio bij RTV Drenthe 10 Drentse artiesten. En alle 10 hebben ze afgelopen maanden gewerkt aan een Drents liedje. En één van die artiesten wordt vanavond bekroond als winnaar van het Songfestival Drenthe en wint daarmee 1000 euro en natuurlijk eeuwige roem. Dat is allemaal live te volgen vanaf 8:30 op TV Drenthe. En de komende 2 uur ga ik ook al flink voorbeschouwen op die finale. Dus dat is hartstikke leuk. Heel veel Songfestival Drenthe de komende 2 uur. En alsof dat allemaal nog niet genoeg is, geef ik zometeen ook nog een paar RTV Drenthe klompen weg. Dat doen we al de hele week op de radio. Er is nog 1 paar en die kan van jou zijn. Zometeen geef ik die dus weg. Hoe en wat ga ik zometeen rustig aan je uitleggen. Het belooft dus een fijne 2 uurtjes radio te worden, al zeg ik het zelf. En nog even over het Songfestival Drenthe. Ferdy Doldersum deed vorig jaar mee met dit liedje. Ferdy Doldersum dus. Dit is Licht.

0: Bosheimen op Radio Drenthe. Grace net daarvoor. Ferdy Doldersum deed vorig jaar dus mee aan het Songfestival Drenthe met het liedje Licht.
1: Maak kans op een paar prachtige RTV Drenthe klompen.
0: Ja, niet zomaar klompen dus. Hè. Je kunt kans maken, zoals je hoort, op echte RTV Drenthe klompen. De hele week geven we die al weg hier op de radio. Daar moet je uiteraard wel iets voor doen. Collega Wim heeft een prachtig Drenthe spreekwoord voor je. Naar jou de taak om te raden wat dat spreekwoord precies betekent. Als je een idee hebt, dan mag je het laten weten op 0592-331-188. Je kunt dan een appje sturen, dat is gewoon via WhatsApp. Maar je mag ook dat bellen, vind ik gezellig. 0592-331-188. Als jij weet wat dit spreekwoord betekent. Oh, niet dat spreekwoord. Dan moet ik wel de goede aanklikken. Deze, jawel.
2: Hegi de Gogo en Bos.
0: Nog een keer.
2: Hegi de Gogo en Bos.
0: Ik ga eerlijk zijn, ik had geen idee. Maar daar gaat het ook niet om. Als jij het wel weet, dan kun je het laten weten op 0592-331-188. En misschien spreek ik je dan zometeen in de uitzending. Win jij een paar prachtige RTV Drenthe klompen op maat gemaakt, hè? Zou het leuk vinden als je belt.

0: misschien wel het beste popliedje op dit moment. Sam Fender samen met Olivia Dean en Rain Me In. Je maakt kans op een paar prachtige RTV Drenthe klompen als jij weet wat dit betekent.
1: Hegie de Gogel en Bos.
0: Ja, dat is een prachtig Drents spreekwoord. Als je een idee hebt wat dat betekent, nog één keer.
1: Hegie de Gogel en Bos.
0: We kunnen nu laten weten op 0592 33 1188. Je mag bellen, maar ook een appje sturen hoor, via WhatsApp. Misschien spreek je dan zometeen in de uitzending en win jij een paar prachtige RTV Drenthe klompen op maat voor jou gemaakt. Dat zou leuk zijn, toch? Kom maar op, 0592 33 1188.

0: Het is de zaterdagmiddag van Radio Drenthe met Split Ends en Message to My Girl. En je maakt kans op een paar prachtige klompen, luister maar.
1: Maak kans op een paar prachtige RTV Drenthe klompen.
0: Ja, dat zei ik dus ook al. Paar RTV Drenthe klompen, dat is natuurlijk wel een mooie prijs. Er is ook een hoop animo, veel mensen die daar wel zin in hebben om dat te winnen. Maar goed, er kan er maar één de winnaar zijn. En dat is misschien wel Herman Hinders uit Erm. Dag Herman.
2: Ja, goedemiddag.
0: Hoe is het ermee?
2: Nou, wel goed.
0: Ja, vertel het eens. Heb je een fijne zaterdag?
2: Ja, ik heb een leuke zaterdag. We waren net van plan eventjes richting Amsterdam te gaan. Maar ik dacht, ik hoorde die vraag. Ik dacht, nou, ik probeer het. Doe even een poging.
0: Ja, leuk zeg. Nou, daar ben ik ontzettend blij mee. Eén van de vele, moet ik zeggen, hoor. Maar ja, goed. Ik zei het al, er kan er maar één de winnaar zijn. Zover zijn we nog niet. We gaan zo naar die uitspraak toe. Of eigenlijk naar het spreekwoord, het Drentse spreekwoord. Maar eerst, ben je eigenlijk een beetje een klompendrager, of niet?
2: In het verleden wel, ja. Van mijn opa was vroeger boer en ik hielde hem altijd mee, dus dat droeg ik altijd klompen.
0: Ja. Oh, mooi. Echt van die hout ook, hè?
2: En van die houten klompen, ja.
0: Ja, goed. Je zegt vroeger, nu niet meer.
2: Nee, van, ik ben al 81, joh. Die klopt niet meer zo gauw met klompen.
0: Nee, dat snap ik. Nee, het is ook wel even leren lopen, denk ik, hè?
2: Ja, dat klopt. En ik heb een beetje een hoge greep, dus het was altijd lastig om met de klompen te lopen. Maar ja. Goed, ze zijn ook wel gezond om in te lopen, hè?
0: Ja, zo'n stuk hout geeft niet echt mee aan je voeten.
2: Dat klopt.
0: Maar stel je wint zometeen die prachtige RTV Drenthe klompen. Ga je dat al als een soort uniek item ergens aan de muur schroeven? Of ga je ze wel dragen ook?
2: Nou, ik weet niet of ze gaat dragen. Maar als ze hele leuke klompen zijn, ik denk dat ze misschien ook gaat bewaren.
0: Ah, dat is mooi. Het zijn echte RTV Drenthe klompen. Ze zijn mooi rood met het logo erop. Dat is echt wel zeer uniek.
2: Ja, ja.
0: Goed. Eerst maar eens even naar dat spreekwoord. Collega Wim die heeft prachtig Drenthe spreekwoord ingesproken. Ik laat hem nog een keer aan je horen. Herman,
2: Okay. Komt-ie.
3: Hey, Guy de Goho en Bos.
0: Ja, dat is best een moeilijke. Ja. Die hoor je niet dagelijks, hè?
2: Nee, dat hoor je niet dagelijks. Maar goed, ik heb een poging in gedachten. En dat betekent, hij laat zich door niets tegenhouden.
0: Hij laat zich door niets en niemand tegenhouden. En dat is hartstikke goed. Van harte gefeliciteerd. Okay. Je wint die prachtige klompen.
2: Oké, bedankt.
0: Ja, leuk. We gaan ze naar je opsturen. Je kunt ze laten aanmeten trouwens in het Klompenmuseum. Dat is ook wel een leuk bezoekje waard. En dan worden ze helemaal speciaal voor jou op maat gemaakt.
2: Oké, nou, ik ben er nooit geweest. Ik laat me verrassen.
0: Nou, hartstikke leuk. Fijne dag, Herman. En leuk je gesproken te hebben.
2: Jullie ook. Dankjewel. Oké.
0: Hoi.
2: Tot ziens. Fijne dag.

Fantastisch nummer natuurlijk. Het goede doel. België. Is er leven op Pluto? Dat is de vraag. Een beetje de hoofdvraag in het nummer. Ik heb die vraag gesteld aan AI, aan ChatGPT. En die zegt, voor zover we weten, nee, er is geen bewijs voor leven op Pluto. Pluto is een extreem koude wereld aan de rand van het zonnestelsel. De oppervlaktetemperatuur ligt rond de min 230 graden Celsius. Waardoor waterijs keihard bevroren is. Het oppervlakte bestaat uit een mengsel van waterijs, stikstofijs, methaanijs en koolstofmonoxideijs. Dat betekent overigens niet dat leven volledig is uitgesloten. Wetenschappers hebben gespeculeerd dat Pluto mogelijk een ondergrondse oceaan van vloeibaar water zou bevatten. Diep, diep onder een dikke ijslaag. Als zo'n oceaan bestaat, zou die een van de belangrijkste voorwaarden zijn voor leven. Goed, er is dus niet per se geen leven op Pluto, maar voor zover nu bekend is dat in ieder geval nog nooit waargenomen. Je hoorde het goede doel en België op Radio Drenthe. Vanavond is de finale van het Songfestival Drenthe Pop in het Plat. Vorig jaar deden we datzelfde feestje ook. Toen is dat gewonnen door de broers Ro. Ik bel zometeen even met hem om een klein beetje vooruit te blikken en ook een beetje terug te blikken eigenlijk op vorig jaar. Want wat doet dat dan met je, zo'n Songfestival Drenthe? Zometeen dus de gebroeders Ro aan de telefoon. Eerst Ilo, dit is Shine a Little Love.

0: Alfred en Jaap, goedemiddag.
1: Yes,
0: ja, leuk. Jullie zitten in de auto onderweg naar RTV Drenthe. Daarover zometeen meer, want ook vanavond zullen jullie een mooie rol krijgen. Maar eerst even terugblikken op vorig jaar. Eigenlijk, het is alweer een jaar geleden sinds jullie winst vorig jaar. Dat is best bizar, toch?
1: Ja, dat is hartstikke bizar. We hadden het net nog over dat we vorig jaar dus ook deze kant opreden naar Assen toe. En dat we toen echt nog helemaal niet wisten wat we konden verwachten. En dat we toen, met de winst naar huis gingen, dat was echt helemaal gek.
0: Ja, dat werd een hele mooie dag, die 7 juni 2025. Als je nu die dag een beetje weer naar boven haalt, wat is dan het eerste dat eigenlijk door je hoofd schiet?
1: We waren sowieso wel verrast dat we met de overwinning naar huis gingen. We hadden sowieso s'avonds dat we in de auto zaten, wat Alfred al zei. Zeiden we al tegen elkaar, hoe gaan we erin? Gaan we met verwachtingen erin of niet? Toen zeiden we al van, laten we er maar gewoon een leuke avond van maken. En het is sowieso al een tof avontuur. Maar dat werd natuurlijk een gigantische, spannende ontknoping. En toen hebben we thuis nog even een pilsje gedronken op de overwinning. Maar dat was wel echt een grote verrassing en een hele toffe ervaring.
0: Ja, geweldig zeg. Prachtig dat jullie de winnaars werden van die eerste editie. Vanavond weer 10 nieuwe muzikanten. Jullie weten ook hoe zij zich voelen.
1: Ja, zeker. En want dat zei me net ook, van wij rijden nu die kant op zonder dat wij... wij doen niet mee vanavond zelf. Dus die spanning die voelen wij natuurlijk nu niet. Maar dat was vorig jaar wel echt er wel. Dus we weten wel hoe mensen zich voelen, ja.
0: Wat zou je ze mee willen geven, die gespannen muzikanten?
1: Nou, een beetje wat Jaap net zei, van maak er in elk geval een hele mooie avond van. Want het is fantastisch mooi aangekleed en het is een supermooie avond wat vorig jaar was georganiseerd. En geniet daar vooral van, ongeacht wat de uitslag gaat worden.
0: Hey, vorig jaar wonnen jullie trouwens ook die geldprijs, toch? Die 1000 euro om eigenlijk te investeren in je eigen muzikale carrière. Heb je daar iets concreets, iets specifieks mee gedaan wat je kunt noemen?
1: Nou, niet per se iets concreets. We hebben alleen zelf wel een theatertour gedaan afgelopen jaar. En dat heette dan ook de Oldejetta Tour. En daarin konden wij wel wat budget gebruiken om die show op poten te zetten en om daar wat moois van te maken. Dus ik denk dat het is niet concreet ergens naartoe gegaan, maar het is vooral in onze hele tour gestoken en daar hebben we gewoon wat tof van gemaakt.
0: Ah, heel tof. En daarmee ook dus weer een nieuw publiek, groter publiek bereikt.
1: Zeker, absoluut.
0: Ja, leuk. Jullie zeiden net al, jullie zijn onderweg naar Assen toe. Jullie zitten in de auto op dit moment. Zometeen rollen jullie hier het pand binnen. Niet alleen maar om toe te kijken. Een druk programma staat jullie te wachten. Wat gaan jullie vanavond doen?
1: We spelen sowieso het liedje van vorig jaar waarmee we gewonnen hebben. Dus die spelen we. En we spelen tijdens de stemronde spelen we ook nog wat liedjes van ons.
0: Ah, leuk.
1: Dat wordt hartstikke leuk.
0: Tof zeg. Dus Oldejetta is vanavond gewoon weer live te horen en te zien. Dus. Hartstikke tof. Maar qua zenuwen dus wel een stukje relaxter dan vorig jaar, ga ik vooruit.
1: Ja, maar goed. Kijk, optredens zijn altijd spannend. En die spanning zal nog wel komen zo vlak voor de uitzending.
0: Ja, zo'n miljoenen publiek van TV Drenthe, dat is ook niet niks natuurlijk. Snap ik ook.
1: Ja.
0: Hey, even afsluitend jongens, want wat zit er verder in jullie muzikale vatje in de toekomst? Want ik zat een beetje zo naar jullie releases te kijken, dat is alweer even geleden, hè?
1: Ja, dat klopt. We hebben net de theatertour afgerond. We hebben na Oldejetta hebben we nog twee singles uitgebracht. En we zijn nu eigenlijk druk bezig schrijvende aan nieuw werk. En we hopen dat eind van het jaar een beetje concreet klaar is, zodat we de studio in kunnen gaan en dat we volgend jaar, hopelijk voorjaar een album uit kunnen brengen. Dat is de planning voor nu.
0: Mooi zeg.
1: Druk met nieuw werk.
0: Leuk. Dus er wordt gewoon gewerkt aan nieuwe muziek. Allemaal in het Neder-Saxisch, ga ik dan vanuit.

0: Ja. Ah, dat is mooi. Een goede richting gekozen een paar jaar geleden. En dat zetten jullie mooi voort. Jongens, heel veel succes en veel plezier vanavond. Vanaf 8:30 is het dus te zien op TV Drenthe. Je krijgt 10 prachtige liedjes. Nieuwe liedjes die we nog niet kennen. Die vanavond dus voor het eerst gepresenteerd worden. En de broers Roos zijn er ook om het een en ander te spelen. Deze wordt dus ook gespeeld. Jongens, nogmaals veel plezier en tot later, hè?
1: Ja, later, hè.
0: Hoi, hoi, hoi, hoi. Ja, want dit is dus dat winnende liedje van vorig jaar. De broers Roos. En hun Olde Jetta.

Kim Buijmegie, de broers Roda voor en Olde Jetta. Ze wonnen vorig jaar het Songfestival Drenthe en zijn dus vanavond ook aanwezig om onder andere dat liedje live te spelen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, vanaf 8:30 te zien bij ons op TV

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
9: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
10: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
11: Werken in schone ruimtes, ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
12: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
13: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches.

0: voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
1: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
2: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
1: Radio Drenthe.
5: De Zizo Zaterdagshow.
1: Met Ruben Koren.

0: Start me up.
1: Bellen met Bas.
0: Ho, ho, ho, ho. Ik ben iets te vroeg. Dit is nog niet Bellen met Boshong, dat zo meteen. Maar Drenthe, fijn dat je erbij bent. Het is de Ziso Zaterdagshow voor zaterdag 6 juni 2026. En je voelt aan alles in dit pand, er gonst iets. Er is iets gaande vandaag en dat is niet zomaar iets. Nee, vanavond de finale van het Songfestival Drenthe, Pop in Plat. Vorig jaar gewonnen door de Broers Roo. Ik sprak ze net al even op de radio. Ze zijn ook vanavond aanwezig hier om hun liedje All the Jetta te spelen. Dat is dan weer het liedje waarmee zij vorig jaar wonnen. Nou, vanavond 10 nieuwe muzikanten die allemaal een Drents liedje hebben gemaakt. En een van hen wordt vanavond de winnaar van het Songfestival Drenthe Pop in Plat. Dat is vanaf 8:30 allemaal te zien op TV Drenthe. En er wordt op dit moment keihard gewerkt door heel veel mensen om dat op te bouwen, om het voor te bereiden. Het is een drukte van jawelste hier in wat wij het atrium noemen. Dat is eigenlijk de binnenplaats van RTV Drenthe. Die is namelijk omgebouwd tot heuse tv-studio, waar het vanavond allemaal gebeuren gaat. En straks ga ik even een kijkje nemen al daar. Om een beetje sfeer te proeven, om een beetje op te vangen hoe het eraan toe gaat. Dus dat straks ga ik ook even bellen met Nina Bailey zometeen. Uit Anne. Zij heeft namelijk deze week haar tweede single ooit uitgebracht. Consolation Prize. Nou, dat liedje ga ik straks ook draaien op de radio. En ik ga dus even bellen met Nina. En je hoorde net de jingle al eventjes. Ik ga zo meteen ook bellen met William Boshong. Dat doe ik eigenlijk iedere zaterdagmiddag in een nieuwe ronde van Bellen met Boshong. Dat na de Beach Boys en deze van Douwebop. Dit is Welcome to Outcast Town.

0: Boys op Drenthe en Good Vibrations.
1: Bellen met Bossong.
0: Ja, daar is hij dan echt hoor. William Bossong, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ik denk
2: heel
0: dat jij
2: toevallig.
0: Oh ja?
2: Ja, dat is helemaal leuk. Want ik wou een brug even maken, zeg maar. Want deze muziek heb ik dus laatst aan mijn jongens laten horen. En die vonden dit prachtig.
0: Echt waar, de Beach Boys.
2: Ja, Service Up USA en dat soort dingen allemaal. En die vinden die hoge stemmetjes zo grappig. Dus dat vind ik grappig dat ze dat mooi vinden vanuit vroeger.
0: Ja, mooi zeg. Oh, dus je leert ze wat dat betreft ook wel iets goeds. Ik dacht dat het alleen maar Skroetbalg en zo was bij jullie thuis.
2: Ja. Ik ben toevallig gisteren bij Skroetbalg geweest, bij Pitfest. Dus het welbekende liedje, ik kom uit Drenthe, potverdikker, zeg maar. die kunnen we thuis niet meer draaien, want daar nemen ze over.
0: Ja, ja, en dan zitten ze maandagochtend, hè, groep 1, op de basisschool. Dan moet jij het gaan uitleggen tijdens een 10-minuten gesprek.
2: Helaas.
0: Ja. Hoe is verder, William?
2: Ja, joh, donders man, wij hebben een topweek achter de rug. Want wij hebben weer in de studio gezeten en dat is samenwerking met waarschijnlijk collega's van jou van Rate the Gate.
0: De meen je? Oh, wat lachen zeg, hé.
2: Ja, want zij belden mij op, kunnen wij over een bestaand nummer, dat dan eventueel over een, dat je dan een bestaand nummer dan iets zingt over een keet. Toen heb ik gewoon gezegd van we gaan gewoon schrijverskamp doen en dan gaan we gewoon een compleet nieuwe nummer maken. Oh, en die kun je dan gewoon gebruiken als leader, maar die kunnen wij dan ook gebruiken voor een track op het album.
0: Wat grappig zeg.
2: Ja, dus dat was wel heel mooi, want daar zie je dus, ze hadden natuurlijk een camera bij zich. Want ja, dan zijn wij letterlijk en figuurlijk gewoon 's morgens gaan zitten. En gaan schrijven, hè, van wat is een keet voor bedoeld. Dat het ook een beetje soms nou een beetje een soort van samenkomen is voor mensen, voor de jeugd, waar ook lief en leed wordt gedeeld, zeg maar. Niet dat het alleen maar het is om te zuipen en rottigheid uit te halen, zoals een heleboel mensen denken, zeg maar.
0: Wat goed zeg. Ja, Rate the Gate, een tv-programma, of ook voor online van mijn collega's. Dennis en Sander. Ja, leuk.
2: Ja, en het grappige is, dat proces van het schrijven, zeg maar, dat hebben ze dus gefilmd. Wat dan ook weer gebruikt wordt bij, eventueel een clip of wat dan ook. Dus dat is wel leuk.
0: Wat leuk zeg, dus een goede week.
2: Ja, dat was een creatieve week, zeg maar. Laten we het dan zo noemen.
0: Leuk, en je zei vorige week al, we hadden elkaar natuurlijk uiteraard vorige week ook aan de lijn. Ik bel je in principe iedere week. Toen zei je, vorige week was het eigenlijk het laatste weekend dat je even vrij was. Want de agenda is vanaf nu tot in ieder geval na de zomer gewoon ieder weekend gevuld, hè?
2: Ja, nee, dat klopt. Want ik ben dan gisteren was dan nog de laatste vrije vrijdag, zeg maar. Ik ben dus naar Pitfest geweest. En dat is in Emmen. Helaas de laatste outdoor editie. Want dat zijn dus feestjes die dus door de hoge kosten niet meer georganiseerd kunnen worden. Dus
0: dat was toch even
2: helaas. Want dat is zonde. Terwijl dit weekend was natuurlijk een geweldig weekend. Ze hebben mooi weer. Veel publiek, dus dat is goed om af te sluiten.
0: Ja.
2: En daar was ik uiteraard bij mijn vrienden Skroetbalg gaan kijken, hè, om dat toch even een stukje cultuur mee te nemen van u.
0: Ja, mooi.
2: Ja, en vanavond aan de bak weer meters maken.
0: Ja, lekker zeg. Ik zat in jullie agenda te kijken en dan zie ik ook het TT-festival heel gauw dichtbij komen. Dat zie ik ook over een paar weken alweer. En vanavond, waar ga je heen?
2: Ruurlo, we gaan naar Reurpop. En die voor ons de eerste keer. Want dat evenement bestaat ook al lang. Maar het mooie van Reurpop is dat daar Suzanne en Freek een beetje begonnen zijn. Zeg maar.
0: Dat meen je?
2: Ja, dus en die hebben nou net 10 shows achter elkaar. Ik weet niet hoeveel of dat al klaar is. Maar in ieder geval, ze hebben veel in een Gelderdom staan. Ja, wij hebben ook wel eens in het Gelderdom staan, hoor.
0: Jullie hebben wat dat betreft heel veel raakvlakken met Suzanne en Freek.
2: Ja, echt ontzettend veel raakvlakken.
0: Allebei in het Gelderdoom, allebei op de Zwarte Cross gespeeld ook.
2: Nou, allebei op Reurpop. Maar het mooie van is dat ze daar een beetje begonnen zijn. Ze komen ook uit de Achterhoek natuurlijk. Ja, en vanavond dus op Reurpop.
0: Ah, leuk zeg. Dus jullie spelen vanavond aan Suzanne en Freek. Dat wordt dan ook de Bossing van de week, denk ik, hè?
2: Nou ja, als het avond is wat hun begonnen mee zijn. Dus die wou ik dan ook wel graag helemaal horen.
0: Nou, leuk. Suzanne Freek, als het avond is, als Bossong van de Week. Omdat jullie vanavond op Reurpop spelen. Dat is dan weer het festival, je zei het al, waar zij ooit... toen ze nog heel klein waren, voor het eerst echt op een festival speelden. Dankjewel, William. En ik spreek je dan heel graag volgende week weer, hè?
2: Tot volgende week weer.
0: Hoi.

oplossing van de week. Suzanne en Freek en Als het avond is. Zometeen ga ik even bellen met Nina Bailey uit Anne. Zij heeft namelijk een nieuw liedje uitgebracht deze week. Die ga ik ook draaien op de radio. Consolation Prize, dat betekent troostprijs, maar dan in het Engels. Die draai ik dan zometeen ook op de radio. En ik ga dus even bellen met Nina. Eerst de Steve Miller Band.

0: De Steve Miller Band en Abracadabra. Een paar maanden geleden sprak ik met Nina Beurskens uit Annes. Ze maakt muziek onder de naam Nina Bailey. Dat ging toen over haar debuutsingle dat ze toen uitbracht, Motion Sickness. En nu, een paar maanden later, is er een opvolger. En die is ook zeer zeker de moeite waard. Consolation Prize. Alle reden om even met Nina te bellen. Hoi Nina.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Wat leuk dat ik weer even bij je kan inchecken. Hoe is het met je?
1: Ja, goed. Hoe is het met jou?
0: Goed. Nou, wat een vriendelijke antwoord. Ja, nee, gaat hartstikke goed. Dankjewel.
1: Mooi zo.
0: We spraken elkaar, wat ik zei, een paar maanden geleden. Dat ging toen over Motion Sickness. Dat was eigenlijk je allereerste liedje dat je ooit met de wereld deelde. Dat liedje heeft het niet onverdienstelijk gedaan.
1: Nee, zeker niet. Ik ben echt heel erg blij met hoe dat gegaan is.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Er wordt veel geluisterd, hè?
1: Ja, echt boven verwachting veel, ja. Dus dat is echt heel fijn.
0: Dat is best wel tof, want volgens mij kan ik me nog herinneren uit dat gesprek, en daar zullen we het zo ook wel over hebben, dat het uitbrengen van muziek, dat is natuurlijk een hele spannende stap.
1: Klopt. Daar heb ik ook echt heel lang over gedaan, voordat ik dat durfde. Dus het feit dat er inderdaad mensen naar mijn muziek luisteren is heel erg cool.
0: Ja, heel tof. Ja, nu is er dus een opvolger, Consolation Prize. Dat betekent zoiets als troostprijs. Waar gaat het liedje precies over?
1: Ik heb het geschreven toen ik een relatie met iemand had die mij gewoon heel onzeker maakte. En ik voelde hem gewoon eigenlijk constant de troostprijs. En daar heb ik toen een lied over geschreven. Het gaat eigenlijk over de vraag van, ben ik wel jouw eerste keuze? Heb je niet liever iemand anders? Vind je me wel echt leuk? Dus gewoon heel over onzekerheid gaat het eigenlijk.
0: Ja, best wel heftig en kwetsbaar thema.
1: Ja, klopt.
0: Toch? Ja, dat iemand dit gevoel aan jou ooit gegeven heeft, is natuurlijk, dat is gewoon hartstikke vervelend. En dan zeg ik het nog, zeg maar netjes.
1: Ja, klopt. Maar ik heb er wel een leuk lied uit gekregen. Dus dat is dan wel weer positief.
0: En dat is eigenlijk gewoon een hele grote middelvinger.
1: Ja, eigenlijk
0: toch?
1: Wel.
0: Dat je dan zoiets iets moois uithaalt. Je noemt jezelf professioneel piekeraar.
1: Ja, klopt.
0: Waar komt dat vandaan?
1: De meeste van mijn songs die ontstaan uit inderdaad dat ik heel erg aan het piekeren ben. En veel te veel nadenken over dingen. En dan komen er songs zoals deze uit. Waar ik dan allemaal vragen stel. Waar ik over nadenk, waar ik eigenlijk de antwoord niet op wil. Dus daar ben ik heel goed in. Dat is nog wel beter dan een song schrijven.
0: Nou ja, goed. Ja. Of die liedjes, dat gepieker, dat zet je op papier en dan wordt het een liedje.
1: Ja, toch? Ja, klopt.
0: Zo is het ook. Ja. En dan is iets wat je misschien als vervelend voor jezelf kunt ervaren, haal je dan ook alweer iets moois uit.
1: Ja, absoluut.
0: En wat, ik zei het eigenlijk ook al een beetje. Ja, want het uitbrengen van muziek is natuurlijk best wel spannend.
1: Ja, zeker. Maar ik vind het juist wel heel erg cool om dit soort kwetsbare nummers dus juist te delen. Dat voelt heel krachtig of zo.
0: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Het is natuurlijk ook een superkrachtig signaal dat je dat soort gevoelens deelt. Volgens mij gaat het gewoon best wel goed, Nina. Want ik zat nog even in je agenda te kijken, ook met een beetje terugwerkende krachten. En ik zag daar goede dingen tussen staan, waaronder het Bevrijdingsfestival Drenthe.
1: Klopt, ja. Daar heb ik inderdaad met de band mogen staan. Dat was echt heel erg gaaf.
0: Wat leuk zeg. En dan ook een beetje een bruggetje naar mijn afsluitende vraag. Want ja, wat speel je dan als je daar... Want je hebt één liedje dus echt uitgebracht. Tenminste nu twee, hè, sinds deze week. Maar goed, je speelt natuurlijk niet maar één liedje op zo'n podium.
1: Nee.
0: Heb je al meer materiaal? Gaat dat komen? Vertel eens.
1: Ja, er ligt al een hele EP klaar die in het najaar uitkomt. Dus dan live spelen we de songs die daarop staan. Maar ik heb verder ook veel meer geschreven. Dus we spelen ook heel veel songs waar het nog even van duurt totdat ze uitkomen. Maar die vinden we live al wel erg leuk om te doen.
0: Wat tof zeg. Nou goed, maar we zijn voorlopig dus nog niet van je af. En dat is heel fijn. Je liet even vallen, einde van het jaar een EP. Dus een bundel met liedjes, om het zo maar even te zeggen. En tot die tijd nog een aantal singles, hoop ik.
1: Ja. Ja, in ieder geval nog één single in september. En dan de EP in november. Met
0: leuk,
1: 7
0: zeg.
1: Liedjes.
0: Nou, leuk Nina. Leuk je weer gesproken te hebben. En spreken we bij deze af dat ik je te zijn tijd gewoon nog een keer bel. Is dat een idee?
1: Ja, dat is helemaal goed. Leuk.
0: En dan nu een Consolation Prize op de radio. Ik vond het genoeg hier weer te spreken en ik wens je een mooie dag.
1: Yes, dankjewel.
0: Doei doei.
1: Doei doeg.

0: Nina Bailey is haar naam. Consolation Prize. Ik sprak er net op de radio over dat nieuwe liedje. Dus Consolation Prize. Vanavond de finale van het Songfestival Drenthe Pop in Plat. Dat vindt hier plaats in het atrium, zoals we dat altijd noemen. Een beetje de binnenplaats van RTV Drenthe. En de prachtige tv-studio is daar opgebouwd. En ik ga zo over een paar minuten een klein kijkje nemen in die tv-studio. Om even te checken hoe het ervoor staat. Eerst Cheap Trick.
1: I want you to want me.

0: De 3J's op Radio Drenthe en Los Vast. Ik heb mezelf even verplaatst naar wat wij noemen het atrium. Dat is omgebouwd tot heuse televisiestudio. Want vanavond gaat plaatsvinden hier op deze plek de finale van het Songfestival Drenthe Pop in Plat 2026. En ik zie hier prachtige namen staan van alle acts die hier gaan spelen. George Hassing zie ik hier bijvoorbeeld. Ik zie hier nog een prachtig bordje van Kiekes aan. En als ik dan deze kant op loop, zie ik ook Asbest staan. Daar is trouwens wel iets mee met Asbest. Ik loop even naar Robert en Robert, de presentatoren van dienstjaartje later. Jongens, zitten we weer, hè?
1: Ja, dat is toch weer dat gedacht.
0: Ja, dat gedacht. Robert, fijn dat je er ook weer bent, hè?
2: Ja, gezellig, hè?
0: Ja, superleuk dat je er bent. Asbest, wat is dat ook weer voor verhaal, Robert?
1: Ja, dat is een ingewikkeld verhaal. Misschien ook leuk om de band die op de achtergrond staat, de soundcheck, daarin bij te betrekken. Want ik weet niet of je het nog kunt heugen. De Broers Ro, die band hier, die treedt voornamelijk op. Die heeft vorig jaar natuurlijk gewonnen. En ja, daar was niet iedereen over te spreken, want ze kwamen met Rauwveen. En ik weet niet hoe jouw aardrijkskundige kennis is, maar Rauwveen ligt niet in Drenthe. Ze praten wel Drents. Nou, en eigenlijk is diezelfde situatie van Asbest weer van toepassing. Ze praten ja, geen Drents, maar Stellingwarfs. En wij adopteren dat gebied een klein beetje bij de Drentse taal.
0: Maar als het ons uitkomt, hè?
1: Als het ons uitkomt, ja precies. Als het ons niet uitkomt, dan kunnen ze... Nou ja, toe maar. Maar vanavond komt het ons uit en bent ze dus onderdeel van het Drentstalige gebied.
0: Ja, mooi. En nou goed, we gaan zien wat het ze brengt vanavond. Het ziet er allemaal nog bijzonder kalm uit, Robert.
2: Ja, dit zijn de voorbereidingen. De muziek gaat nu inspelen en zodra dat klaar is, dan doen wij hier de algemene doorloop.
0: Dus dan word je een soort draaiboek ingerold. Dat moet ook allemaal perfect zijn vanavond.
1: Ja, perfect zal het niet worden, want voor dit geld krijg je het zo. Anders moet je echt professionele vaklui inhuren in Braam en Oosting mogen het nog steeds presenteren. Dus dat zal wel de nodige wrijving opleveren. Maar gezellig giet in ieder geval wel worden, dat weet ik heel zeker.
0: De Broers Ro, die zijn er ook. Ik had ze net al even telefonisch in de uitzending. Die spelen vanavond onder andere All the Yet. Op de achtergrond wordt druk gesoundcheckt. Ja, en verder die uren tot aan 8:30, want dan begint die televisieshow. Hoe ziet het eruit? Is er nog wel een beetje tijd voor ontspanning ook, Robert, of niet?
2: Het is toch allemaal ontspanning? We doen gewoon een ontspannen show. Vanavond ook.
1: Dat heb ik nog niet verteld, maar nog een meditatieve sessie. Domi, dit daar is een bos.
2: Ja.
1: Ja. Dus we gaan er nog even, het giet er nog even diep deur. We gaan nog even in een soort...

0: seance-achtige situatie dat we in trance komt, zeg maar, om dit ook te kunnen doen.
1: Ja,
0: ja.
2: Precies, belangrijk. Een beetje rust, toch? Een beetje rust, ontspanning. Hey, en vanavond vanaf 8:30, ik zei het al, te zien dus op TV Drenthe. Wat gaan de kijkers krijgen?
1: Nou, alles wat de kijker maar wil. We hebben een heleboel verschillende stijlen. We hebben rock, we hebben ballads, we hebben piratenmuziek. En er wordt zelfs jodeld, Ruben.
2: Wordt zelfs gejodeld? Ik heb dat van de week gehoord bij Anouk in de uitzending inderdaad.
0: Ja, wat voor je ervan?
2: Nou, ik vind het wel gewaagd. Ik ben even kwijt wie nou ook weer de artiest was die dat deed. Maar het was in ieder geval, ik vond het niet gek.
0: Ilse Scholten, nu te Dalen komt ze voort. Geloof ik 19 jaar, dus heel jong. En die jodelde. Dus
2: geleerd van de opa, dacht ik, hè?
0: Ja, die jodelde. En ze komt van de boerderij, dus ze heeft dat allemaal tussen de koeien oefend. Nou ja, dat kun je je eens voorstellen, dat klinkt heel apart.
2: Muzikaal een heel diverse avond dus. 10 Drentse muzikanten. Jij bent ook betrokken geweest wel bij... Want er zijn natuurlijk een hele hoop muzikanten die een liedje hebben ingezonden. Ja. Uiteindelijk bij deze selectie, hè?
0: Ja, zeker. Ik weet niet of ik dat allemaal moet nu en hoeveel titel voor is. Maar vorig jaar waren we natuurlijk weinig titel. Moest op het laatste moment allemaal gebeuren. Hebben wij de artiest nu nodig? Dit jaar was er inschrijving. Dus iedereen die heeft zich inschreven met te doen. Nou ja, nu die inschrijving hebben wij een selectie gemaakt met een mooi ploegie. En dat is waar voornamelijk dus te zien kreeg. 10 kerstverse nieuwe Drentse nummers.
2: En dan is er uiteindelijk een winnaar. Hè? Er gaat uiteindelijk iemand gekroond worden als winnaar. Die wint dan 1.000 euro. Maar eigenlijk is het natuurlijk sowieso te gek dat er gewoon straks 10 nieuwe Drentse liedjes zijn.
1: Nou ja, dat is wel een beetje de opzet van deze arm. Dat de mensen gestimuleerd worden hun eigen nieuwe Drentse liedjes te schrijven. Zodat de Drentse taal en de muziek mooi door kan gaan.
2: Ja, daar zijn we als RTV Drenthe natuurlijk hartstikke blij mee.
0: Ja, zeker. Ja, wat Bram zegt, de winst is gewoon de muziek. Nieuwe nummers. En het amfitenum, een mooi Drentse woord te gebruiken van de Drentse taal in muziek.
2: Geweldig, heren. Ik wens jullie heel veel plezier. Succes vanavond vanaf 8:30 dus te zien. Ik blijf het roepen op TV Drenthe. En er kan natuurlijk gestemd worden, hè?
0: Ja, zeker. Download de app en via de website kun je stemmen. Dat kost je geen cent, geloof ik, Bram.
1: Nee, het is helemaal gratis. Maar als je nou meer stemmen wilt uitbrengen per gezin, groet dan je 5G.
0: Ja. Ja. Dus moet je dat niet via de wifi doen, want dan wordt het weer zien als 1 IP-adres en allemaal ingewikkeld gedoe. Maar via 5G stemmen, dus hoeveel stem maar je wilt.
2: Goed, gaan we doen, heren. Nogmaals heel veel succes, veel plezier. En dit is een van de kandidaten die je vorig jaar meedeed. Haar naam, Bo Veldkamp. Vanavond dus vanaf 8:30 op TV Drenthe. Het Songfestival Drenthe, Pop in het Blad.

Bo Veldkamp en Leven zonder Oe. Ze deed vorig jaar mee aan het Songfestival Drenthe Pop in het Plat met dat liedje. Dat is dus vanavond weer te zien vanaf 20:30 op TV Drenthe. Gaat dat zien. Ik heb nog één liedje voor je. Dat is George Ezra in Budapest. En zometeen na 4 krijg je het beste van de Drentse duizend non-stop. Ik wens je een mooi weekend. En ik spreek je volgende week weer. Hoi!

0: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Hummel, Badkamers en Tegels in Assen.
0: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobivit rijdt u zorgeloos. Kom. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jumega in Meppel.
13: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
15: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
20: Een heel boek? En de kinderen dan?
19: Die zijn veel te druk met spelen.
20: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
19: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
20: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
19: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
20: Proost.
19: Op sunweb.nl.
21: Radio Drenthe.
22: Het beste van de Drentse duizend.

0: ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
1: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
2: In Hoogeveen. Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft Voortman badkamers, keukens en tegels uit bessen en assen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Pst, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
6: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
10: Peugeot.
11: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog 1 etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Voetganger, bocht,
10: Kinderen? Tegenligger!
13: Fietser? Uitrit?
14: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
16: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app, met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen,
18: vakantie!
17: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
21: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
23: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
24: Radio Drenthe.
25: Het beste van de Drentse duizend.

0: kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair. De onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Renault.
4: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
11: Clemens Peters met het NOS-journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet
2: uitgekeken.
13: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
16: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
17: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
18: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
19: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
10: Radio Drenthe.
20: De avond van Drenthe.

0: de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Wijzerweg, Groningen.
2: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
3: Ze zijn er weer. Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
5: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: Aan tafel!
8: Zo.
9: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
8: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
9: Heb je een nieuwe vriend, oma?
8: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
10: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
11: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
12: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
13: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
14: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
15: In Hogeveen.
16: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
13: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee en maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
17: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
18: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is, niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog 1 rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelre Dome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom, maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelre Dome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit en dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog diezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens en daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. De relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Het komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar 1 of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornebal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.